0: De aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer, vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
4: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes.
5: Van Brabantse bloopers
0: tot verhalen die je nergens anders krijgt.
6: Fiji Jack doet tot 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.
0: Omroep Brabant.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen?
1: Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje.
0: Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint-Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: op de 7e van de 7e via Brabant Feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Extra hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: De radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige echte.
2: Hatsje idee.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Aan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En kijk, goedemorgen. Jawel, het is vrijdag als je dit wakker wordt. Denk je, oh ja, ja, ja, lekker, lekker. Die laatste dag voor het weekend. En dat is altijd gezellig ook hier op de radio bij Omroep Brabant. Zometeen Tom Cochrane op je radio met Life is a Highway. We trappen af met Beyoncé. Dit is Single Ladies.
2: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
3: de Brabantse Top 100.
2: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
2: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Ik zeg altijd live is a dance floor, maar deze Tom heeft er een andere tekst van gemaakt. Live is a highway.
1: Een kei goeiemorgen.
0: Op deze eerste vrijdag van juli, het is ook de eerste vrijdag van deze week.
2: Ja, de laatste ook.
0: De laatste ook, precies. En dit hele weekend hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde weer als vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog. Het wordt zo'n 24 tot 26 graden. In het westen van de provincie kan het ietsje koeler zijn. Dat is een graadje van 20, 21. Maar wel lekker hoor.
2: Ja, en geniet er nog van, want volgende week gaan we weer het in.
0: Ja, nee, dat vind ik beter dan wat we zeg maar gisteren hadden.
2: Ja, gisteren was het een beetje duidelijk.
0: Ik trek dat nog niet.
2: Nee,
0: ik kom dan helemaal uit de sferen van, zeg maar, uit de tropische sferen, korte broek. Ik had gisteren voor het eerst ook lange broek aan. Dus ik denk sinds, een week of twee, drie of zo. Volgens mij Nico ook. Ik zit aan het kijken. Ja, dat had ik ook.
3: Nee, ik heb wel. Ik moet zeggen dat ik juist echt vaak geen korte broek aan heb.
0: Oh, is dat zo?
3: Ja, nee, ik heb best wel vaak
0: alsof ik op vakantie was. Heerlijk.
2: Oh ja, ja. Nee, ik heb helemaal nog niet dat vakantiegevoel.
0: Niet, hè? Stel eens in het noorden krijgen ze vandaag vakantie. Dus.
2: Ja, daar begint de zomervakantie.
0: Zomervakantie, voor de scholen dan, hè?
2: Totaal niet. Dat zit nog helemaal niet in mijn systeem.
0: Nee, nou ja.
2: Maar goed. Wellicht dat het weer daaraan bij gaat helpen. Terug naar vandaag, want het is vandaag het dag zonder het plastic tasje. Gebruik dus wat anders als je boodschappen gaat doen. Het is de dag van de pennywafel. En de dag van het allerlelijkste lettertype ooit. Comic Sans.
0: Is dat de lelijkste lettertype?
2: Ja, toch. Dat kan toch niet. Als iemand je een bericht stuurt of zo'n mailtje in Comic Sans.
0: Help even. Help mensen ook even zitten luisteren.
2: Ja, dat is een beetje dat cartoony.
3: Zo'n speelsachtig lettertype.
2: Speels cartoony ook, vind ik het altijd.
0: Oh ja?
2: Je ziet het meteen. Als het op een poster staat, dat je denkt, ja, ik neem je niet meer serieus nu.
0: Niet?
2: Nee, omdat het is echt een beetje cartoony. Ja, ik wil het draaiboek voor jou wel aanpassen, dan kom ik zelf.
0: Ja, dan ga ik zo zeggen, pas het even aan.
2: Dan doe ik even alle berichtjes van Niek zo meteen. Gaan we
0: van Niek, even kom ik zelf.
2: Het wordt meteen een beetje een soort stripboek.
0: Oh ja, dat is... het is niet geschreven, maar het is een beetje zo gezellig.
2: Ja, alsof misschien wel een kind van 11 wat een brief schrijft. Ja,
0: als je je sollicitatiebrief, of als je je ontslagbrief, zo wil ik het zeggen, als je in dit lettertype, dan gelooft niemand je.
2: Nee, precies.
0: Dat.
2: Okay. Nee, bij je sollicitatie word je ook niet aangenomen.
0: Nee, nou, dat zeker niet. Nee. Hey, vandaag zijn er ook jarigen. Tom Cruise wordt vandaag 64 jaar. Shirandi Martina doet uit een beetje rustig aan.
2: Is blij vandaag.
0: Ja, is blij. 42 wordt de beste man. Sjaak Zwart wordt 88. En er is nog deze dame. Ken je die?
2: Zo'n eentje wel gehad, toch?
0: Ja, die heeft het een paar jaar geleden. Ik denk, was het 23 volgens mij in mijn hoofd. Peggy Goo. Komt uit Zuid-Korea.
2: Zo heet ze. Ja. Dit hoorde je de hele zomer.
0: Ja, dat hoorde je. Het was echt wel een zomer. Zij is DJ en dan scoorde hiermee een dikke hit. In ieder geval in Nederland. Nick, het nieuws.
3: Via Giro 5125 van het Rode Kruis is ruim 1,1 miljoen euro opgehaald van de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Maar dat is volgens het Rode Kruis nog niet genoeg, want er is de komende maanden nog veel hulp nodig. Zo is er veel behoefte aan schoon drinkwater om de verspreiding van ziektes te voorkomen. Ook omdat het erg warm is in Venezuela. Bij die aardbeving van vorige week zijn duizenden mensen om het leven gekomen. Een man van 21 uit Den Bosch kon gisteren opnieuw zijn rijbewijs inleveren, en dat terwijl hij hem pas net 6 uur terug had. De man werd door agenten aan de kant gezet na verkeersovertreding. Toen bleek ook een alcohol- en drugstest positief. Politie denkt dat hij misschien een wietlucht wilde verdoezelen door parfum in zijn mond te spuiten.
2: Ja.
3: En volgens Gianni Infantino, de baas van Wereldvoetbalbond FIFA, wordt de show tijdens de rust van de WK-finale de meest onvergetelijke show ooit. Volgens hem wordt er de komende dagen nog een speciaal iemand aangekondigd die zal optreden op 19 juli. Eerder hebben al onder meer Shakira en Madonna laten weten dat zij op het podium staan. En volgens Infantino trouwens is dit al het meest succesvolle WK ooit.
0: Natuurlijk.
3: Ja, dat wordt altijd geroepen. Dus,
0: Hij ziet hem ook overal bij. Hè? Hij zit bij iedere wedstrijd.
3: Ja, ik begreep dat zijn privévliegtuig al flink wat kilometers heeft afgelegd.
0: Makkelijk, want die man een privé.
2: Moet ook altijd even in beeld. Vind ik ook zo
0: vervelend.
2: Ja, dat we dan moeten zien dat hij daar zit. Ja, ga daar lekker zitten.
0: En dat doen ze niet omdat hij er zo goed uitziet, toch?
2: Nee,
0: het is niet de knapste.
2: Nee.
0: Hey, maar eigenlijk geloof ik helemaal niks van wat je allemaal net hebt gezegd. Er stond allemaal in Comic Sans. Ja. Dankjewel, Niek. 6:15.

0: laatst hadden dinsdag hebben we de dag van de zachte G. Dan zenden we de Brabantse top 100 uit. De stembussen die zijn gisteravond gesloten. En ik denk dat we Doe Maar zeker wel terug gaan vinden in de lijst. Dat zou zomaar eens gaan kunnen. Dat ga je dinsdag allemaal horen.
1: Wil jij koffie? Thee.
0: Ja, de keuze uit koffie of thee. Vandaag weer twee liedjes voor wat betreft de smaak koffie en de smaak thee. En het gaat om deze twee.
1: Wil jij koffie?
0: DJ Jurgen. Voor de koffie.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Mr. Phil samen met Genesis. Ja, dat zijn de smaakjes voor vandaag. Jij mag het gaan zeggen, 06-573-28203. Koffie of thee? Koffie, DJ Jurgen, Better Off Alone? Of ga je toch voor thee met Genesis en Jesus, He Knows Me?

0: Attentie, hier volgt een dienstmededeling. Kijk, goedemorgen.
1: Het gevoel van hier.
2: Ja, het is één grote happening.
3: Elke dag.
1: Omroep Brabant.

0: is een van de vele films die mensen zullen herinneren als je het over de jaren 80 hebt. Ghostbusters. En Ray Parker Jr. die leverde de titelsong van de film. En met ook meteen nog een hele lekkere grote hit. Daarover gesproken, grote hits. Vandaag in Koffie of Thee, de keuze uit deze twee liedjes.
1: Wil jij koffie?
0: Better Off Alone, DJ Jurgen voor koffie.
2: Of toch liever een bakje thee.
0: Thee met Genesis. De keuze ligt in jouw handen. Ga je voor koffie vandaag, ga je voor thee. Een van de twee liedjes gaan we straks voor jou draaien als jij je keuze doorgeeft.
3: Als je ons iets wil zeggen, stuur je toch gewoon een app.
0: Ja, doe dat via de app.

0: En wij gaan de stemmen tellen.
1: Omroep Brabant.
0: Na een frisse start van de dag wordt het een aangename zomerse vrijdag. Temperaturen liggen zo tussen de 21 en 24 graden vanmiddag. Daarbij stapelwolken en veel zonnige perioden. Het is tijd voor nieuws. Dat krijg je van Niek.
2: Een 25-jarige man is gisteravond in Helmond na een achtervolging aangehouden. Agenten waren achter de man aangegaan omdat ze hem in een auto zagen rijden, terwijl ze de man kort daarvoor een rijverbod hadden opgelegd. De achtervolging eindigde toen de man een doodlopende straat inreed. Hij probeerde nog te voet te vluchten, ver kwam hij niet. Hij wordt verdacht van drugshandel. De N69 bij Bergijk is gisteravond urenlang dicht geweest omdat een deel van een lading van een oplegger was gevallen. Het gebeurde toen de chauffeur van de vrachtwagen een noodstop moest maken. De oplegger was geladen met twee zware metalen mallen die gebruikt worden in de industrie. Een van die mallen kwam op de weg terecht. De politie heeft bij Eersel per toeval een man uit Duitsland opgepakt die nog ruim 2,5 jaar de cel in moest voor een zedendelict. Hij werd gecontroleerd omdat de koplamp van zijn auto kapot was en omdat hij geen gordel droeg. De man stond internationaal gesignaleerd en is naar Duitsland gebracht. Het kabinet wil weer één doorstroomtoets voor groep 8 leerlingen. Nu zijn er nog 6 varianten. Daar is kritiek op omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. Staatssecretaris Thielen.
3: Nu is het vertrouwen in de doorstroomtoets eigenlijk gedaald omdat er zoveel verschillende zijn. Terwijl het heel belangrijk is dat die toets goed voorspellend is als aanvulling op het schooladvies. Het
2: duurt wel nog tot 2030 voordat er met één doorstroomtoets kan worden gewerkt.
4: Maar we wilden hier toch juist van af? Tenminste, ik kom eruit de CITO. Ja, ik kom eruit de CITO-tijd. En toen was toch de hele kritiek. Ja, nee, maar het is één toets en er is een momentopname. En we moeten dat meer naar gericht op de kinderen. Er kwamen er heel veel toetsen.
0: Ja, en je hebt ook een
2: En nu wordt het weer teruggedraaid.
0: Je hebt ook zo'n experiment gehad dat scholen zeg maar het eerste of de twee jaar na de basisschool is een soort van verzamelklas hebben.
4: Oh ja.
0: Waarvanuit je dan uiteindelijk doorstroomt naar MAVO, HAVO, VBO, whatever. Maar dat is ook niet gelukt, blijkbaar. Maar
2: Nee, ik denk het niet.
0: Nee, blijkbaar niet. Het is goed.
2: En nu gaat het dus weer een paar jaar duren voordat dit systeem weer is omgebouwd naar dus weer één toets.
4: Ja, en dan horen we over 10 jaar horen we Niek weer zeggen.
0: Jij maakt het zeg maar nog positief. Ik wou zeggen 5 jaar, maar.
2: Ja, we gaan het merken. Ja, dan nog naar Amerika. Een vrouw van 31 die afgelopen weekend een berg ging beklimmen in de staat Californië, die heeft enorm veel geluk gehad. Tijdens die tocht viel ze namelijk ruim 450 meter naar beneden. Maar zij overleefde die val wel. Het was wel een enorme klus om bij haar te kunnen komen. Er werd een groot team van reddingsklimmers ingezet. Zij wisten die vrouw uiteindelijk op een brancard te hijsen. En die ging met een helikopter uiteindelijk dus omhoog. En is
4: 450 meter?
2: Ja, bizar. Oh. Ja, ze, gewoon echt in zo'n kloof viel ze, bij wijze van spreken. Ja, ik denk dat ze...
0: Hoe ben je dan terechtgekomen, joh?
2: Ja, misschien dat ze... Ik weet niet. Misschien dat ze zo van is opgevallen. Of dat die sprong is afgedempt of door bomen of wat dan ook. Ja. Maar,
0: ik moet dan denken aan zo'n tekenfilmpje, weet je wel. Dat de hoofd...
2: Dat je overal op bomen terechtkomt.
0: Dat het helemaal naar beneden gaat.
4: Ik val een halve meter van mijn fiets af.
0: Jasper, die... Het is inderdaad... Nou, je zegt...
4: Deze vrouw valt 450 meter niks aan de hand.
0: Nou, misschien moeten jullie eens contact zoeken met elkaar. Dankjewel, Niek. Meer nieuws op web en app natuurlijk van Omroep Brabant. Zometeen de uitslag koffie of thee. Michael Jackson komt eraan na Calvin Harris samen met Dua Lipa.

0: Gorse.
1: Ja, zo tegen een miljard dollar al. Michael Jackson, Black or White. Te horen in Kei, goeiemorgen.
2: Wil jij koffie? Of thee?
1: Kei, goeiemorgen, Willy.
3: Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, jij zit in een vehicle, zo te horen. Iets wat rijdt. Ja, wat, ja. Waar zit je in?
3: Ik zit in een heerlijke Toyota
1: Yaris. Oh, kijk. Nou, dat klinkt een beetje als een hele grote vrachtwagen met oplegger.
3: Jij hebt al wat kilometers op
1: de oké. Okay. Nee, ja, dat is... het klinkt, zeg maar, er zitten wat achtergrondgeluiden bij. Hé, jij bent op weg naar je werk, mag ik aannemen?
3: Ja.
1: Ja, wat doe je voor werk, Willy?
3: Ik ben operationeel onderhoudscoördinator.
1: Operationeel onderhoudscoördinator. Poeh, dat is een hele mond vol, zeg. Er komt er ook vloeiend uit zo op de vroege ochtend. Maar wat voor bedrijf werk je dan?
3: Ik werk bij een petrochemisch bedrijf in Moerdijk.
1: Oké.
3: Dus doe maar een gok, er staan een hele grote schelp op.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, nou, die schelp. Nou, nee, dan weten we inderdaad voldoende. Denk jij dan ook gratis?
3: Nee. Wij krijgen geen gratis benzine helaas.
1: Nee, maar krijg je dan wel korting?
3: Ja, wij krijgen wel korting,
1: ja. Of is het
3: de wettelijke toegestaan belastingvrij...
1: Oh, is dat zo? Is dat ook wettelijk geregeld, ja?
3: Ja, dat is wettelijk geregeld. Ja. Maximaal, wat is het, €500 of zo per jaar.
1: Oh, serieus? Ja, och ja, ze willen natuurlijk van alles meepikken, de overheid.
3: Ja. De overheid wil heel graag de handen in onze portemonnee houden.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar goed, daar zullen we niet over gaan hebben, want dan zijn we om 7 uur nog niet uitgesproken,
3: nee,
1: Willy.
3: Nee. Dan hebben we nog een dag of 3 nodig.
1: Ja, precies. Hé, hey, Willy, de grap is makkelijk gemaakt, maar waar Willy?
3: Ja, ik wil graag koffie.
1: Nou, goed, gaan we dat regelen. Koffie komt eraan, DJ Jurgen. Wens ik jou een goede reis op weg naar Moerdijk. En doe ze daar de groeten bij het bedrijf bij met die grote gele schelp.
3: Dankjewel, dat zal ik doen.
1: Goed zo.
3: En fijne uitzending verder.
1: Dankjewel, dag Willy.
3: Houdoe.
1: Houdoe.

verslag van Coffee Day was vandaag DJ Jurgen en Better Off Alone, ofwel Koffie. En deze dame heet Shanna Spyro. Je hoorde Material Love. Vandaag komt ze met een nieuwe single uit. Die klinkt zo. You are the best.

Ja, daar heeft ze hoge verwachtingen van. Ja, want zo heet hij, Great Expectation. Misschien volgende week al te horen bij Omroep Brabant. Dat zou wel kunnen. Misschien wel als tipplaat. Misschien kunnen we wel op stemmen. Ik zou weten. Het is een leuk liedje. Dit is een kei goeiemorgen.

0: Jamaica, lees je Sunday ochtendmuziek, hè? Jamie Cullum. Everlasting Love. En voor als je net wakker wordt, denkt, is het zondag? Nee, zeker niet. Het is vrijdagochtend. En je luistert aan Kei, goedemorgen. Iets voor 7 uur betekent zometeen aan de andere kant van 7 uur het nieuws met Nick. Nick, waar ga je het zo over hebben?
1: Het wordt vanavond chaos in New York.
2: Oeh. Goed, maar waar ga je het over hebben zo?
0: Ja, precies. Ja, de bedoeling is dat wij nu geraden. Iets in New York.
2: Ja, het is altijd chaos in die stad.
0: Nee, ja, maar dit is... deze vind ik al heel makkelijk.
2: Oh ja?
0: Ja, dit is de bruiloft van Taylor Swift.
2: Oh ja? Is dat in New York? Ik zit helemaal niet in mijn Swift area.
0: Nee, ik ook niet. Want ik ben ook absoluut geen Swiftie. Maar ik kreeg het mee. Madison Square Garden.

0: sponsor.
1: Ja, prima. Ja. Maar dat vind je geen punt.
0: Nee, maar goed. Als jij denkt te weten waar het over gaat, je mag een appje sturen. Straks horen we na 7 waar het echte antwoord is. Dit is Robert Palmer. Every

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
2: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
1: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: De prachtige vestingstedentocht brengt je langs Dordrecht, Gorkum, Woudrichem, Heusden en zelfs langs Slot Loevestein. Zilvermeeuw.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
8: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
7: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13

0: Mensen raakten besmet. Drie van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
1: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
0: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, en dit is Omroep Brabant met een kei goeiemorgen, de ochtendshow. Zoals gebruikelijk op dit tijdstip op de vrijdag. Geen verkeersinformatie, betekent dat het allemaal goed gaat op de weg. Dat is fijn, gaan wij lekker door met de show. Hoor je zo meteen onder andere dit. Beetje het vakantiegevoel. Met Venise.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
6: Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
12: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
13: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
14: de Brabantse Top 100.
13: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
14: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
13: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
14: Dit is Omroep Brabant.
15: Met nu
16: Kei, goedemorgen.
17: John van Vroenhoven.
18: Nee, zeg, noem me een rommetje.

0: krijg dan altijd het gevoel dat ik dit even ga horen. Ja, dit is wel lekker.
1: Scheelt niet veel.
0: Scheelt niet veel, hè? Julien Clerc. Vinnie is Vinnie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat klopt. Het gaat allemaal van start.
1: Ja, dat was de ploegenpresentatie gisteren voor de Sagrada Familia in Barcelona.
0: Ja, ja, daar start de Tour.
1: Zaterdag is het zover, morgen.
0: Ja, leuk man. Ben je een beetje een tourvol?
1: Ja, volgens mij
0: wel, hè? Ja, want je haalt zelf
1: ook wel wat je zegt. Ja. Het zomergevoel.
0: Het zomergevoel, ja. Ja,
1: dus
0: absoluut.
1: Eigenlijk was echt zomer als je gewoon een beetje de hele middag op de bank kan liggen, kijken naar Franse kastelen.
0: Ja, en dat af en toe dit voorbij hoort komen. Ik wilde dat vroeger op mijn auto.
1: Echt?
0: Ja. Ja, dat vond ik leuk, man.
1: Ik deed het vroeger wel eens als ik met mijn vader in de auto zat. En dan deed ik dit zo op mijn telefoontje. Als we dan langs een groep wielrenners reden.
0: Oh, ja, serieus?
1: Ja.
0: Die ook die fiets op het dak.
1: Nee, dat niet.
0: Dan dacht je dat de ploegrijder...
1: Nee, maar af en toe met zo'n flesje water ging.
0: Ja, ja, ja. Nou, mooi. Vandaag is het 3 juli en we gaan inderdaad naar de vakantiemaand. Het is de eerste vrijdag van juli. Het hele weekend hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde weer als vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af, blijft droog. Wordt zo'n 24 tot 26 graden. Dus een heel aangename weekend ligt in het verschiet.
1: Een blik terug in de tijd. Deze 3 juli in 1918 komt er voor het eerst een vrouw in de Tweede Kamer. Suze Groeneweg was dat. 1971 was dit de dag dat Jim Morrison overlijdt. En in 2022, over de Tour de France gesproken, was er Nederlands succes in de Tour.
3: Links nu Sagan, Ewan zit klem, Van Aert voorop, daar is ook Groeneweg en dan met z'n vieren op een rij. En dan is het niet te zien, niet te zeggen, dan wordt er gejuicht voor Groenewegen. Dat zou kunnen en dat zou mooi zijn.
1: Ja, Dylan Groenewegen.
0: Ja, daar had je het weer.
1: Ja, kwam de auto nog even voorbij. Ja, die won de derde etappe van de Tour de France toen in 2022.
0: Ja, wat leuk. Hebben we dit jaar een beetje kans op weer etappenwinnaar?
1: Zeker wel. Ja, Mathieu van der Poel gaat natuurlijk rijden. Die zegt zelf wel het geel halen. Dat gaat denk ik niet meer lukken, maar die hoopt wel op een etappe-overwinning.
0: Ja, nou, dat zou mooi zijn. Het is wel echt altijd weer leuk om lekker te kijken. Ik vind het ook een beetje slow TV, want die mooie beelden altijd in Frankrijk.
1: Ja, dat is toch heerlijk.
0: Ja, hoort bij de periode van het jaar. Vandaag is het ook Breda live op het Chasséveld. Treden op onder andere Douwe Bob. Morgen Jan Smit. Raccoon komt ook nog. Hartwell komt voorbij. Dus zo, dat is wel flink.
1: Hartwell is bijzonder dat hij voor het eerst weer in zijn thuisstad
0: is. Ja, in zijn thuisstad. Ja, absoluut.
1: Staat.
0: Het is ook Wish Outdoor. En we hebben nog iets leuks. Want ja, bij het vakantiegevoel, we hadden het daar straks even buiten de uitzending over. Voor mij is het vakantiegevoel altijd, ik weet niet hoe het bij jou zit, Nick, want jij komt hier uit de buurt, is als de kermis in Best is.
1: Ja, nee, ja, ik heb dat niet. Maar
0: mijn opa en oma woonden, die opa's en oma's, die woonden daar. Dus dat is als klein.
4: Bij ons was de kermis altijd in september, in Mierlo. Dus ja, dat was eigenlijk meer, dat is het tweede weekend van september. Dus
0: ja, precies, dan heb je daar de associatie mee. Ja. Ja, nou, ik heb de associatie altijd met de kermis in Best. Want dan kom ik dan met een rapport bij opa en oma. En liefst afzonderlijk. Dat ze elkaar nog niet hadden gesproken. Niet dat het rapport daar enige aanleiding voor was.
1: Ja, ik heb ons shot trouwens nog 5 euro gegeven voor ze komen. Of 5 gulden in jouw tijd natuurlijk.
0: Ja, gulden,
1: voor zijn rapporten. Dat overal zegt, nou, ik heb vanochtend ook al 5 gulden aan John.
0: Ja, nogmaals, niet dat de aanleiding voor het rapport gaf dan niet de aanleiding toe. Maar goed, ik was wel aardig jongen. Dus, nee, en dan stond de kermis voor de deur. Dus ja, dat is voor mij is zeg maar één op één dat gevoel. Nou hebben wij iets leuks. Als je dan toch over die 5 gulden hebt. Wij mogen iets weggeven. Voor de goedkoopste kermis van Nederland, Kermis in Best. De kaarten, wij mogen iets weggeven. Waarbij je alles op de kermis één keer kan doen.
1: Ja, dit is bizar.
0: Ik
1: heb toevallig het stempelkaartje voorbij zien komen. Ja. Je hebt gewoon echt alles wat er op die kermis te doen is. Ja. Iedere attractie, eten, drinken, alles staat erop. Ja. En dat kan je gewoon afvinken, ga je daarheen en zeg je hallo, ik heb mijn kaart. En dan zeggen ze, oh leuk, vinken we even af, hier heb je gratis.
0: Ja.
1: Churros. Hier gaan we een gratis rondje doen. Hier mag je ballen gooien. Succes ermee.
0: En je mag in alle attracties allemaal één keer. Dus ja, op de kermis in Best. Zit jij nu te luisteren en denk je van, nou, potverdikkie, dat wil ik wel winnen. Dan moet je goed opletten. Want op de kermis hoor je altijd bijvoorbeeld dit. Ja, dat kan ik niet vaak genoeg doen. Er komt nog één ronde, aan. Dus instappen, meemaken, erbij zijn. Nee, dat zou ik zeker graag een keertje willen doen op de kermis. Maar daar gaat dit niet over. Als jij dus dit... de eerstvolgende keer voorbij hoort komen... mag je meteen appen 06-573-28203. En wie weet win jij wel die kaart waarbij je alles op de beste kermis... mag gaan doen.
1: Ja, dat is echt de waarde van 150 euro, zeg ik uit mijn hoofd. Dat is echt een waanzinnige prijs.
0: Ja, Dus wil jij dit weekend naar de kermis en alles gratis meemaken? 06-573-28203. Alleen dus als je hoort wat ik straks heb laten horen. Dan laat ik nu dus in.
4: Nee.
0: Maar het komt voorbij, dat kan ik je garanderen. Niek, het nieuws.
4: Honderden plegers van zware misdrijven als moord, verkrachting en kindermisbruik kregen de afgelopen jaren kortingen op hun straf. Volgens RTL Nieuws kregen ze tot wel 3 jaar minder cel omdat ze te lang moesten wachten op een uitspraak. De druk bij politie en rechtbanken is te hoog en het duurt de laatste jaren steeds langer voordat een zware zaak in de rechtbank wordt behandeld. Agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant die hebben vannacht een automobilist aangehouden. Hij werd al voor de 3de keer dit jaar betrapt op rijden zonder rijbewijs. Bovendien werd de auto ingezet als taxi terwijl de man daarvoor geen vergunning heeft. Wat er ook van alles mis was met de auto zelf, is de wagen in beslag genomen. En dan wat ik voor 7 zei, het wordt vanavond chaos in New York. Nou, John, jij had echt geen enkele twijfel dat moet over Taylor Swift
0: gaan. Nee, ik was zeer overtuigd van mezelf.
4: Ja, je hebt het ook helemaal goed.
0: Nou, daar gaat het
4: over.
0: Kijk, daar gaan we over.
1: Wat ben jij ineens een Swiftie-kenner?
0: Nee, ik ben normaal. Ben ik Swiftie-kenner? Nee, ik volg gewoon een beetje de muziekontwikkelingen, Jasper.
4: Ja, het gaat over de bruiloft van zangeres Taylor Swift met de Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce. Geruchten gingen al langer, maar dankzij vergunningen die zijn aangevraagd weten Amerikaanse media het dus zeker. Taylor Swift trouwt vanavond in Madison Square Garden, midden in New York. Om 5 uur vanmiddag lokale tijd, dan gaat het allemaal gebeuren. Voor de daadwerkelijke bruiloft worden heel wat straten ook afgezet daar, want waarschijnlijk trekt het hele spektakel ook een boel fans.
0: Ja, en waarschijnlijk kunnen ze helemaal niemand zien, want al die gasten die komen ondergronds aan. Dus in Madison Square Garden kun je ondergronds aankomen. Ja.
1: Oh, is vet.
0: Ja, dat is heel vet.
1: Maar het is wel echt hartje New York.
0: Ja, het is hartje New York. Ja, het is een grote chaos.
1: Ik snap wat als je zegt, het wordt vanavond chaos in New York. Ja,
0: precies. Nee, dat is helemaal goed. Nou goed, ik heb een puntje te pakken. Dank je wel.

0: Purple Disco Machine, Hypnotized in de Kei. Goedemorgen.
1: Op de dag van de zachte G is dit de Brabantse Top 100.
0: Ja, dat hoor je volgende week, dinsdag 7 juli, want dan zenden we hem uit. De Brabantse Top 100 op de dag van de zachte G. Dat doen we live vanuit Gemert. En dat wordt een ongelooflijk gezellige dag. De stemmen dus zijn dicht. De stemmen die worden op dit moment ook echt geteld voor die Brabantse Top 100. En zelf zenden we dan uit vanaf het Ridderplein. Op die dag vieren we samen, maar met jou natuurlijk de dag van de zachte G. Maar je kan zelf ook wat organiseren op die dag van de zachte G. En Vinnie de Late uit Etten-Leur, kei goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij hoorde dat en toen dacht jij, dat vind ik leuk. Ik ga ook iets organiseren. Vertel, wat ga je doen?
2: Ja, wij zijn natuurlijk een van de beurzuivers. Dus wij maken carnavalsnummertjes. We hebben afgelopen carnaval de kerst betaald gemaakt. En dat is ook door jullie omarmd. En toen zagen we dan natuurlijk voorbij komen. We willen graag natuurlijk iets terug doen. Maar het valt natuurlijk op een Noordenweekse dag. En ik werk natuurlijk op een sportbso. Voor bso Flex in Breda. En ik dacht, ja, hoe leuk is het om het carnaval en het Brabantse gezelligheid, het dialect, de zachte G, terug te brengen bij de kinderen.
0: Hè? Ja.
2: Om vroeg al in te pamperen. Dus hebben we leuke activiteiten georganiseerd, zoals worstenbroodjes maken, worstenbroodhappen, spelletjes met tomaise, met eigenlijk alles in omtrent Brabant eigenlijk.
0: Oké, dus je hebt zeg maar de typische Brabantse dingen, die heb je op een rij gezet, bijvoorbeeld worstenbroodjes, en dan in plaats van koekhappen wordt het worstenbroodjeshappen.
2: Precies, ja.
0: En hoe denk je dat de kisten gaan vinden?
2: Ja, ik denk hartstikke leuk. Het is weer op een andere manier en weer een heel iets anders. Maar ja, we komen natuurlijk wel uit Brabant. En ik vind dat het dialect sowieso, de zachte G, dat er ook niet verloren mag gaan. En dat het eigenlijk al vroeg mag worden begonnen met de kids.
0: Ja, want hoe is dat op dit moment bij de kids? Wat wordt er een beetje gesproken zo als je om je heen luistert?
2: Natuurlijk verschillende culturen op een school tegenwoordig natuurlijk. Sommigen die leven er wel een beetje van. Hè. Die worden natuurlijk ook een beetje Brabants natuurlijk ook een beetje opgevoed. En sommigen is natuurlijk heel anders, allemaal multicultureel. Dus,
3: maar er zijn er wel een paar, toch? Die, neem ik aan, een paar kinderen die wel echt nog Brabants praten en een beetje zo, niet zo, meneer. En,
2: Nee, ja, dat vind ik juist schitterend. En daar kan ik juist mee praten. En ik draai altijd vaak carnavalmuziek op de BSO. En dan horen ze dat thuis natuurlijk ook, want dan zeggen ze, mama, mag ik toch even carnavalsmuziek draaien? En dan zegt ze, van wie heb je dat? Ja, dat is van meester Vinnie. Dus probeer het altijd wel
0: met de paplepel in te rieten.
2: Probeer ik wel stiekem.
0: Ja. Hey, maar het is wel een heel erg leuk initiatief, Vinnie. Want ik denk graag groot, maar dan over de G gesproken. Dan zie ik wel voor me dat we zeg maar over een paar jaar, want dit moet natuurlijk groeien, dat we dadelijk op een gegeven moment in heel Brabant gewoon de dag van de zachte G games hebben.
2: Ja, dat zou ja,
3: of een beetje zoals de koningsspelen.
0: Ja, precies dat. Ja.
2: Ja, de koningsspelen. Ja, daar kunnen we wel iets leuks van maken. Ik denk dat we daar goud in handen hebben, jongen.
0: Dus dat denk ik ook.
3: Denk eens even mee over een naam, Vinnie.
0: Ja, daar moeten we eens even over nadenken, ja.
2: Ja, ik ga er even goed over nadenken. Maar ik denk dat we daar goud in handen hebben.
0: Ja, want het combineert twee van de beste dingen. Hè. Dus kids die zeg maar in beweging gaan. Want dat is ook iets wat regelmatig terugkomt in het nieuws. Dat ze allemaal maar zitten met een iPadje en niks meer doen. En in combinatie met de Brabantse cultuur. De zachte G, maar ook de Brabantse lekkernijen. Nou, dan hebben wij gewoon Berg natuurlijk al. Met een lunch op de dag van de zachte G. We hebben volgens mij, hoorde ik van de week ook, onze bakker die worstbroodjes komt.
3: Zachte G, worstbroodje in de vorm van een G.
0: Ja. Dus dat zijn heel veel initiatieven. Maar volgens mij kan dat allemaal bij elkaar. Maar goed, we hebben hier een hele grote projectgroep. Ik denk dat we daar eens mee aan de slag gaan. Maar jij bent daar een mooie ambassadeur voor, Vinnie. Hartstikke leuk. Nou, we gaan ook zorgen dat we er beelden van krijgen. Of zorg in ieder geval dat we beelden krijgen van jouw dag. En heel veel succes dan dinsdag.
2: Ja, van onze dag, het is van ons allemaal, van ons Brabant.
0: Ja, nou precies, dat zeg je maar goed. En ja, zet hem gewoon lekker op Omroep Brabant, want dan komt de Brabantse Top 100 voorbij.
2: Fantastisch, man.
0: Hartstikke goed. Hey, heel veel plezier nogmaals en super bedankt voor dit initiatief. En heel veel plezier op onze gezamenlijke dag van de zachte G.
2: Geen probleem, mannen.
0: Dankjewel. Dag, Vinnie.
2: Hoi.
0: Dat was Vinnie de Laat uit Etten-Leur. Die aanstaande dinsdag gaat meevieren op de BSO met de Gay Games. Hè?

0: moeten nog wel even iets doen aan die naam. Want ik zei het net zelf ook al, per ongeluk, want je zit met de G-games al heel snel in de G-games. Dus
1: dat is onhandig.
0: Brabantse
1: spelen.
0: Brabantse spelen, iets met de G. Dus ja, dus misschien wel leuk. Denk er maar over na. Het is een gezamenlijk ding, hè, met z'n allen.
1: Ja, we gaan met z'n allen vieren. Ja, ja, gewoon de Dag van Brabant wordt het.
0: Ja, dus als jij een initiatief hebt, kan je ook even naar omroepbrabant.nl/dag van de zachte G gaan. En dan kun je jouw initiatief delen, net zoals Vinnie de Later doet het teleur. Ik zei Breda, maar het is een...
1: Het is in Breda, maar Vinnie komt zelf uit Leur, maar het is in Breda.
0: Dus de Spelen der Zachte G of zo, dat is ook wel...
1: Vind ik
0: wel
1: mooi.
2: Ja, onder andere gaat het over een brand bij een oude bedrijf in Etten-Leur. En op het WK voetbal zijn 3 Europese landen door naar de volgende ronde.
3: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
4: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
5: Kermis Best. De mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl. Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Omroep Brabant.
0: Na een frisse start van de dag wordt het een aangename zomerse vrijdag. Temperaturen zo tussen 21 en 25, 26 graden misschien wel lokaal. Daarbij wat stapelwolkjes, veel zonnige periode. Zometeen uitgebreid weer met Weerplaza. Het is bijna 7:30, tijd voor het nieuws met Nick.
2: Bij een autobedrijf in Etten-Leur heeft vannacht brand gewoed. Het vuur werd rond 4 uur ontdekt en bleek dat er een auto in brand was gevlogen. De brandweer had het vuur na een 30 minuten onder controle. Er is wel veel schade in het pand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Voor 3 kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden na de sluiting van de zorgvilla's van Expertcare in Waalre en het Utrechtse Vleuten, heeft minister Sterk gezegd in een debat in de Tweede Kamer. In de zorgvilla's verbleven meervoudig beperkte kinderen. Ze kregen 24 uur per dag medische zorg. De villa's werden gesloten na ingrijpen van de inspectie. Een man van 21 heeft niet lang kunnen genieten van het feit dat hij zijn rijbewijs weer terug had. Hij kon hem namelijk 6 uur nadat hij hem terug had gekregen weer inleveren. De man werd aan de kant gezet na een verkeersovertreding in Den Bosch. Daarna testte hij ook nog positief op alcohol en drugs. Volgens de politie werd de man al 2 keer eerder betrapt op rijden onder invloed. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen nog geen boete, dat zegt de RDW.
8: Er is nog wat leveringsachterstand en daarom heeft de minister ook besloten tot een coulance periode. Er is dus nog een week coulance dat je nog, als je geen kastje hebt en je hebt het kastje wel voor 1 juli aangevraagd, dat is belangrijk, dan gaan wij daar nog niet op handhaven.
2: Sinds woensdag moeten vervoerders een kastje achter hun vooruit hebben dat bijhoudt hoeveel kilometers ze rijden. Ze betalen dan tol per gemeten kilometer. Hiervoor staan langs de weg nieuwe camera's en boetes die kunnen gaan oplopen tot 800 euro. Portugal met inmiddels 41-jarige aanvaller Cristiano Ronaldo is op het WK door naar de 8e finale. Het was een wedstrijd tegen Kroatië met 4 afgekeurde goals en maar liefst 19 minuten blessuretijd. De Portugezen versloegen uiteindelijk Kroatië met 2-1 dankzij doelpunten van Ronaldo en invaller Ramos. Ja, het enthousiasme bij de Portugese commentator, dat is dan toch wel weer leuk om te horen.
9: Partiu Bravo Ronaldo! Jogol!
2: Dat toch altijd geweldig vinden.
1: Zou er passie in zitten, denk je?
0: Ja, ik heb van de week een keer naar een wedstrijd zitten kijken waarbij dat Nederlands, het ging niet over het Nederlands elftal, maar ik weet niet meer welke wedstrijd het was, maar het was echt slaafverwekkend. Dat commentaar, jongen. Echt. Er zijn zo weinig goede commentatoren in Nederland. Het is slaafverwekkend.
1: Ik hoef niet iemand te hebben die zit te schreeuwen op de tv. Maar, en op de radio klinkt het altijd wel tof, toch? Nederlands commentaar.
0: Memphis van de win.
1: Nee, ik vind Jeroen Elshoff, Amarafse Roglu...
0: Nee, ja, echt verschrikkelijk. Echt waar. Nee, ik ben niet de enige daarin. Nee, ja, we zijn misschien oud-collega's van je, maar... nee, echt, sorry hoor.
10: Ja. Ja, zoals we het in Portugal doen, dat doen we hier.
1: Nee, maar dat, nee, dat hoeft niet bij ons passen.
10: Het is een beetje cultuur.
0: Het is ook cultuur, dat hoeft ook niet. Maar je kan het net wel iets.
1: Ja, maar wij hebben toch in Nederland toch ook fantastisch, man. Frank Snoeks die bij die 5-1 tegen Spanje zegt.
0: Frank Snoeks vind ik nog wel. Maar het gaat niet alleen over de goal.
1: Van Gelder.
0: Ja, maar waar zijn die dan?
1: Ja, vaak op de radio. Je moet eigenlijk gewoon de radio aanzetten. Dat is altijd mooi op de
0: dag.
1: Daar zit de emotie.
0: Ja, maar dan moet je het ook beter beschrijven op de radio. Dat is logisch, want je hebt het beeld er niet bij.
1: Ja, dus daar zit denk ik meer enthousiast van op televisie.
0: Daar zeker. Maar daar zit zeker meer enthousiast.
1: Je hoort Elshoff met Nederlands Elftal, is toch prima?
0: Nou ja, dat is ook prima. Ik zeg niet allemaal, maar we hebben er verdomd weinig, zei ik.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus,
1: Oké, okay, vooruit.
0: Ja, dat gezegd hebben. Er zat net een reclame in over Kermis Best. En er zit ook dat geluidje in. Als je dat hoort, dan is het niet de bedoeling dat je hebt. Ja, dat mag wel, maar dat geldt niet. Dus als ik straks ergens het geluid laat horen in een liedje van... weet je dat?
1: Dat geluid?
0: Ja, ik zeg het heel voorzichtig, want als ik het te goed nadoe, dan gaat het niet goed. Ja, dan mag je appen 06573-2203 voor die fantastische kaart waarbij je in de Kermis Best alles gewoon mag doen. Alles, helemaal gratis. Dat is van

0: Om het vakantiegevoel lekker te pakken. Paco, amor, de mis amores. En over het vakantiegevoel gesproken. Daar hoort ook een lekker vakantieweertje bij. Een beetje zonnetje, mooie temperaturen. De vraag is of we dat gaan krijgen. Johnny Willemsen van Weerplaatsen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik kijk naar buiten. Ik vind het een heel aardige dag. De start is goed.
1: Ja, klopt. Een paar wolkjes voor de show. Maar de hoofdmoot is inderdaad zonneschijn.
0: Ja.
1: En dat houden we vandaag ook. Er zullen wel wat stapelwolkjes ontstaan. Maar het blijft gewoon droog. En de zon blijft de hoofdmoot van het weer. Vanmiddag een graad of 23. Dat is zeker niet heel hoog. Maar wel aangenaam voor buitenactiviteiten. En ja. Ben je buiten, smeer je dan wel even in. Want wel zonkracht 7 vanmiddag. Dus de zon is echt wel krachtig.
0: Het is wel 15 graden kouder dan vorige week, hè?
1: Ja.
0: Als je dat zo zou zeggen, denk je...
1: Ja, inderdaad. Vergeleken 38 is het een stuk kouder.
0: Ja, precies.
1: Maar doe mij maar toch 23.
0: Ja,
1: dan.
0: Mij ook hoor. Ja. Ja. En hoe ziet het de rest van het weekend eruit?
1: Ja, prima. Vanavond is het nog lang zonnig. Halverwege de avond is het een graad of 19. Zo'n een uur of 9. Koelt uiteindelijk af in de nacht naar 12 of 13 graden. Dus een aangename nacht om met de ramen open te slapen. En in het weekend temperatuur ietsje hoger. Morgen 5 of 26 graden. Goed mix van wolken en zon. En zondag ook een graad of 24. Echt wel aangename Hollandse zomerweer. Met temperaturen in de buurt van de 25 de komende tijd. Als we echt verder vooruit kijken, dan denk ik vanaf volgende week donderdag, dan is er wel kans dat het weer een stuk heter wordt. Of dat dan gewoon hoog in de 20 wordt of echt ruim in de 30. Dat is nog even afwachten. De echte hitte is weer voor Frankrijk zoals het er nu voor staat. Maar het zou maar zo kunnen dat Zuid-Nederland ook weer mee gaat doen.
0: Ja, want als het windje uit die hoek gaat komen, dan krijgen we een soort van föhn deze kant op.
1: Precies, als het volgende weekend inderdaad zuidenwind wordt, dan gaat het echt wel weer heel heet worden.
0: Ja, maar ik hoor jou zeggen dat er redelijke onzekerheid is. Want als ik zo af en toe in de media zie, dan zie ik allerlei berichten, hittegolf op terugkomst en dat soort dingen.
1: Ja, nee, dat is nog niet zeker.
0: Nee.
1: Het is wat ik zei, het wordt waarschijnlijk echt, het wordt zeer waarschijnlijk warmer. Maar of dat dan 28 wordt of echt ruim 30. Ja, daar zit de onzekerheid.
0: Nou, maar goed.
1: Dat is vanaf donderdag.
0: Ja, exact. Nou, in het noorden hebben ze al vakantie vanaf vandaag. Volgende week komt het zuiden dan geloof ik nog ook bij, in het midden. Dus mensen die lekker in Nederland blijven, dat zijn er dit jaar behoorlijk veel, heb ik begrepen. Die hebben in ieder geval een mooie vakantie weer voor hun kiezen.
1: Dat klopt, ja. Veel zonneschijn. Ja.
0: Hartstikke mooi. Dankjewel, Johnny. Een mooi weekend en tot de volgende.
1: Dankjewel, doei.
0: Ja, dat betekent ook, Jasper, dat als het stel dat het dit weekend... Ja, dit weekend is kermis in Best.
2: Ja, zeker. Vanavond gaat het los.
0: Prima weertje voor de kermis.
2: Ik zou dan wel gratis overal in
0: Ik ook. En dat treft, want we hebben hier een kaart liggen. Die kan voor jou zijn als je het kermisgeluidje straks hoort. Dan mag je appen en dan win jij misschien wel die kaart ter waarde van 150 euro.

0: Jackie Chan, Tiësto en een kei goeiemorgen. Volgens mij heb ik hem voorbij horen komen. Eens even kijken of we iemand aan de lijn hebben. En een hele goede morgen met wie?
1: Hallo, met Agnes.
0: Agnes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met Agnes?
1: Helemaal goed.
0: Ja, zou je het leuk vinden om naar de kermis in Best te gaan?
1: Ik in ieder geval. En ik heb ook nog twee dochters die daar ook heel erg leuk vinden.
0: Oh, kijk eens aan zeg. Hoe oud zijn je dochters?
1: 21 en 23.
0: Oh, dus ja, daar kunnen ze lekker overal in, toch? Ga jij dan lekker mee, Agnes, of niet?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja? Wat vind je, was je favoriete attractie?
1: Gewoon kijken naar mensen in attracties.
0: Ja, dat is op zichzelf ook een hele mooie attractie, ja. Hé, maar ik mag jou blij maken. Jij wint de kaart met daarop €150 tegoed. Dus je kan overal in de kermis gewoon één keer, of in ieder geval jouw dochters, één van je dochters één keer in. Alles meemaken, iedere attractie, iedere kraam. Het is gewoon één groot feest. Dat heb je gewonnen.
1: Nou, dat is heel erg gaaf. Ja, en het was al bij ons feest, want mijn jongste dochter is gisteren geslaagd voor het HBO, dus...
0: Nou,
1: een topweekend.
0: Een topweekend. Wat wil je nou nog meer?
1: Nou, zeker.
0: Nou, dan gaan we dat helemaal regelen. Agnes, van harte gefeliciteerd met het slagen. En we gaan zorgen dat de kaart jouw kant op komt. Dat het wordt allemaal geregeld. En dan wens ik je heel veel plezier op de kermis in Best.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè. Dankjewel. Dag, Agnes. Ja, zo gaat dat. Kan je in één keer maar winnen. Hè? Als je dit hebt gehoord, dat... Dat was hem, inderdaad. Agnes die was heel snel met appen. En dit is all about the money.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
3: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming. Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: Een paar minuutjes voor acht. Je luistert naar een kei goedemorgen de ochtendshow op Omroep Brabant en Coldplay en Paradise. Straks is het volgende uur. Als jij fan bent van de Elvis Costello, zou ik zeker blijven luisteren, want je maakt nog kans op kaartjes voor zijn concert.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch. Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
8: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
12: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
11: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
13: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt, en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de,

0: De onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: En de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de achtste finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel, het is 8:02. De eerste file belt zich, althans, dat vermoed ik, want Erwin de Hart van de ANWB hangt onder de knop. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, ja, er staat een file op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Knopen de Baars bij Tilburg en Moergestel bij Oorschot, 6 kilometer file. Er staat een vrachtwagen met een lekke band op de rechte rijstrook en daarom is de vertraging opgelopen tot een kwartier.
2: Oké, nou, ik je toch eventjes heb. Vandaag begint de vakantiezin in het noorden. Is het dit weekend al sprake van dat er extra drukte is op de Nederlandse, maar ook buitenlandse wegen?
3: Ja, zeker. Dat begint al in Nederland vanmiddag. Het wordt extra druk op de A2 in beide richtingen. Vooral richting het zuiden, denk ik. En dat heeft te maken met de afsluiting van de A27 tussen Everdingen en Gorkum in beide richtingen nog steeds. Wat elke dag al natuurlijk voor file zorgt. Maar nu extra, omdat extra veel mensen ook uit het noorden en regio Amsterdam, wat eronder valt, onderweg zullen zijn. Dus daar begint de ellende. In Frankrijk is het voornamelijk op zaterdag zo in de ochtend heel erg druk, omdat er ook heel veel Belgen al op vakantie aan het gaan zijn. En in Duitsland in het zuiden richting Oostenrijk, daar staan ook heel veel files.
2: Oké, nou, wees gewaarschuwd zou ik zeggen. Dus op tijd eventjes alles in de gaten houden. Dankjewel even, wellicht tot later. Oké. Zometeen in de Keigoedemorgen. Het is vrijdag, dus de Keigoede vraag is er weer. Straks een antwoord op weer een mooie vraag.
4: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
8: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
7: Nog niet helemaal dus.
8: Tja, die administratie. Toevallig tips?
7: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
8: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
7: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
9: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
13: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de €2 en €4. En de kinderattracties, die kosten slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
14: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijkustusos.nl.
15: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
16: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
17: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
18: de Brabantse Top 100.
17: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
18: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
17: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
17: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Kei Goeiemorgen. NSYNC, Tearing Up My Heart.
1: Kei Goeiemorgen.
0: De eerste vrijdag van juli, ofwel de derde van juli. Dit hele weekend hebben we lekker weer. We hebben straks al gehoord van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af, blijft droog. Wordt lekker zomers met tussen de 24 en 26 graden. Ook s'avonds nog lekker aangenaam.
2: Jarig vandaag. Ik zeg jarig vandaag en dat was een hele lijst. Dus we gaan ze even door twee splitsen. Tom Cruise is vandaag jarig, 64.
0: Echt grote held.
2: Ja. Ja. Ja? Ben jij ik ben alleen vanwege Mission Impossible of ook...
0: Ik ben meer dan dat. Top Gun, uiteraard.
2: Oh ja, tuurlijk. Ja,
0: Cocktail heeft hij ingespeeld. Leuke film. En natuurlijk de Mission Impossible's. Maar ik vind het een heel leuk karakter. Ja.
2: Sjaak Zwart is vandaag jarig, wordt 88. En Han van Eyck is jarig. Die naam zeg je misschien niet meteen wat, maar als je dit hoort... Han van Eyck.
0: Ja, dat is Big Brother.
2: Ja, die heeft het liedje van Big Brother bedacht, gemaakt en gezongen. Dat was een beetje zijn doorbraak.
0: Ja, dat is 1999 volgens mij.
2: Ja, dat was een beetje rond 2000.
0: Of 2000. Of 2000.
2: Zoiets was het wel.
0: Zoiets was het. Ja,
2: nou, dat was ook wel meteen de grootste hit die Han van Eyck heeft gehad.
0: Ja, nee, maar goed. 64, van harte gefeliciteerd. Er zijn echt veel jarigen vandaag. Het is ook nog Juan die Martina. Die wordt vandaag 42. Maar hij doet het lekker rustig aan. En deze man is ook jarig. Althans één van de twee.
2: Ben ik wel benieuwd wie?
0: Ja, Willem.
2: Oh, Willem zelf?
0: Willem zelf. Hij wordt 72 vandaag.
2: Oh,
0: van harte gefeliciteerd.
2: Van harte.
0: Willem. Ja. Het nieuws met Nick.
3: In het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd vanwege bosbranden. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De rookwolken zijn kilometers ver nog te zien. Er is inmiddels ook een crisisteam samengesteld om het vuur te bestrijden. In Den Bosch zijn ze helemaal klaar met racende auto's. Vooral 's nachts wordt er volgens bewoners als idioten gereden langs het kanaal. Dat zeggen ze in het Brabants Dagblad. Volgens sommigen is het zo erg dat ze niet eens meer met het raam open kunnen slapen. Bewoners zijn al meerdere keren naar de gemeente gestapt, maar nog zonder succes.
0: Ja, weet je, ik kom uit Den Bosch en ik heb van het kanaal geen last, maar door de hele binnenstad, joh, je wordt er echt helemaal schrijtziek van. Echt, dat getoeter en dat gerees van die gasten die de hele dag diezelfde rondjes rijden.
2: Oh, het is overdag ook?
0: Nou, het begint zo'n beetje einde van de middag en dan, je weet allemaal waar we het over hebben. Maar het zijn allemaal opgevoerde auto's met hele dikke uitlaten. Het klinkt allemaal best wel leuk, want ik hou van auto's en autogeluiden. Ja. Maar om de hele tijd hier lekker die routes
2: heeft
0: langs...
2: Heeft toch ook geen zin in de binnenstad?
0: Nee, maar dit vinden ze denk ik stoer. Zijn alle ramen open, de dikke muziek aan en showen. En het zit er alles behalve showen. Het is echt, je rijdt echt voor lul. Maar daar hebben die gasten zelf niet in de raten. Maar de oplossing is gewoon heel simpel. Je ga één weekend ergens staan posten. Haal die gasten van de weg. Keer heel die auto van binnenste
2: buiten. Ik weet wel, je had op een gegeven moment in Rotterdam zo'n test met flitspalen op geluid.
0: Ja.
2: Dat mag voor mij echt helemaal terugkomen. Want bij mij ook waar ik woonde is een weg te gaan om 9 uur 's avonds, 10 uur 's avonds gaan.
0: Gewoon een agent of twee neerzetten. Even een paar controles doen. Een paar weekendjes volhouden. En zijn we er weer even vanaf. Ja. Het is allemaal niet zo heel moeilijk volgens mij. Maar ja.
3: Ja, dan nog naar Frankrijk. Bij de Lidl-winkels daar gingen mensen gisteren met elkaar op de vuist. De reden? Nou, er lagen eindelijk twee airco's en ventilatoren in de schappen. En daar werd hard om gevochten. Nog voor de winkels open waren, stonden tientallen mensen voor de deur te dringen. In Frankrijk liepen de temperaturen namelijk de afgelopen tijd op tot boven de 40 graden. En net als bij ons wordt het ook daar de komende week weer ontzettend warm. Dus ja, mensen die willen gewoon een airco of een ventilator hebben. In meerdere winkels moest de politie uiteindelijk ingrijpen.
0: Ik heb daar filmpje gezien. Het is echt bizar. Maar goed, snap het. Wel, zijn heet gebakerde lui, die kunnen wel afkoeling gebruiken. Hè? Het is echt belachelijk. Gaat nergens over. Goed. Waar het wel iets over gaat, is hier in de show. We gaan zo meteen het antwoord geven op een keigoede vraag. Ja.

0: Catch your eyes, Snow Patrol. Shut your eyes, iets wat je 's nachts doet. En daar kom ik zo even op terug.
1: Een keigoeie vraag.
0: Ja, want we hebben weer een keigoeie vraag. Het is 9:50 vrijdagochtend. Ik zeg een keigoeie morgen, Corina.
2: Goedemorgen.
0: Lekker geslapen?
2: Jazeker.
0: Ja? Nou ja, shut your eyes, zei het al, Snow Patrol. Dus je doet je ogen s'nachts dicht. Kleine hintjes richting jouw vraag, want jij had ons een vraag ingestuurd. Wat is jouw vraag, Corina?
2: Ja, waarom word je regelmatig wakker van de wekker als je op tijd uit bed moet? En als je dat niet hoeft, ben je wel wakker?
0: Nou, daar hebben wij
1: een keigoeie vraag
0: van gemaakt. En daarvoor gaan we naar een expert, vriend van de show, Merijn van der Laar. Merijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij de vraag van Corina goed gehoord?
3: Ja, ik heb hem zeker goed gehoord.
0: Ja, want dat herkennen we denk ik allemaal wel een klein beetje.
3: Zeker, ja, ik heb het zelf. Heb jij het ook of niet?
0: Ik heb het ook, ja.
3: Ja, precies. Ja, heel veel mensen hebben dat. En zal ik maar meteen het antwoord geven?
0: Nou, dat lijkt me brand los.
3: Ja. Nou, normaal gesproken is het zo dat je in het begin van de nacht veel diepe slaap hebt. Aan het einde van de nacht heb je vooral veel lichte slaap. Dus dan word je sowieso wat sneller wakker uit. En slaap is heel erg gevoelig voor veiligheid. Dus op het moment dat jij weet van ik ga toch wel wakker worden door die wekker, dan ben je gewoon minder alert in de nacht. Dus dat is ook de reden waarom je waarschijnlijk uit die tweede helft van de nacht tijdens die lichte slaap minder snel wakker gaat worden als je weet, die wekker gaat mij toch wel wekken. Op het moment dat je hem niet zet en je moet toch bijvoorbeeld op tijd uit, eruit, of je op een bepaald moment moet je toch starten met de dag, dan gaat toch op een gegeven moment het systeem een beetje aan en zegt hij eigenlijk van luister, we moeten wakker worden. Dus je vertrouwt eigenlijk minder op een extern signaal en dat maakt dat je mogelijk iets alerter gaat slapen.
0: Oh, zit het hem daarin? Dat vind ik eigenlijk wel een hele logische verklaring.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, dat vond ik zelf ook.
0: Maar hoe kan het dan bijvoorbeeld dat, want dat zal Corina ook wel herkennen, dat als je dan toch de wekker zet, maar je moet bijvoorbeeld, stel je gaat op vakantie, je moet die vlucht halen. Je zet dan die wekker, of twee of drie, dat je dan een minuut voor de wekker wakker bent.
3: Ja. Ja, en dat heeft dus ook te maken met, ik zeg al, aan de ene kant is het stukje alerter zijn. Aan de andere kant, wat je weet dus dat je de dag erna op vakantie moet. Nou, heel veel mensen als ze weten van ik moet morgen op vakantie. Dat is sowieso natuurlijk al redelijk stressvol. Verandering van omgeving, verandering van situatie. Dus dan kan het zelfs ook zijn dat je gewoon eerder in de nacht wakker gaat worden. En dat je dus nog veel alerter gaat slapen dan als je alleen je wekker niet gezet hebt.
0: Oké. En dus als je eigenlijk kan het dan, als je de wekker zet, dan ben je dus zo rustig dat je gewoon slaapt in de wetenschap van die wekker die gaat. Dus dat geeft het lichaam en geest dan een soort van vertrouwen, een soort verzekering dat het allemaal in orde komt.
3: Ja, in veel gevallen wel.
4: Maar kan ik dan beter iedere dag een wekker zetten of is het juist wel gezonder om af en toe niet te zetten?
3: Nou, weet je, het beste is natuurlijk eigenlijk om je natuurlijke biologische ritme te volgen. En normaal gesproken is het zo dat wij gewoon een ritme hebben. Dat loopt bijvoorbeeld gemiddeld genomen, maar dat is voor heel veel mensen verschillend. Bijvoorbeeld tussen 11:30 en 7:30 of tussen 11:30 en 7:30. Nou, op het moment dat je dat zo goed mogelijk volgt, dan heb je eigenlijk geen wekker nodig. Alleen het punt is dat we heel veel mensen hebben, die zijn avondmens meer. En die moeten 's ochtends heel vroeger uit om naar hun werk te gaan. Ja, en dan moet je wel een wekker gebruiken. Dus het beste is eigenlijk om het ritme zo constant mogelijk te houden, maar ook om zo goed mogelijk aan te sluiten bij je biologische ritme.
0: Oké, nou helder. Ja, wij hebben natuurlijk helemaal een heel raar ritme. Want wij zitten de ene keer in de ochtendshow en de andere keer nog in de middag. Dus dan komen we niet echt in een ritme terecht. Met als gevolg dat ik op zondagochtend rond 4:15 wakker ben.
3: En dat dan 's nachts of 's middags?
0: Dat is 's nachts.
3: Oh, ja, dat is wel vroeg, ja.
0: Ja, dat is lastig. Nee, maar goed. Wij zijn dat betreft ook niet representatief. Maar Corina, is hiermee jouw vraag beantwoord?
2: Jazeker.
0: Nou,
2: ik ben heel blij met het antwoord.
0: Ja, dus ik zou zeggen, vertel het voort.
2: Dat ga ik zeker doen.
0: Nou, hartstikke mooi. Wens ik jou een mooi weekend en slaap lekker.
2: Ja, voor jullie ook.
0: Dankjewel. Dankjewel, dank. Dag Corina. En Merijn, dankjewel voor het antwoord, hè.
3: Yes, graag gedaan.
0: Dankjewel. Heb jij nou ook een keigoeie vraag? Geef hem door. 06-573-282-03. Mag overal overgaan. En wij gaan op zoek naar het antwoord. Je kan hem ook tegenwoordig mailen naar vraag@omroepbrabant.nl.

0: is vrijdagochtend, 2 minuutjes voor 8:30. Fleetwood Mac en Hold Me in een keigoeie morgen. Dat betekent dat we zo alweer naar het nieuws gaan met Nick. Nick, we gaan het er zo over hebben.
1: Onder andere dat er een man is opgepakt na een achtervolging door Helmond. En het is bekend wanneer de bouwers weer terugkeren op tv.
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: En voor de verkeersinformatie schakelen we even met de ABB. En bedacht, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A58 Breda richting Tilburg. Staat ook een file tussen Knoopend Galder en Tilburg Reeshof, 5 kilometer. De vertraging is ruim een kwartier en de linker rijstrook is dicht. Daarentegen is de A58 van Breda naar Eindhoven weer vrij bij Oorschot. Er staat ook wel 6 kilometer file vanaf de Baars bij Tilburg, 10 minuten vertraging. En de N279 Roermond Den Bosch heeft 5 minuten vertraging bij Veghel. En 350 Hilvaren en Beek-Oorschot. En hebben ze allemaal gehad bij Bilbeers 3 kilometer file.
0: Okay, hartelijk dank.
8: Omroep Brabant.
0: Wordt een aangename zomerse vrijdag. Temperaturen die zo tussen de 21 en 26 graden liggen. Daarbij wat stapelwolkjes. Veel zonnige periode. Vanavond en vannacht helder. Koelt af naar een graad of 11. En ook dit weekend ziet er een beetje hetzelfde uit. Met zon en wolken. En mooie temperaturen zo rond de 25 graden. En dus, dat krijg je van Nick de Vries.
1: Een 25-jarige man is gisteravond in Helmond na een achtervolging aangehouden. Agenten waren achter de man aangegaan omdat ze hem in een auto zagen rijden, terwijl ze de man kort daarvoor een rijverbod hadden opgelegd. De achtervolging eindigde toen de man een doodlopende straat inreed. Hij probeerde nog te voet te vluchten. Ver kwam hij niet. Hij wordt verdacht van drugshandel. Ging vanmorgen mis in Dongen. 3 auto's botsten daar op elkaar. Een vrouw raakte daarbij gewond. Zij was vermoedelijk met de auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen en reed daarna tegen de 2 andere auto's. Op straat is een flinke ravage. Zo brak bij 1 auto een achterwiel af. Een 20-jarige motorrijder nam het gisteren in Best niet zo nauw met de maximumsnelheid. Hij reed met 110 km per uur door de stationsstraat, terwijl daar 50 is toegestaan. De man is zijn rijbewijs voorlopig kwijt. Ook krijgt hij een flinke boete. Een domper voor eindexamenleerlingen in het speciaal onderwijs. Ze kunnen pas in de zomervakantie mondeling examen doen. Eigenlijk zou dat vorige week vrijdag gebeuren, maar toen werden de examens vanwege de hitte afgelast. Nu staan de examens gepland op 30 augustus en op 18 juli. Maar die laatste datum staat nog niet vast. Deze eindexamenleerling baalt ervan.
9: Het brengt een beetje misschien valse hoop. Een beetje hoop. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Ik hoop maar dat het op 18 juli is.
1: Het college voor toetsen en examens begrijpt de teleurstelling, maar zegt dat er vorige week geen andere optie was dan de mondeling examens af te gelasten.
0: Ja, maar er is dan toch wel een andere optie om dat eerder te doen dan zeg maar 6 weken later.
10: Ja, ik ken dat niet. Zou dat niet digitaal dus niet kunnen? Gewoon in een Teams meeting of zo? Of is dan de kans op afkijken te groot?
0: Maar je bent natuurlijk niet degene die dit organiseert, maar je brengt het nieuws. Maar wat zou dan de reden zijn dat het zo lang moet duren? Dus dan vorige vrijdag zou de mondelingen examens zijn?
1: Ja, volgens mij moeten die allemaal tegelijkertijd worden afgenomen. Dat gaat om 700 leerlingen, dus het is best een organisatie om volgens mij dat allemaal dan op hetzelfde moment ineens te kunnen plannen, bijvoorbeeld een week later.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat denk ik. Ja, vorige week werden ze allemaal
0: kijk ik er heel simplistisch tegenaan. Ja, ik ben ook vaak heel simplistisch. Daarom doe
10: ik zou ook gewoon denken, plannen gewoon van die digitale meetings in. En doe het gewoon digitaal dan, als dat makkelijker is. Maar ja, dan heb je wel dat je dat niet tegelijkertijd...
0: Je kan leerlingen toch niet laten wachten tot 30 augustus?
10: Maar ook docenten toch, die moeten ook maar beschikbaar zijn.
0: Nou ja, maar dat is waarschijnlijk het probleem. Ja. De leerlingen, die kunnen wel, denk ik.
1: Er zijn een hoop vragen meer.
0: Ja, er zijn een hoop vragen. Ja.
1: Vooralsnog is het dus 30 augustus en 18 juli onder voorbehoud. Ja, dat de bouwers terugkeren met de Real Life Soap, dat wisten we al. Maar nu is ook bekend vanaf wanneer ze weer te zien zijn. Namelijk vrijdag 28 augustus. Omroep AVO Tros die heeft op sociale media nu de eerste beelden gedeeld.
8: De afgelopen 2 jaar is er echt gewoon zoveel gebeurd hier.
11: Er is heel wat gebeurd.
8: Kind het huis uit, wisseling van vriendinnen, babyopkomst.
11: Vrouw die 50 geworden is.
8: Man in de midlife crisis. Oh nee, dat was al een paar jaar zo. Wat gaat het toch snel, joh.
11: Ja, zeker snel.
10: Ik heb een vraag.
1: Ja.
10: 28 augustus zeg jij dat dit is. En die mondelinge examens waren op 30 augustus.
0: Ja.
10: Dat kan niet, er zijn toch geen mondelinge examens op zondag?
0: Ja.
1: Ja, of ik heb het naast gekeken qua datum 28 augustus.
10: Ja, niet wat ik weet, want ik 28 augustus gaat dan in mijn boek. Ik ben fan van de bouwers.
1: Ja, vrijdag 28 augustus. Ja, en in die reportage van Nieuwsuur werd ook echt 30 augustus gezegd.
10: Dus dan gaan we op zondag gaan we mondelinge examens doen. En op vrijdag gaan we de bouwers kijken. Wat een interessant weekend.
1: Nog meer vragen.
0: Ik ben een draad. Nou, helemaal jongens, jullie maken weer gewoon een pijnzooi van. Dankjewel, Nick. Als jij fan bent van de Elvis Costello, dan zou ik zeker blijven luisteren. Hij treedt op in Eindhoven en wij hebben kaartjes. Kan je winnen?

Douwbob, welcome to the Outcast Town. Ik heb een paar liedjes eventjes kort achter elkaar gezet om een klein beetje in de stemming te brengen.

0: De zanger is een grote naam, heeft een grote naam. Zijn naam is Elvis Costello. En hij staat volgende week in het Muziekgebouw op 8 juli, om precies te zijn. Johan Houser is de man die de concertagenda in Eindhoven regelt. Johan, kei goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dus als je die liedjes zo hoort, dan denk je, oh, was het maar pas 8 juli, hè?
1: Ik luister ze nog met regelmaat. Dus,
0: ik mag ze ook met regelmaat draaien. Elvis Costello, grote naam. Wat kunnen we allemaal verwachten die woensdag?
1: Nou, wat hij gaat doen is wel bijzonder. Hij gaat echt de focus leggen op zijn vroege jaren. De tour heet The Early Songs. En dat gaat eigenlijk dus over de periode van 77 tot 86. En dat is ook wel echt een hele bijzondere periode als je ziet met welke snelheid hij albums heeft uitgebracht in die tijd. En wat een veelvoud aan stijlen dat eigenlijk is. Toen hij begon als een soort van postpunker met zijn eerste twee albums. Maar ook een soul-album gemaakt met Get Happy. Een country-album met Almost Blue. Americana-album met King of America. En nog een paar dingen. Ja, ook een soort van Beatlesque bedroom pop. Heel groot georchestreerd en geproduceerd album. Imperial Bedroom. In een hele korte tijd superveel stijlen aangetikt. En daar werd eigenlijk al duidelijk dat het wel een uitzonderlijk talent is. Die niet alleen hele goede songs kon schrijven, maar ook zich heel bewust is in welke traditie die stond. En hoe die dat, zeg maar, vorm zou willen geven voor zichzelf.
0: Ja.
1: En eigenlijk is die streak, zeg maar, van een album of 10 in een jaar of 8, 9. Ja, dat is eigenlijk ongekend. Ik zou niet zo snel een vergelijk kunnen maken. Hooguit Bob Dylan in zijn eerste jaren.
0: Ja, volgens mij is hij 72 momenteel, Elvis Costello. Heb jij hem recent nog ergens horen optreden?
1: Ik heb hem, hij is van 1954, dus hij is 72. Ik heb hem, wanneer heb ik hem voor het laatst gezien? Ik denk dat Bospop een aantal jaren geleden.
0: Oh ja, dat
1: heb ik van Costello gedaan.
0: Ja. Ja, de reden waarom ik het vraag is, want je hebt natuurlijk, kijk, de zangers en de bands uit de 70s, 80s, ze zijn niet allemaal altijd weer goed bij stem, sommigen heel erg. Maar hoe was dat? Hoe heb je hem...
1: Dat was heel goed.
0: Ja.
1: En de keer ervoor dat ik het zag, was ook heel goed. Je leest ook wel eens wat wisselends. Kijk, Elvis heeft sowieso natuurlijk een hele een manier van zingen die... Die moet je liggen, zeg maar.
0: Ja.
1: Waar hij eigenlijk vaak een beetje de randjes opzoekt. En het kan ook wel eens gebeuren dat hij er daarmee overheen gaat. Ook live, dat heb ik ook wel eens zien gebeuren.
0: Ja.
1: Dus ik denk wel dat het zal de een, zeker op zijn leeftijd, zal de ene avond de andere niet zijn, zeg maar. Maar ik weet het niet. Ik bedoel, ik hou heel erg van nieuwe muziek. Ik stap zo in de auto naar Down the Rabbit Hole. Ik kan daar ook helemaal induiken. Maar ik vind het altijd sowieso bijzonder om met zo'n legende in een ruimte te zijn.
0: Ja.
1: En gewoon ook de legacy van zo'n act op zo'n avond te vieren, zeg maar. Zo zie ik het dan maar.
0: Ja.
1: Dat een man van 72 af en toe een noot mist, dat hoort er een beetje bij dan, vind ik.
0: Ja, dat is ook een beetje de charme. Maar jullie zijn lekker bezig daar in het Muziekgebouw. Want jullie hadden de Temptations en de Four Tops gehad. Daar heb ik je ook toen over gebeld. Ondanks nog de Jacksons, althans wat er van over is.
1: Ja.
0: Dat is,
1: meer gedaan. We hebben afgelopen weken ook in het Klokgebouw een aantal grote shows gedaan. Kraftwerk en Skunk Nancy. Twee weken terug Manu Chao aangekondigd in het Muziekgebouw. Dus de grote namen weten ons te vinden.
0: Ja, dat zijn mooie affiches.
2: Hey, Johan, je had het net even zo over met een grootheid in één ruimte staan. Ga je dan nog stiekem even een fotootje maken volgende week? Samen.
1: Ja, daar heb ik het. Elvis is wel, ik bedoel niet vanwege dit interview, maar Elvis is wel echt een van mijn grote helden, zeg maar. Die volg ik al. Een ex-vriendinnetje van mij, haar vader, had een hele platencollectie. En daar stond een plaat van Elvis in. Die heb ik in mee naar huis genomen, zeg maar. En toen is het voor mij begonnen. Dat is nu inmiddels 25 jaar geleden. Dus Elvis is wel iemand die altijd wel in mijn leven is gebleven. Maar ik ben nog nooit met een artiest op de foto gegaan. En ik wil dat eigenlijk zo houden. Ik vind dat niet fijn. Ik dring mij nooit op.
0: Maar? Ja, ik hoor ook hem maar.
1: Nee. mocht het zo gebeuren, maar ja, je moet ook een... Kijk, je moet je voorstellen, je moet een artiest gaan opzoeken in zijn kleedkamer. Ja. En het, ja. ik vind dat altijd ongemakkelijk.
3: Ja, ik herken dat. Ik herken dat heel erg. Ik heb dat zelf ook.
1: Het is niet mijn rol. Nee. Er zijn mensen die dat heel veel doen, ik doe het nooit. Nee. En ik denk dat ik het woensdag ook niet ga doen.
3: Nee. Ja, het is, heel veel mensen zullen zich af van, ja, wat maakt dit uit? Maar misschien zijn er, heeft misschien, als, omdat we toch in dat vak zitten, Johan, dat je daarmee toch iets hebt van, ja, ik vind dat raar.
1: Wat moet je zeggen? Ja man, I'm such a great fan. En ja. Al je albums. Het is een cliché.
3: Wat ga je ermee doen, hè, met zo'n foto? Dus hang je hem dan thuis aan de wand? Of ga je hem dan op je social zetten van kijk mij eens even met deze of diegene op de foto staan?
1: Dat voel ik allemaal niet. Dus ik denk dat het antwoord gewoon nee is.
3: We doen het hier nog wel eens in de studio. Als een artiest komt, dan doen we het ook voor de socials. Vinden we het allemaal op zich wel leuk. Maar ik snap dat heel goed. Hey, de ticketverkoop. Niet onbelangrijk om die artiesten natuurlijk ook te kunnen betalen. Hè, de garage, ze zullen niet voor niks komen. Nee. Hoe is het met de tickets?
1: Ja, nou, dat gaat goed. Het is nog niet uitverkocht, maar de kaartverkoop loopt in die zin prima.
3: Ja.
1: Je merkt wel dat het gewoon natuurlijk zomerperiode is. En dat een festival als Bospop voor de deur staat, waar een groot gedeelte van de doelgroep zit. Hij zou ook, zo is het eigenlijk gelopen, hij zou eigenlijk die woensdagavond als support act voor Neil Young op een extra dag op Bospop staan.
3: Ja.
1: Dus er was een dag aan Bospop toegevoegd. Het was geen echte Bospopdag, maar een soort van extra concertdag. Op de woensdag voor Bospop. En daar zou Neil Young optreden. Maar Neil Young heeft die hele tour gecanceld. En toen had Elvis een aantal data vrij.
3: Ja.
1: En toen is hij... toen konden op andere plekken shows geboekt worden. En dat is deze tour geworden. Dus die is ook relatief laat aangekondigd. Later dan dat hij normaal aangekondigd zou worden. En normaal gesproken zou die waarschijnlijk ook niet een rondje als dit, want hij stond vorige week ook in Tivoli Vredenburg, een rondje als dit in juli doen. Dat doe je normaal gesproken... Ja, wat meer in de maanden dat het normaal is om in de clubs te spelen.
3: Ja, nou, hij staat in ieder geval in juli nog in Parijs en in Cardiff en in de UK. In Dublin treedt hij op. Maar je kan gewoon dus in Eindhoven volgende week woensdag erbij zijn.
2: Daar wil je bij zijn.
3: Ja, daar wil je bij zijn. Nou, de tickets zijn dan nog beperkt te koop. Johan, wat wel leuk is, we mogen er ook twee keer twee weggeven. Dus we mogen vier mensen blij gaan maken. Of in ieder geval twee mensen die mogen dan iemand meenemen. Voor de kaartjes voor de show van woensdag. Dus daar gaan we regelen. Ik wens jou alvast heel veel succes bij de laatste loodje van de voorbereidingen. En vooral ga lekker ook genieten, want volgens mij ben je een groot fan van Elvis. Leuk om jou hier weer over te spreken. En tot de volgende keer dan, Johan.
1: Yes.
3: Ja, dankjewel. Dankjewel. Aan het, degene die ons appt nu met een favoriet liedje van Elvis Costello. Daaronder gaan wij twee keer twee kaarten verloten. Dus 06-573-28203. Wil je naar Elvis Costello volgende week in het Muziekgebouw in Eindhoven, dus op woensdag 8 juli, dan mag je appen jouw favoriete liedje van Elvis. En dan gaat de computer twee mensen selecteren. Het zou deze kunnen zijn, hè? Elvis Costello. Oliver's Army, nu in de

Het is een liedje dat ik s'avonds nog eens een keertje heb opgenomen toen ik naar de Soul Show zat te luisteren. Princess Sayam in Number One. Dat was allemaal in de jaren 80 natuurlijk. En daarvoor nog Elvis Costello. En dat was weer een heel lekker liedje met zeker potentie volgende week. Woensdag dan treedt hij natuurlijk op in het muziekgebouw in Eindhoven. We mogen twee keer twee kaartjes weg.

0: Op het Groningerland in de oude pastorie van Wester-Emden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
6: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
7: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
10: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In de omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
9: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
11: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
9: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Nou, Erwin, ik zie je ineens binnenkomen.
13: Ja, dat komt even binnen.
12: Ja, dat komt even.

0: Winnen.
1: Het kost wel wat geld, natuurlijk.
0: Ja. Zeker, ja, daar gaan wij niet over, hè?
1: Ja, maar het hangt er een beetje om of het nou een file is of niet. Maar
0: nee, maar dat is grappig. Ja, ik zeg het zeg maar even in de termen die jij misschien wel begrijpt. Want we hadden het net over, ja, komt Erwin wel of niet? Want het is op het randje, weet je wel?
1: Ja, ja, maar ja, het is toch... we zijn er toch van, dus waarom niet?
0: Precies.
1: Op de A58 Breda-Tilburg door een ongeluk bij Knoopend Sint-Annabos 3 kilometer file. De weg is wel weer vrij.
0: Nou, hartstikke fijn. Dankjewel voor deze mededeling. Tot later, hè.
1: Joe.
0: Zo meteen in de kijker. Morgen zit alweer in het laatste uurtje. Het is misschien wel goed ook. Je mag straks liedjes gaan aanvragen.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum. Een dagtrip met zongarantie.
2: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Maak een uitstapje naar de Veluwe. En bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
7: Ik koos wat mij raakte.
6: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Studio Biesbos, badkamers en keukens in Werkendam.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
11: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
12: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
13: Stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
14: de Brabantse Top 100.
13: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
14: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
13: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
13: Kei, goedemorgen. John van Vroenhoven.

0: Kings and Queens, daarvoor nog Survivor en Burning Heart.
1: Goedemorgen.
0: De eerste vrijdag van juli, de 3e juli op positie zijn. Het hele weekend hebben we lekker weer met zon en wolken, graadje of 24 tot 26. Dus dat ziet er allemaal goed uit.
2: Vandaag start in het noorden de zomervakantie. Dat betekent dat ook na vandaag de Tweede Kamer op vakantie is. Daar gaat ook niks meer gebeuren. Morgen in Barcelona start...
0: Het laatste wat je erbij zegt, dat vond ik nog wel grappig. Daar gaat ook niks meer gebeuren. Maar dat heeft niks met de vakantie te maken. Er gebeurt toch niks.
2: Ja, dat zijn jouw woorden. Dat zijn geen debatten, niks. Iedereen, ook de ministers, gaan op vakantie. Ja. Tenzij dat er paniek gebeurt, dan hoor je altijd dat ze dan...
0: moeten ze terugkomen, hè?
2: Terugkomen van vakantie. Zes, ja, in Barcelona, daar start vandaag... Daar staat morgen de Tour de France. 3 weken fietsen door Frankrijk. En let even op als je vaak over de A58 gaat. Want vanaf morgen is die een week lang dicht tussen Roosendaal en Breda.
0: Ja, dat is
2: een
0: drukke weg. Dat moet toch omgereden worden. Goed, dank. Niek.
3: We hoeven ons geen zorgen meer te maken over het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de uitbraak voorbij. Wel blijven ze onderzoek doen naar hoe het virus is begonnen. In totaal zijn 13 mensen besmet geraakt. 3 van hen zijn er ook aan overleden. In België wordt onderzocht of een groot feest van Amerikaanse ambassadeur Bill White schade heeft veroorzaakt aan het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis in Brussel. Dat schrijft de krant Het Nieuwsblad. In het Jubelpark in de Belgische hoofdstad vierden duizenden mensen afgelopen weekend het 250-jarig bestaan van Amerika. Er werd ook vuurwerk afgeschoten en dat zou schade hebben veroorzaakt aan het dak en de kroonlijsten van dat historische gebouw.
0: Belachelijk. Dan zijn ze nog eens een week te vroeg.
2: Ja, die man moet waarschijnlijk naar Amerika.
0: Ja, die moet het zeggen. Die eet van 2 balletjes.
2: Dat is de 4th of July, dat is dan woensdag.
0: Morgen.
2: Morgen. Morgen. Sorry.
0: Nee, woensdag is Elvis Costello. Dat is
2: Elvis Costello was woensdag. Ja. Dinsdag dag van de zachte G. Ja. En dan morgen Amerika-dag.
0: Ja, wat doe je maandag?
2: Hier zijn.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Zo, was het maandag aan de hand?
0: Nee, nou, gewoon omdat je gaat mooi terug van woensdag naar dinsdag. Oh, ja. Nou, wat komt er op maandag?
2: Even rust, denk ik.
0: Zondag is de Formule 1 van Silverstone.
2: Oh ja, dat is ook leuk. Ja, en het is een sprintweekend, dus dat wordt morgen ook al gereest.
0: Ja, dus lekker weekendje.
2: Het wordt lekker druk, heerlijk. En de Tour de France dus ook.
1: Nou, op Brabant.
4: Kei, goedemorgen.
0: Nou, dadelijk snel naar huis dan, want je moet goed voorbereid zijn.
2: Ja, Breda live vanavond en morgen. Wie auto is nog dit weekend? Er is zoveel te doen in de provincie.
0: Echt, wat dat betreft, we hebben gewoon de mooiste, leukste provincie van het land.
2: 100%.
0: Ja, absoluut. We gaan de slinger geven aan het rad zometeen. Wat is de categorie, Jasper?
2: Dingen waar je 2 handen voor nodig hebt.
0: Hoe kom je daar nou op?
2: Nou, ik kon een week lang 1 hand niet gebruiken.
0: Nou, vertel, hoe komt dat?
2: Inspiratie gezocht. Ja, ik ben gevallen met mijn fiets en daardoor zijn de banden van mijn sleutelbeen zijn afgescheurd. Inmiddels kan ik mijn rechterschouder weer een beetje bewegen. Maar ik heb een week lang alles met 1 hand gedaan.
0: Ja.
2: En toen dacht ik... Wat zijn er toch veel dingen in het leven waar je 2 handen voor nodig hebt.
0: Dus jij kan het lijstje heel lang maken?
2: Ik kan als jury alles goed beoordelen.
0: Oké, nou, we gaan dus eerst even de letter erbij draaien.
2: Het is de letter V.
0: De letter V, ja. Nou, dit komt uit ijzige inspiratie, dit. De dingen waar je 2 handen voor nodig hebt met de letter V. Wat is een van de dingen waar je het meest tegenaan liep van de week?
2: Nou, hoeveel ik met rechts doe... Maar afdrogen, als je uit de douche komt.
0: Afdrogen?
2: Ja, dat is niet met een V, maar jezelf afdrogen uit de douche. Dat doe je dus... Ja, dat gaat niet.
0: Nee.
2: Daar heb je 2 handen voor nodig.
0: Oh jeetje, maar dat is best inspirerend. Ja. Dingen waar je 2 handen voor nodig hebt. Nou,
2: of een muur, heb ik ook geleerd. Je kan gewoon een handdoek tussen de muur klemmen en je lichaam... Okay. En dan kan je ook een beetje zo jezelf afdrogen.
0: Voor deze inspirerende categorie moesten we Jasper eventjes laten vallen. Maar goed, daardoor hebben we wel iets moois te pakken. Met de letter V, 06573-28203. Doe er even een liedje bij. Net zoals Arjen, die zegt veter strikken. Dat is inderdaad lastig met 1 hand. Dr. Alban.

leverde dit liedje op. Tommy Cash, Espresso Macchiato. Ze had het over vlees snijden. Ja, daar heb je inderdaad twee handen voor nodig. Dat snijdt heel lastig. Zo komt er nog meer binnen. Eens even kijken. Daar hebben we zometeen YMCA. Dankzij Erwin. Die zegt vastpakken. Met de letter V is dat het liefje vastpakken. Ja, daar moet je twee handen voor nodig. En deze is van Joyce.

0: Maaike heeft last van vioolspelen met één hand. Dat lukt haar niet.
1: Nee, dat is ook niet te doen.
0: Ik vind het een leuke categorie als we dingen waar je twee handen voor nodig hebt met de letter V. En dat leverde in ieder geval nog Roxette op en Fading Like a Flower. En dit was voor Erwin die vastpakken van de liefje lastig vindt. Met één hand dan. Goed, even kijken. Het is 9:30 al. We gaan zo naar het nieuws met jou, Nick. Waar ga je het zo over hebben?
1: Ja, onder andere gaat het over een brand in een pand in de binnenstad van Den Bosch. En in Spanje nam een man per ongeluk iets heel kostbaars mee.
2: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
4: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
6: Hoe kom ik hier weg?
5: Vragen die over je toekomst gaan.
7: Hoe word ik beter in mijn vak?
5: Of één die je wakker houdt.
8: Hoe begin ik weer met werken?
5: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
0: Voor de verkeersinformatie schakelen we even met Erwin Dart van de ABB. Erwin.
9: Hallo. Er staat een file op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem door de werkzaamheden 4 kilometer file. En daar in de buurt op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Maan en knooppunt Hooipolder staat 3 kilometer file. En de vertraging is 5 minuten.
0: Oké, dankjewel weer. Op Brabant. Op deze vrijdag gaat het een mooie zomerse dag worden. Met veel zon, stapelwolkjes, temperaturen die oplopen tot zo'n 4, 5, misschien 26 graden. Vanavond is het helder. En vannacht koelt het dan af naar een graadje of 11. Ook dit weekend ziet er een beetje hetzelfde uit qua weer. 9:40, het nieuws met Nick.
1: In een magazijn aan de Schapenmarkt in het centrum van Den Bosch is vanmorgen brand uitgebroken. Meerdere appartementen zijn ontruimd. Zeker één persoon is in een ambulance nagekeken. De brand brak om iets over 8 uit en veroorzaakt veel rook in de woningen. Omdat het magazijn van de winkel doorloopt naar de achterkant van het pand dat aan de Snelle Straat ligt, wordt daar geblust door de brandweer. Voor 3 kinderen is nog geen nieuwe plek gevonden na de sluiting van de zorgvilla's van Expertcare in Baalre en het Utrechtse Vleuten, heeft minister Sterk gezegd in een debat aan de Tweede Kamer. In de zorgvilla's verbleven meervoudig beperkte kinderen. Ze kregen 24 uur per dag medische zorg. De villa's werden gesloten na ingrijpen van de inspectie. Het Rode Kruis heeft in Nederland al ruim 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
10: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. Dan naar Spanje. Daar nam een man afgelopen weekend per ongeluk in Sevilla een schilderij mee met een waarde van 1,5 ton toen hij het op straat zag staan. Volgens de Britse krant The Guardian namen de eigenaren het schilderij vaak mee als ze op vakantie gingen. Nou, toen de vakantie erop zat, werd de auto weer ingeladen en hadden ze het schilderij even op straat neergezet. Nou, een man die zag dat schilderij staan en nam het mee omdat hij het vooral een mooie lijst vond hebben. Eenmaal thuis zocht hij met behulp van AI uit om wat voor schilderij het ging en toen ontdekte hij pas dat het om een waardevol werk ging. Nou, toen de man vervolgens hoorde dat de eigenaren daarnaar op zoek waren, nam hij meteen contact op met de politie. Hij heeft het werk inmiddels dus ook weer teruggegeven aan die mensen.
0: Ja, ik heb dat toevallig gelezen, dat verhaal. Toen dacht ik al, hoe dan? Ja. Hoe dan? Moet je je voorstellen, je bent aan het verhuizen. Je hebt een schilderijtje en je weet dat het 1,5 ton waard is. Ik zet daar maar even neer. Het is
1: Die mensen laden we zo wel in. Ja, die mensen waren op vakantie.
11: Nou, hoezo neem je dat ook
1: mee? Maar ze nemen dus dat schilderij kennelijk vaak mee als ze op vakantie gaan.
0: Ja, dat zou ik ook niet thuis laten hangen.
11: Ja.
1: Ja. En waarschijnlijk moesten eerst nog een hoop tassen en koffers in de auto laden. Dus dachten ze van, het schilderij moet bovenop en zetten maar een vier neer.
0: Ja,
1: maar de man die zou er staan, die denkt, ze even mee.
0: Ja, maar wel mooi, want die man heeft het teruggebracht. En,
1: nou, en die heeft volgens mij ook nog een vergoeding gekregen. Ja. Zo van, nou, je bent eerlijk geweest. Dus, nou,
0: wel heel eerlijk. Ja. Ze hebben ook posters opgehangen. Van, breng dit schilderij
1: terug. Ja, ze hadden echt gewoon in Sevilla hebben ze posters opgehangen. Ze hebben daar media ingeschakeld en zo. En zo kwam die man erachter dat schilderij werd gezocht. Want die man die woonde zelf in Moersia. Ja. Die was inmiddels alweer naar huis gereden.
0: Ja.
1: Maar ja, zo kwam die erachter dat het toch werd gezocht.
0: Nou, mooi.
6: Ja, bijzonder verhaal.
0: Bijzonder verhaal, ja. John van Bronhoven. We gaan nog lekker even door met de muziek. Op weg naar 10 uur in de kei. Goedemorgen nu. Sniff in the Tears, driver's seat.

Kei, goedemorgen met Shawn Mendes en Stitches. Zomaar eens even terugblikken op die kei. Goedemorgen van vandaag, deze vrijdag de 3e van juli. Dat doen we na The Clash en Should I Stay or Should I Go?

0: The Clash, Should I Stay or Should I Go? Nou, we zijn nog niet weg, maar de uitzending die zit er wel bijna op. En we hadden vandaag heel wat gasten in de studio. Dinsdag is de dag van de zachte G. Er wordt van alles georganiseerd om het Brabanderschap te vieren. En ik belde daarom vanochtend met Vinnie de Laat uit Etten-Leur, die zelf ook iets organiseert.
1: Ik dacht, ja, hoe leuk is het om het carnaval en het Brabantse gezelligheid, het dialect, de zachte G, terug te brengen bij de kinderen, hè, om het vroeg al in te pamperen. Dus hebben we leuke activiteiten georganiseerd, zoals worstenbroodjes maken, worstenbrood happen, spelletjes met polonaise, met eigenlijk alles in omtrent Brabant eigenlijk.
0: Ja, de BSO Flex en Breda die organiseert dankzij Vinnie dus dinsdag een Brabantse speeldag. En volgende week een bijzonder concert in het Muziekgebouw in Eindhoven. Elvis Costello staat daar op het podium. En dat wordt volgens de muziekplanner Johan Houser echt een bijzondere avond.
2: Hij gaat echt de focus leggen op zijn vroege jaren. En dat gaat eigenlijk dus over de

0: periode van 77 tot 86. Dat is ook wel echt een hele bijzondere periode als je ziet met welke snelheid hij albums heeft uitgebracht in die tijd. Wat een veelvoud aan stijlen dat eigenlijk is.
1: En het is vandaag vrijdag, dat betekent om 8:50 altijd weer een keigoede vraag. En die kwam deze keer van luisteraar Corina.
2: Waarom word je regelmatig wakker van de wekker als je op tijd uit bed moet? En als je dat niet hoeft, ben je wel wakker?
1: Ja, een vriend van de show, slaapexpert Marijn van der Laar, die gaf het antwoord.
3: Slaap is heel erg gevoelig voor veiligheid. Dus op het moment dat jij weet van nou, ik ga toch wel wakker worden door die wekker, dan ben je gewoon minder alert in de nacht. Op het moment dat je hem niet zet en je moet toch bijvoorbeeld op tijd uit, eruit, of je op een bepaald moment moet je toch starten met de dag. Ja, dan gaat toch op een gegeven moment het systeem een beetje aan en zegt hij eigenlijk van luister, we moeten wakker worden. Dus je vertrouwt eigenlijk minder op een extern signaal en dat maakt dat je mogelijk iets alerter gaat slapen.
1: Ja, en heb je ook zo'n keigoede vraag? Geef hem door. 06-573-28203. Je kan je vraag ook insturen via e-mail vraag@omroepbrabant.nl. En denk je, ik vind het allemaal wel gezellig, die keigoede morgen. Ja, maandag zijn Mark en Jordi natuurlijk ook gewoon weer. Altijd gezellig, van maandag tot vrijdag bij Omroep Brabant.

0: Summer Homebreaker. Het is 9 minuutjes voor 10. Dat betekent zometeen Brabants Bond, maar dat betekent ook het volgende.
1: De ultieme Bonte 50.

0: Het is echt niet normaal. Ik durf er niet eens doorheen te praten. Door deze muziek ga je niet heen.
1: Weet je wat ik wel dacht net met beluisteren? Denk van, oh, wat hebben ze toch prachtig in
0: muziek. Nou ja, dat dus. Maar het zijn allemaal kippenvelnummers.
1: Ja, maar er is altijd eentje het allerbeste. Het is net als Matthijs zegt.
0: Ja,
1: één vrouw is het allermooiste.
0: Ja. En weet je, dat is heel raar wat ik er dan ga zeggen. Of misschien helemaal niet. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Jasper. Maar ik denk dan, Hotel California. Dat is bij far natuurlijk de meest ultieme Eagles-song.
2: Ja.
0: Maar ja, is ook wel leuk om dan een keer een ander liedje in die lijst te
1: hebben. Ja, maar daar moet je niet naar kijken, vind ik. Je moet kijken naar wat je zelf het mooist vindt.
0: Mooi.
1: Ja, nee, maar er is altijd één waarvan je zegt van, nou, die wil ik zeker niet missen. Als ik probeer je voor te stellen dat je nu zometeen naar een eiland wordt gebracht.
0: Ja.
1: En je mag
0: één liedje meenemen.
1: Één liedje van de Eagles meenemen.
0: Ja.
1: En je weet dat je daar niet overleeft op dat eiland, hè?
0: Oh ja.
1: Dus je mag één liedje meenemen. Je, zo moet je kijken.
2: Ja, ik ga vloeken in de kerk, maar ik vind het allemaal een beetje op elkaar lijken. Als ik het zo hoor.
0: Nee, zeker als je zo achter elkaar zit. Wel.
2: Oh ja.
1: Kun je zijn microfoon ook uitzetten?
0: Zo.
1: Fijn
0: weekend.
2: Nee, maar New Kid in Town vind ik wel een mooi nummer. Okay. Dus ik ga dan voor nummer 3.
1: Maar daar gaat het om. Weet je wel, het gaat erom dat je dat mooi vindt.
2: Ja. Ja. Ik vind Hotel California ook een beetje overrated. Vind ik niet.
0: Nou, overrated. Zo wil ik het niet zeggen. Maar ik misschien iets te vaak gehoord.
2: Ja.
0: Ik zou graag Johnny Come Lately. Dat vind ik dan ook wel leuk.
2: Ja.
1: Ja, ik zou zeggen, pak medicatie. Maar, nou goed, welke vind je mooi? Ik hoor het vanzelf. Ja. En voor de rest hebben we ook de ruimschoots aandacht voor de top 100 die eraan komt. Hè?
2: Ja,
1: even nog. Ja, we kunnen niet meer pushen, maar we kunnen nog wel alvast wat dingen laten horen om mensen vast een beetje te masseren.
2: Oh, jij hebt dat ding gezien ook?
1: Nee, ik heb niks gezien.
2: Oh.
1: Nee, ja, ik weet welke mensen genomineerd of nee, welke mensen in de lijst stonden om op te kiezen.
2: Ja, precies. Nee, het is niet dat jij stiekem de lijst al onder ogen hebt gehad.
1: Nee, en bovendien zijn er nu mee bezig, maar de deur is dicht.
0: Nou, gaan we zo eens even kijken. Veel plezier zometeen bij Hubert Brabelsbond. En maak er een mooi weekend van. Ik ben er morgenmiddag met de tijd. Jasper, doe rustig aan het weekend, hè. Voorzichtig, hè. Dat je er volgende week weer bent.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
2: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
1: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
6: Ik koos wat mij raakte.
5: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
5: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
9: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
11: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
10: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd.

0: Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Erwin de Hart bij de ANWB in de Haag. Het is vrijdag vandaag, dat wil zeggen dat je een heel druk dagje gaat krijgen, volgens mij jij, hè?
2: Ik wel, want regio Noord, waar ook Amsterdam onder valt, die krijgt zomervakantie. De scholen gaan dicht daar. En die mensen die gaan natuurlijk allemaal naar Brabant op vakantie.
1: Dat zeker, daar wil iedereen zijn,
2: ja,
1: even.
2: Ja, daar wil iedereen zijn. Jij bent er al. En we zijn allemaal stikjaloers eigenlijk.
1: Dat begrijp ik, ja, je begrijp. Ja. Het is niet de enige waar mensen jaloers op zijn erbij, hoor.
2: Oké. Er staat ook een file op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en Wasbeek 2 kilometer. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Werkendam en Knooppunt Gorinchem 4 kilometer door de werkzaamheden.
1: Oh, dat was hem al?
2: Ja, we zijn
1: er al. Oh, dat valt nog mee. Dat valt nog mee.
2: Okay. Het moet allemaal nog beginnen.
1: Oké. Okay. Nou, tot straks weer. Dat verwacht ik dan weer. Maar ik ben niet bijna normaal.
2: Okay, ja.
1: Doei. Oeh, ja, even vertellen dat het vandaag weer een vrijdag is en dat we toch even nog gaan kijken naar die Brabantse Top 100. Misschien toch nog even alvast een beetje in de sfeer komen. Je kunt niet meer stemmen, dat kan niet meer, maar je kunt wel in de sfeer komen. Dus dat gaan we zo meteen nog wel realiseren.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
9: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
10: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
9: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
10: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
11: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
12: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
13: de Brabantse Top 100.
12: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
13: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
12: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
12: Brabants Bond. Hubert Mol.
14: Hubert. Hubert.

Hey, ken je dat? Dat er momentjes zijn dat je toch even lekker op jezelf wilt zijn. En zeker met het weer, even lekker in de tuin zitten. Schaduw opgezocht, kopje koffie erbij, croissantje erbij. Even jezelf hebben. Hè? Perfectly Lonely was dit van John Mayer. En daarvoor hoorde je Everybody's Free van Rosella. Goedemorgen en van harte welkom.

We gaan de week weer langzaam afbreken, want het is vrijdag vandaag. Het weekend is zo'n beetje begonnen al, hè, met die vrijdag. En daar kijken we ook altijd even 's ochtends naar nieuws. En dan zie je ineens een heel opvallend berichtje wat mij dan bezighoudt en wat ik ook niet zo goed begrijp. Ik zal het je uitleggen. Er zijn rellen uitgebroken bij de Lidl in Frankrijk. Was nou het geval, ja, het moet echt niet veel gekker worden. Die supermarkt had een partij ventilatoren en airco's redelijk goedkoop aangeboden. En het publiek kwam er massaal op af. Letterlijk werd de deur platgelopen. Het gaat de supermarkt voor de wind.

bombastische geluid dat erin zit bij deze Alia. Try Again, wat u heette het. En wat je ook nog hoorde was The Cult, Cecil Sanctuary. En daarvoor hoorde je weer Bruno Mars. En het was I Just Might. En dat was dan weer een tipplaat van een hele tijd geleden. Het is een beetje half elf aan het worden. Zometeen even wat serieuze praat. De dingen van de vrijdag op een rijtje gezet door onze eigen Nick de Vries. En dan krijg je van mij nog even het favoriete liedje van Mol. Wat hij ooit wil meenemen als hij de kisten gaat. Die van

0: Man, wat is dit een zaligheid. Zeg, Nick. Nick, weet jij... dat er collega's zijn van Radio Veronica die naar ons luisteren?
1: Nee.
0: Ja, dat is echt waar. Ja. Ik kreeg net een berichtje van... Ja, mag ik dat zeggen? Net een berichtje van Maurice. En dat is een disjockey van Veronica. En die zit gewoon naar ons te luisteren. En die vond de dubbelballers net leuk.
1: Nou, wat goed.
0: En het leuke is, misschien dat hij dan die plaat weer bij hem gaat draaien bij Veronica. En dat hij zegt van, ik hoorde bij Omroep Brabant.
1: Zo steken we elkaar aan, wat dat betreft.
0: Zo werkt dat een beetje. Ja. Ja, het is een kleine lichte infectie waar niemand over klaagt. En waar gelukkig geen medicatie voor is. Dus daar ben ik wel hartstikke blij mee. En ik, goed dat jij er bent. Want wat zit er in het bulletin zo meteen?
1: Ja, onder andere gaat het over een brand in een pand in de binnenstad van Den Bosch. En je hoort meer over een leuk initiatief op de dag van de zachte G.
2: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Lachen, gieren, genieten. Klaar voor een dag vol plezier? Kom met je vrienden en familie naar de kermis in Moergestel. Van 3 tot en met 7 juli draait alles om gezelligheid. De Moergestelse kermis. Oh, wat een pret!
3: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
5: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
6: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Mijn papa werkt bij de ANWB. Heb jij kinderen trouwens? Herman?
7: Nee, ik heb geen kinderen. Dus,
0: ja, oké.
7: Okay. Ja, misschien niet. Misschien wel.
0: Hé, hey, papa. Ik hoor dat jij mijn papa bent bij de ANWB. Ding dong. Andy, I'm not your daddy.
7: Ja, ja, precies, ja. Ik heb de 12 inch. Dat weet jij genoeg. Okay. Ja.
0: Waar staan de files, Evin?
7: Die staat op de A2 Utrecht Den Bosch tussen af het Geldermals en Zaltbommel 7 kilometer. En op de A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden 3 kilometer file.
0: Oké, hartelijk dank.
8: Omroep Brabant.
0: Hoe staat het ervoor met het weer? Nou, eens even kijken vandaag. Wat we kunnen verwachten. Nou, toch zonnige periode. Wil zeggen dat er af en toe ook wat stapelwolkjes zijn. Het is droog in ieder geval. Het wordt een graad of 24. En dan staat er een matig windje. Over het algemeen toch wel zonnig. Het nieuws met Diek de Vries.
1: Een magazijn van een winkel in de binnenstad van Den Bosch is vanmorgen vroeg brand uitgebroken. Meerdere appartementen boven het pand aan de Snellestraat zijn ontruimd. Het gaat om een magazijn van Klaus Mode dat aan de Schapenmarkt zit. De winkel en het magazijn zijn flink beschadigd en het is ook nog de vraag of de bewoners van de appartementen vandaag terug kunnen naar huis. De Alexandriaweg in Waalwijk is ondergelopen. In die straat werd water uit de grond gepompt. Dat gebeurde om het grondwaterpeil omlaag te krijgen. Het water werd geloosd in een naastgelegen sloot, maar die kon de hoeveelheid het water niet aan en is daarna overstroomd. Het water stroomde naar het parkeerterrein van een bedrijf en het water dreigt daar nu naar binnen te stromen. Dit WK voetbal is anders dan anders. Voor het eerst in de geschiedenis komt er bijvoorbeeld in de finale een halftime show met optredens van onder meer Madonna en Shakira. Er zijn ook voor het eerst drinkpauzes. Voor tv-kijkers is het een uitkomst, zo lijkt het. Want wat blijkt, veel mensen rennen dan zelf even naar de wc, ontdekte waterbedrijf Vitens.
9: Er zitten miljoenen mensen tegelijk in hetzelfde ritme. In dit geval voor de tv. En die gaan ook allemaal tegelijk naar de wc. En dat zien we heel goed terug in onze systemen. Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: Toch gaan de meeste mensen traditiegetrouw nog steeds pas na het laatste fluitsignaal naar de wc. De stembus voor de Brabantse top 100 is dicht. Stemmen worden geteld op dit moment. Dinsdag dan is het namelijk zover. De lijst wordt dan uitgezonden op de dag van de zachte G. We zenden dan uit vanaf het Ridderplein in Gemert. Maar je kunt zelf ook wat organiseren. Want we vieren de zevende van de zevende samen met z'n allen natuurlijk. Vind je de laatste? Het Etteleur die gaat dan bijvoorbeeld iets vieren tijdens de BSO. Daar gaat hij iets organiseren. Hij vertelde in Kijk Goeiemorgen wat hij gaat doen.
10: Ik dacht, ja, hoe leuk is het om het carnaval en het Brabantse gezelligheid, het dialect, de zachte G, terug te brengen bij de kinderen. Dus hebben we leuke activiteiten georganiseerd, zoals worstenbroodjes maken, worstenbrood happen, spelletjes met pomaise, met eigenlijk alles in omtrent Brabant eigenlijk.
1: Ja, dat is toch leuk? Nou, wil je nou zelf ook wel doen? Dat kan. Check omroepbrabant.nl/dagvandezachteg en daar kun je ook jouw initiatief delen.
0: Ja, het is wel zo, ik moet even zeggen, want er willen ook mensen op de radio, maar we hebben ook een lijst, de top 100.
1: Ja, zeker.
0: Dus
1: dat
0: we kunnen niet al, want we zitten ook aan tijd vast, ja, om bij nummer 1 uit te komen.
1: Zo is het.
0: Ja. Wat ik dan wil vragen aan jou, we hebben toch zo'n lopend worstenbrood hier?
8: Een lopend worstenbrood?
0: Ja, ik kwam hier een worstenbrood op de gang tegen. Die omhelsde mij. En dan een worstenbrood. Oh. Ik dacht dat ik gedronken had. Maar is het, ja, ik zweer het je, die omhelsde mij gewoon.
8: Ja, ik
0: heb dat toch niet getoond? Je zat me net aan te kijken. Ik liep hier rond. Liep de worstenbrood rond.
8: Ik heb hem nog niet gezien. Maar
0: gaan we die tegenkomen? Ik ga niet twijfelen aan mezelf.
8: Ja, ik heb geen gek idee.
0: Ik kwam een worstenbrood hier op de gang tegen.
8: Ja, joh, ik geloof je, maar ik ben hem nog niet tegengekomen.
0: Oké, maar stel nou voor dat hij er bestaat.
8: Ja.
0: Kom ik dan tegen dan? Je weet het dus niet. Nee.
8: Nee, ik heb geen flauw idee.
0: Nee. Echt, ik zweer het je. Ja. Een worstenbrood kwam al bij afgelopen. Omhelsde mij. Ja, het wilde best doen. Gewoon een worstenbrood. Nee, ik heb te veel worstenbrood op. Te veel last gehad van misschien een beetje bitterfruit. Dat zal het zijn geweest. Zometeen kijken wat er in het koffertje van Mol zit. Daar komt weer wat bijzonders uit. Het is vrijdag. Even goed rondgekeken, gezocht en zoals zegt een mol betaamt. Heel diep gegraven. En gekeken wat mooi is voor jullie. Althans wat ik wil delen. Ik kan daar verder niet over oordelen.

0: Alston van Dasha.
1: Het koffertje van Mol.
0: Even voor omschrijving, dat koffertje van Mol, dat is een klein blauw koffertje. Het is niet zo groot hoor, daar zitten gewoon USB-stickjes in. Er zit zo'n hardware ding zit erin, hè. Zo'n schijf zit erin, dat alle muziek kan opslaan. Zo'n beetje, nou, wat we ook in de iCloud hebben zitten. En dat neem ik dan mee, dat ik ben een van de weinigen die met een koffertje loopt. En er zijn een hele generatie, denkt dat ik daar mijn boterhammetjes in heb zitten. Ja. Ja, dat is misschien ook wel een beetje dat het mijn leeftijd typeert. Daar zie ik er misschien ook wel uit. Maar dat is niet zo. Daar zit dus muziek in. En daar zit iedere vrijdag zit er een nieuw liedje in van een zangeres die je misschien wel zou kunnen kennen. In dit geval is het Olivia Rodrigo. Ze is een hele jonge vrouw. Werd bekend ook als actrice in Disneyfilms. Maar ook als zangeres, als muzikante. En als je de muziek hoort, dan hoor je ook een beetje Lorde in terug. En ook een beetje Taylor Swift. Laat dat nou net grote inspiratiebronnen zijn voor deze Olivia. Luister naar de nieuwe song. Nieuwe plaat. Stupid Song.

0: Het is een redelijk zwoel stemgeluid. Of ben ik degene die het zo hoort? Dat kan ook, dat het mijn eigen interpretatie is. Sunday Mornings van Vanessa Paradis. En met terugwerkende kracht hoorde je ook nog daarvoor een liedje afkomstig van The Script, Will I Am, Hall of Fame. En daarvoor mijn eigen tippetje voor jullie. Dat was Olivia Rodrigo. Als je nou van Lego houdt, is leuk om te vertellen. Er is een LP uit van Lego van Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo Vinyl, zei het. En er is ook gitaar van haar uit. Dat kun je dan bouwen van Lego. En dat is heel slim van Lego, want Lego speelt daarmee in natuurlijk ook op een behoefte. Maar ook sluit het aan bij muzikale behoeften. Want die Olivia Rodrigo, die draaide, is dus waanzinnig populair. Zo hoor je nog eens wat.
1: Met Omroep Brabant hoef je niets te missen.
2: Het gevoel van hier.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
8: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intelij, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte.

0: Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Lieselot, dankjewel. Hartelijk dank. Dan ga ik meteen door naar mijn vriend, Ewen de Hart. Maar belangrijker is dat hij van de AWB is dat hij verkeersinformatie heeft. Ewen.
2: Ja, want die vriendschap moet eigenlijk geen punt zijn in de verkeersverslaggeving.
1: Maar niet dat ik je voortrek, weet je wel. Andere mogen ook, maar...
2: Dat wij nog niet. Ja. Ja, precies. Er staat een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Baterdorp en De Hocht. 3 kilometer file, 5 minuten vertraging. Wordt wat drukker op de weg op de A58 Tilburg-Eindhoven. 5 minuten vertraging bij Best. De N272 Boksmeer, Beek en Donk bij Elsendorp. 2 kilometer file. En de N279 Roermond Den Bosch bij Keldonk. 10 minuten vertraging in 3 kilometer file.
1: Hartelijk dank. Tot zover deze zakelijke info. Is er nog iets wat je persoonlijk wilt zeggen?
2: Ik ben blij dat de zon weer schijnt.
1: Oké, nou goed, daar nemen we notie van. Dankjewel, Ewen.
2: Dag.
1: Hoi.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: In Mil, Reuzel en Riethoven.
7: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
8: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
9: de Brabantse Top 100.
8: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
9: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
8: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
8: Brabants Bond, Hubert Mol.
9: Hallo.

0: Ik dacht ooit niet dat ze bedoelen met de heupen. Maar dat is niet het geval volgens mij. Hip to be square. Joe Louis en de News. En daarvoor Bob Sinclair. Bob Sinclair zei hij ooit eens. Zo wil ik dat mijn naam wordt uitgesproken. Zo heet hij ook niet eens echt. Christophe Lefriante. Maar hij noemt zich Bob Sinclair.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Hallo, hallo, hallo. Hoort u mij? En van harte welkom. Goedemorgen. Het is uur 2 van Brabants Bond. Nou, als je uur 1 hebt weten te pruimen, dan gaat het komende uur ook nog wel lukken. En gaat het uur daarna ook nog wel lukken, denk ik. Maar dat weet je maar nooit. Zo zit het leven in elkaar. Je weet niet hoe de toekomst eruit ziet. Ik kan je wel vertellen, toch een beetje in de toekomst kijkend, dat ik je zometeen 4 fragmentjes wil laten horen van de Eagles. Voor een opzetje naar de ultieme Bond de 50. De lijst der lijsten. Met iconische bands, iconische groepen, iconische muzikanten, iconische liedjes. Dito. 4 liedjes van de Eagles en eentje dient er over te blijven. En die gaan naar de ultieme Bond de 50. En dan is de vraag welke dat is. En dat mag jij bepalen.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.
0: Schrijf het alvast op 06 573 28203 is het appnummer van mij.

0: Als je het verhaal kent, achter Dominique de Bond, dan weet je wat stap bij stap, stappen voor stap zou kunnen betekenen. Dat ze weer langzaam stapjes zet, dat ze het zwaar heeft gehad in het leven. Dat er van alles gebeurd is en dat ze nu weer stapjes zet. En dat ze weer dichter bij Daan is gekomen. Dat ze samen weer muziek maken en dat ze het leven weer oppakt. En als je er meer over wilt weten, ik zeg het vaak bij het plaatje dat ik draai, toch even het verhaal lezen. Omroepbrabant.nl, daar lees je veel meer trouwens. Kom je veel informatie tegen, ook over komende vrijdag. Of komende dinsdag moet ik zeggen. Ja, vrijdag ook wel, denk ik. Ik weet niet wat er dan gaat gebeuren, maar komende dinsdag. Komende dinsdag dan hebben we de Brabantse top 100 die we gaan uitzenden. Dat doen we vanuit Gemert. We zitten daar en ik hoorde gisteren Ronnie zeggen precies waar we nou zitten. Ik kan het niet uit mijn hoofd reproduceren. Maar het is gemakkelijk te vinden, vlaggen, toeters, bellen. En we zitten daar. Het is leuk als je langskomt. Het is gezellig als je langskomt. We zijn daar bezig met de hitparade die jullie zelf hebben samengesteld. Die Brabantse top 100. Die hebben jullie tot en met gisteren kunnen samenstellen. Nou, we zetten hem met elkaar vandaag. En dinsdag zenden we hem uit. Er komen gasten langs. Don Havers komt bijvoorbeeld bij mij langs. En zo zijn er meer gasten die acte de présence geven. Maar het is gezellig als je misschien in de buurt bent, even met de fiets of met de auto, dat je een kopje koffie komt drinken. En dat je even nou, gezellig erbij bent. We hoeven niet per se diepgaande gesprekken te hebben. Maar het is gewoon leuk als je er bent. En ook leuk als je meedoet met het stemmen voor de ultieme Bonte 50. Dit zijn de vier liedjes van de Eagles.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: En weet je wat het allerergste is? Dat ik het mezelf moeilijk maak, maar dat ik dat ook voor jou doe. Vier liedjes van de Eagles en er kan er maar één overblijven. Nou, de vraag is al heel duidelijk, welke mag dat dan voor jou zijn? Niet strategisch gaan denken, niet als een politicus gaan denken. Gewoon, welke is mooi? Zo simpel is het. En dat laten weten via 06-573-28203. 06-573-28203. Welke vind je het allermooist? Eerste is natuurlijk Hotel California. Tweede is One of These Nights. Derde is New Kid in Town. En de vierde is Lying Eyes. Eén mag en kan er maar overblijven. En ik hoop dat je mij wilt zeggen welke dat voor jou is. Stemmen optellen en dan hebben we vandaag een winnaar voor die lijst.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: ligt vooral goed bij toch het vrouwelijke gezelschap het algemeen. Er zullen ook wat mannen zijn die zeer gecharmeerd zijn van deze Robbie Williams. Maar het is toch wel een klein snoepje eigenlijk. Candy, zo heet het ook. Om je vingers bij af te likken. Zeg Nick, wat zit er nieuws zo meteen?
1: Het gaat over een brand in een pand in de binnenstad van Den Bosch. En een bioscoop in Rotterdam zit vanavond vol met voetbalsupporters.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
5: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg Service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
0: Omroep Brabant. Er zijn zonnige periodes, maar er is ook wat wolken die zich stapelen. De stapelwolkjes, daar kun je misschien een beetje last van hebben. Zonnetjes dan meteen weg. Temperatuur blijft overigens wel heel aangenaam. Graad of 22 tot 24. Moeten we maar even, even tussendoor nog even gaan naar jou, want je was te laat, hè?
6: 29 moet je zitten. Het is 29, Pietje. Kom op.
0: Oké, goed.
6: Nou, kan ik verlos?
0: Zo kritisch, maar ga even los.
6: Nou, het wordt namelijk wat drukker op de weg. Ja. A2 Utrecht, hier zijn de laatste berichten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 9 kilometer file, een kwartier vertraging. 5 minuten op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Knopend De Hoogt. Ook op de A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot. En de A58 Tilburg-Breda. Er staat een file tussen de Reeshof en Bavel van 5 kilometer.
0: Nou, vrolijkheidje tot later weer.
6: Houdoe.
0: Gaan we meteen even over naar het nieuws, want daar zit Nick de Vries, die heeft informatie voor ons.
1: In een magazijn van een winkel in de binnenstad van Den Bosch heeft vanmorgen brand gewoed. Bewoners hoorden eerst een knal, daarna viel de stroom uit. Je hoort een bewoner van een van de appartementen boven het magazijn.
7: Een half minuut daarna hoorden we ergens een brandalarm. Ik weet nooit of dat binnen is of natuurlijk of niet. En daarna ging het in het appartement zelf. Ja. Toen we naar beneden toe liepen, toen heb ik toch ook gezien. Toen heb ik gelijk de brandweer gebeld, maar het alarm was zo overdovend dat zij mij eerst ook niet konden verstaan. Okay. En 6 minuten later waren ze er.
1: Het gaat om een magazijn van Klaus Mode. De winkel en het magazijn zijn flink beschadigd geraakt. Gaat dat nou gewoon door?
0: Ja, hij ging nou door. Ja, dan blijf iemand grabbelen. Ja. Het is sowieso nu een beetje chaotisch, Nick. Dat gaat door.
1: Het gaat om het magazijn van Klaus Mode. De winkel en het magazijn zijn flink beschadigd. Het is de vraag of de bewoners van de appartementen vandaag terug naar huis kunnen. Agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant hebben vannacht een automobilist aangehouden. Hij werd al voor de derde keer dit jaar betrapt op rijden zonder rijbewijs. Bovendien werd de auto ingezet als taxi, terwijl de man daarvoor geen vergunning heeft. Omdat er ook van alles mis was met de auto zelf, is de wagen in beslag genomen. KNVB gaat aangifte doen tegen de racistische haatreacties tegen Oranje-spelers na de wedstrijd tegen Marokko. Het Openbaar Ministerie neemt de zaak serieus en denkt de daders te kunnen vinden.
8: Gelukkig zijn er genoeg mensen die dat onder hun eigen naam doen en dan kunnen we dat vrij makkelijk opsporen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die er handiger in zijn en die dat via allerlei anonieme accounts doen. En dan is het lastiger, maar zeker niet onmogelijk.
1: Kluivert, Timber en Summerville die kregen een hoop ellende over zich heen nadat ze een penalty hadden gemist tegen Marokko. Ja, het WK voor Oranje zit er dus op, maar Kaapverdië zit nog wel in het toernooi. Dat land komt komende nacht in actie in de 16e finale tegen Argentinië. Het leuke is dat ruim 1000 Kaapverdiaanse fans de wedstrijd in een bioscoop in Rotterdam gaan kijken. De kaarten voor de eerste zaal die waren binnen een half uur uitverkocht. Daarom kwam er een tweede zaal bij. Maar ja, die kaarten waren ook weg. Dus nu zitten straks 3 zalen vol met supporters. Die wedstrijd die begint vanavond om middernacht. Om 11 uur dan gaan daar de deuren open. Ja, er wonen heel veel Kaapverdianen in Rotterdam.
0: Gezellig, dus leuk. Gaan ze ja, leuk, wel leuk. Ja. Saamhorigheid. Zeker. Zeg, ik schrik daar wel van over dat racisme. Ik had er niet verwacht. Trouwens, dat vind ik echt, daar kun je met je pet niet. Ik hoorde jou dat lezen, toen dacht ik van, waar zijn we nou beland?
1: Nee, ja, dat is echt gebeurd. Clarence Seedorf bijvoorbeeld, die heeft er ook weer dingen over gezegd nu dat het gewoon te ver gaat.
0: Ja. En dat gaat. Ja, dat is, weet je, los van het feit of het onderaardig is of niet, en dan vind ik het vaak ook nog heel laf anoniem, vind ik ook nog goed. los van alles vind ik het sowieso heel bijzonder dat mensen de neiging hebben om daarvan iets te gaan zeggen en te gaan discrimineren. Gewoon een spel, een voetbalspel. Eens. Hou daarmee op zich. Ja. Wat een gekheid op deze wereld. Kan me zo boos om worden. Nick, dus niet persoonlijk bedoeld, hoor. Dat zo weer, hè? Ja. Nou, zo meteen nog een keer luisteren naar die vier liedjes van de Eagles. En dan de keuze maken. Doe je dat? Mag ik je eerst nog een beetje... ja, dat klinkt een beetje gek. Mag ik je nog een beetje verwennen? Althans, de oortjes treden met een liedje van de Jacksons. Blame It on the Boogie. Was niet een liedje van de Jacksons zelf, trouwens. Werd geschreven door een M. Jackson. En iedereen dacht dat hij Michael Jackson was. Maar het is Mick Jackson uit Engeland. En de Jacksons gingen hem aan de haal.

0: Ach jongens toch, hey meisjes. Toen ik dit voor het eerst hoorde, was ik toch zwaar onder de indruk. Cosheen, Hide You. Ik vond het geweldig. Ik heb het dagen achter elkaar gedraaid. Ik heb er echt iedereen zo'n beetje mee gestalkt. Overal waar ik mijn radioprogramma maakte, had ik dat plaatje bij me. Als je deetje in het koffertje zitten. Overal laten horen. In al mijn opdringerigheid. En dat is af en toe een beetje noodzakelijk om je doel te kunnen bereiken. Om een goal te kunnen hebben, heb ik het liedje gedraaid. Grote hit geworden, niet dankzij mij. Maar wel een grote hit geworden. Uit Bristol kwamen ze. Het was van het eerste album Resist. En het was 2001 alweer. Lang geleden. Geldt ook een beetje voor de volgende liedjes.
1: De ultieme Bonte 50.

0: ultieme Bonte 50.
1: Welke van deze vier verdient nou dat plekje in jouw lijst die we zelf samen hebben gesteld, jij en ik? 1. Hotel California. 2. One of These Nights. 3. New Kid in Town. En de vierde is Line Your Eyes. En het is aan jou. Ja. Meer kan ik er niet aan doen. En mijn stem telt even niet. Jij bent de stemmingmaker. Je houdt de stemming erin. Door te laten weten welke je mooi vindt. 406-573-28203. En het leuke wel, op vrijdag is het wel belangrijk dat als je je stem geeft, dat je ook in de buurt van je telefoon blijft. Want dat kan je een mooi cadeautje opleveren. Wint jouw plaat, wint jouw lied, dan heb je kans dat ik je bel. En dan verdien je misschien wel Remember the Music. Het is een bordspel. Houd dat even in je achterhoofd.

0: Ja, en deze is hij afgelopen. Hij had nogal een beetje mooier mogen doorcijpelen, maar hij zegt afgelopen. En dat is eigenlijk maar goed ook, dat is afgelopen, want we moeten toch wel iets heel belangrijks gaan doen.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Welke zou het nou toch geworden zijn? Je weet, als je bij de winnaars hoort en je pakt de telefoon op, dan maak je kans op het bordspel Remember the Music. En kijken of je wordt opgenomen. In dit geval kan ik je wel zeggen, Menno, pak de telefoon op. Menno. Hallo, ben je daar, Menno?
2: Menno, Alders.
0: Ja, Menno, pak de telefoon op. Menno, met Hubert Mol, goedemorgen.
2: Hey, Pierre.
0: Nee, Hubert.
2: Ja, Hubert.
0: Ja, is er een Pierre in je naaste omgeving zo'n beetje? Die ken je, Pierre?
2: Ja, tuurlijk.
0: Kijk, en waar het hart van vol zit, daar loopt de mond van over, hè?
2: Ja, dat klopt. Ben je net mee aan de buurt, hè? Dus dat gaat.
0: Ja. Zeg, met Hubert Mol. En Menno heet van achteren?
2: Nummer 1, hè?
0: Ja, nee, ik zeg nou, hoe heet Menno van achteren?
2: Aalbers.
0: Oh, Aalbers, oké. Menno Aalbers. Ja, ja. En waar kom je vandaan, Menno?
2: Reuzel.
0: Uit Reuzel. Is een beetje een leuke Reuzel?
2: Ja, zeker.
0: Oh, hey,
2: een van de achterhaligheden, hè?
0: Weet je waar gisteren was? Ik was in de buurt, bij de tipmast.
2: Ja, dat is in Bladel, dus dat is niet ver weg hier.
0: Nee, maar is er vlakbij, toch? Ligt dat tegen elkaar aan?
2: Ja, ligt tegen elkaar aan.
0: Ja. Ben je er wel eens geweest?
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat was leuk, was er nooit geweest. En ik heb daar even lekker gegeten.
2: Ik zal het elke vertellen. Mijn dochter is daar getrouwd in de tipmast in Bladel.
0: Oh ja, dat zou goed kunnen. Het is een horecagelegenheid waar ook conferenties worden gehouden. Denk ik. Oh, wat leuk. Ja. Wereld is klein, Menno. Wereld is klein.
2: Ja.
0: Menno, welke plaat is geworden? Zeg het maar.
2: Nummer 1 natuurlijk.
0: Ja,
2: dat is
0: iconisch. Ja, de meesten gingen echt. Ja, de rest had het nakijken, kan ik je vertellen. Dus die plaat is het geworden.
2: Ik vind het puur logisch.
0: Menno, je krijgt het bordspel Remember the Music. En dank dat je de telefoon hebt opgenomen. Dank voor het meedoen sowieso. En ik wens je een goed weekend.
2: Dankjewel, Hubert.
0: Alsjeblieft, tot ziens. Dag.
2: Doei.

0: Zichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
5: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 juli. Met een jackpot van 11,1 miljoen. Belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
9: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
10: SVK Benelux.
9: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan meteen door naar Erwin. Erwin, het wisselt een beetje. Het ging net een beetje. Ja. Het werd het een beetje rustiger. En ik kijk nu ineens aan. Flats!
15: Ja, nou, het is niet heel erg nog. Maar het wordt wel inderdaad drukker op de weg. Ja, je hebt wel gelijk hoor. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 8 kilometer file, 10 minuten erbij. 5 minuten op de A4 Rotterdam-Antwerpen.

0: Bij Bergen op Zoom, 4 kilometer. Het zal nog wel drukker worden daar vanmiddag. Op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en Knopend Gorkum. 3 kilometer file, 10 minuten. Bij Moergestel is het druk op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. 3 kilometer. En op de A59 Zonzeel Den Bosch. Bij Knopend Hooipolder 2 kilometer file. Nog eentje dan. N69 Neerpelt Veldhoven. Afrit Bergijk 3 kilometer.
1: Weet je wat ik nou het allerfijnst vind? Dat jouw mond erbij hart.
0: Nou?
1: Dat jij net zei... Je hebt gelijk.
0: Ja. Ja, een leuk programma dit.
1: Oké. Dankjewel, hè. Dag,
0: hoi. Hoi.
2: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw... met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug... met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanalakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet... Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken? Wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe online campagne. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer... En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Mook Badkamers en Keukens in Oosterhout.
13: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens... een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
15: de Brabantse Top 100.
14: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
15: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
14: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
14: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: Het beste compliment dat je kunt krijgen, you got it. Goed dat je er bent.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Het was van Roy Orbison. Ja, als je raar zit te luisteren en te kijken, die zegt van, je zit allemaal in papieren te kijken. Heb je een nieuw contract gekregen? Nee, ik heb geen contract gekregen, dus niks aan dan. Maar ik zat even te kijken, waar moeten we nou zijn? Komende dinsdag, als je wilt langskomen. We zitten dus in Gemert. We zitten bij Café Gij en Ik. En dat is aan het Ridderplein. En ik zou je eigenlijk willen uitnodigen om naar het Ridderplein toe te komen en gezellig met ons een bakje koffie te komen drinken. Bij mij komt Nol Havers komt langs. Dus dat wordt reuze leuk. En die gaat een beetje mee kletsen. Een beetje Nol en Mol, wat we vroeger altijd deden. En we vinden elkaar leuk, maar het is ook leuk als jij erbij bent. En Noël is Noël van Hoofd, is een verslaggever, die loopt rond. En we hebben allemaal gewoon gezellige dingen. Robert van Beekhoven en zo. Dus je bent van harte welkom. Dus Ridderplein in Gemert bij Café Gij en Ik. En ik hoop je daar te mogen ontmoeten.
1: Koffie in je hand, Brabant in je oor. Hubert Mol.

0: Stefan Kensington, wat een prachtige, te gekke, mooie plaat is het. En het is misschien ook een kleine aanbeveling om bij me te blijven. Zeg, komende dinsdag, daar gaan we de top 100 uitzenden. De Brabantse top 100. Jullie hebben tot gisteren kunnen stemmen. En er zijn heel veel Brabantse artiesten gekomen. Maar ook bijvoorbeeld, ja, je hebt kunnen stemmen bijvoorbeeld op mensen die net in Brabant zijn komen wonen. Rutger van Barneveld, ik dacht ik bel jou even, want je bent nieuw.
1: Ja, helemaal goed. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik woon sinds denk anderhalf jaar nu in het mooie Graven.
0: Ja. Zeg, mag ik even de vraag stellen, waarom dat je jezelf tot het Brabantse hebt bekeerd?
1: Nou ja, wij woonden op de camping in Maasbommel. En de camping ging stoppen. En ik was al bekend met het dorp Graven, omdat mijn tante daar woonde. En hier kwam iets vrij. En het was een prachtige woning. En precies wat, ja, wat ik graag zocht. En met mijn vrouw samen uiteraard. Ja. En zodoende zijn we hier uitgekomen.
0: Ja. Maar goed, het had overal kunnen zijn natuurlijk. Het is goed dat je in Brabant terecht bent gekomen. Denk, dat is een compliment. Dat zegt ook wat over wie jij bent. Brabant is prachtig. Toch even de vraag. Heb je het gevoel van hier ook al een beetje te pakken?
1: Jazeker. Ik denk dat ik meer Brabander ben dan van welke provincie ook. Ik hou van gezelligheid. Ik ben Bourgondisch. Dat past precies bij Brabant. Dus ik voel me helemaal thuis. Mensen zijn gezellig, altijd gastvrij. En daar hou ik van.
0: Ja. En nou komt het, Rutger. Jij bent dus nu van ons, hè? Dat besef je. Dus je bent van ons, je bent van ons. Je bent de grens overgegaan, je hebt hier bij ons, je hebt jezelf gesetteld. Dat wil zeggen dat je ook plaats mag maken in onze Brabantse top 100. Maar dan moeten de mensen op je stemmen. Wat blijkt, er hebben mensen op jou gestemd, Rutger.
1: Oh, wauw. Ja, nou, dat vind ik een hele eer, daar ben ik heel blij mee.
0: Ja, Rutger, en ik kan jou vertellen, er hebben heel veel mensen op jou gestemd. Want jij bent, nou komt het. Echt waar, je bent de hoogste nieuwe binnenkomer in de Brabantse top 100 komende dinsdag. Je staat op nummer, let op, je staat op nummer 36, Rutger.
1: Wauw.
0: Heb je enig idee hoeveel mensen er dan op je hebben gestemd? Dat zijn er echt heel veel.
1: Ja, nou ja, het besef, maar ja, dat is ook net hetzelfde als met het liedje waar ik nu in zit. Het besef is er niet of nauwelijks. Je leeft per dag en je maakt het mee. En ja, heel bijzonder. Heel bijzonder.
0: Had je ooit kunnen verdenken dat je carrière zo'n omvang zou krijgen? Ineens met zwoele zomernachten, waarvan sommige mensen toch dachten, dat gaat hem niet worden. Dat het echt zo'n knaller is. Dat het overal uitspat. Had je dat kunnen denken?
1: Nee, dat had ik nooit kunnen. Tuurlijk wel gehoopt. Want ik bedoel, dat hoop je ook met elk liedje. Want anders moet je het liedje niet maken, denk ik.
0: Ja.
1: Maar nee, tuurlijk. Dit had ik ook niet voorzien. Heel eerlijk, ik ben super blij, super trots. En blij dat de mensen het heel leuk vinden. We zien het ook aan de streamingcijfers elke dag weer. Dat het dat mensen het fantastisch vinden. Gisteravond stond ik op de bühne. Het was geweldig om die mensen te zien. Geweldig om die mensen blij te mogen maken. Dus ik ben blij dat ik mijn kindjes, zo noem ik
0: ja,
1: het allemaal.
0: Ja, zeker, snap
1: met
0: ik.
1: De mensen heb kunnen delen en dat ze het waanzinnig vinden. Daar ben ik zo ontzettend trots op.
0: Ontzettend leuk om te horen, Rutger. Gefeliciteerd met alles wat er nog bij gaat komen. Gefeliciteerd met de hoogste nieuwe binnenkomer. Gefeliciteerd met het liedje. En een goed weekend gewenst. Kan niet kapot, toch?
1: Nee, ik kan zeker niet kapot. Goed weekend ook daar.
0: Dag, hoi.

Het is geweldig dat hij de hoogste nieuwe binnenkomer is in onze top 100. De Brabantse top 100. Dinsdag wordt hij helemaal uitgezonden. Dus ik verklap verder niks. Want ik heb de neiging om alles te gaan vertellen. Ik weet al een klein beetje. Niet alles, maar ik weet een klein beetje. Maar het gaat mooi worden. En jullie zijn er verantwoordelijk voor. Dus bij complimenten. En dat jullie hele goede oortjes hebben. Dat vind ik ook leuk om te vertellen. We houden dat lijntje nog even vast. Tot aankomende dinsdag wordt hij uitgezonden.

0: 65 jaar geworden, onze René Vroker. Hier met Waylon. En ter gelegenheid van het jubileum van René Vroker heeft hij een plaat gemaakt. Allerlei liedjes gemaakt met andere artiesten. En een daarvan is Waylon. We hebben elkaar gevonden, leuk filmpje zit erbij. En ook een heel goed liedje en tipplaat geweest hier bij Omroep Brabant. En dan het nieuws, Colin Beck. Goedemiddag.
1: Brand in een pand in de binnenstad van Den Bosch. En een bioscoop in Rotterdam zit vanavond vol met voetbalsupporters.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
5: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
6: Omroep Brabant.
0: Ik zat al op knopjes te drukken, want het is tijd voor het verkeer. En dat verkeer dat wordt dus gebracht door niemand minder dan Ewout de Hart.
7: Maar ook niemand meer natuurlijk, dus maak het even relatief. Jongens, er is een ongeluk gebeurd op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Knoopend Ewijk en Ravenstein staat 5 kilometer file daarom. De vertraging is nu een kwartier. De linker rijstrook is afgesloten. Verder files met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Zoals op de A2 Utrecht en Bos tussen afrit Geldermals en Waardenburg. In 5 kilometer file. A27 Breda-Gorkum door de werkzaamheden tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum 4 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven bij Oorschot 10 minuten extra. En op de N279 Roermond Den Bosch is het druk. Tussen Boerdonk en Veghel 3 kilometer. En tussen Veghel en Boerdonk ook 3 kilometer.
0: Oké, dankjewel. Later. Dag.
6: Hoi. Omroep Brabant.
0: En dan het weer. Nou, af en toe wat stapelwolken, wat zon erbij. En de graad of 24. Straks uitgebreide weersverwachtingen. Van, zoals je gewend bent, weerplaatsen. En nu het nieuws bij Colin Beck.
1: In een magazijn van een kledingwinkel in de binnenstad van Den Bosch heeft vanmorgen brand gewoed. De winkel en het magazijn zijn flink beschadigd geraakt. Bewoners van de appartementen boven het magazijn hoorden eerst een knal. Daarna viel de stroom uit en ging het brandalarm af. De bewoners moesten hun appartement uit. Het is nog maar de vraag of ze vandaag weer terug naar huis kunnen. Het ging vanmorgen mis in Dongen. 3 auto's botsten daar op elkaar. Een vrouw raakte daarbij gewond. Ze was vermoedelijk met de auto op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Reed daarna tegen de 2 andere auto's aan. Op straat is het een flinke ravage. Ze brak bij 1 van de auto's een achterwiel af. Het ministerie van Defensie heeft een belangrijke drone-deal getekend met een jong Nederlands bedrijf, dat heet Intellic. Dat moet een grote rol gaan spelen in het ontwikkelen en leveren van besturingssystemen voor drones, zegt staatssecretaris Boswijk.
8: Dit is zulke cruciale kennis en ervaring die moeten we borgen in Nederland. Dus daarom hebben we deze stap nu gezet, dat we eigenlijk nog veel nauwer met Intellic gaan samenwerken. Ook meer geld in gaan steken zodat die innovatie sneller gaat, onze afhankelijkheden kunnen afbouwen.
1: Ja, en bijzonder aan de deal is dat het bedrijf software gaat maken waarmee ze elke drone, ongeacht de fabrikant, kunnen besturen. Boswijk sluit overigens niet uit dat er in de toekomst nog meer deals worden gesloten met bedrijven die kennis hebben die Nederland niet wil kwijtraken. Groot feest vandaag op basisschool De Kleine Weide in Ooijen. Want juf Marja Leenauwers zit 50 jaar in het vak. Ze werd vanmorgen groots onthaald. De kinderen hebben een soort Olympische Spelen georganiseerd. En een hoop verrassingen voor de juf. Want 1 ding is duidelijk, ze vinden haar hartstikke leuk.
9: Vanaf het moment dat ik een kindje was, wilde ik alleen het onderwijs. En toen kwam ik in de 6e klas.
0: Oh, dat moeten leerlingen zijn hè, van je vrouw. Even kijken waar die heeft. Ik zie geen leerlingen. Nee, ik zie alleen maar juf. De juf zie ik alleen maar.
1: Oh, nee.
0: Ja, oh ja. Alleen de juf hoor ik praten. Maar goed, de juf is wel blij in ieder geval.
1: De juf is heel blij. En het onderwijs zit echt in haar hart. En de kinderen overigens ook. Marja neemt na vandaag tijdelijk afscheid. Ze heeft namelijk het maximale aantal tijdelijke contracten na haar pensioen bereikt. En daarom gaat ze nu een half jaar aan de slag bij andere scholen. En daarna wil ze weer heel graag terug naar de school in Ooijen. Dus echt een administratief dingetje.
0: Ja, maar al die jaren, ze blijft ervan genieten, toch?
9: Ik vind rekentaal, spelling leuk, maar ik vind ook knutselen, tekenen, schilderen, techniek, cultuur leuk. Dus ja, het zit, zit in mijn hart.
0: En 50 jaar, hè, Colin?
1: Zo, ja, dan moet het ook echt in je hart zitten. Hè? Ja,
0: dat je op een gegeven moment zegt van Colin Beck, ik werk 50 jaar bij Omroep Brabant.
1: Ik denk niet dat ik dat ga halen, okay, maar ik ga mijn best doen.
0: Oké, okay, nou doe je best. Dat is, als je maar je best doet, is het belangrijkste.
1: Ja, precies, als je het maar leuk hebt.
0: Ja, dat is waar, dat is belangrijk. Mag ik je danken voor nu, tot over een uurtje weer. Tot zo, hè.
1: Tot zo. Hoi.
0: Ja, met zometeen weer plaatsen. Even kijken hoe het weer zich verder gaat ontwikkelen. Het gaat volgens mij een beetje warmer worden, maar dat hoor je zo meteen allemaal. En ook toch een zomerse plaatje. Om je vast een beetje letterlijk warm te krijgen.

0: What is love?
1: Ja.
0: Polyinterpretabel, daar kunnen we geen antwoord op geven. Dus gaan we meteen door naar het weer. Johnny, wat kun je ons vertellen over vandaag? Hoe gaat het zich verder ontwikkelen?
2: Nou, het is heel mooi weer. Een mix van stapelwolken en zon. En die stapelwolkjes worden in de loop van de middag kleiner. Dus het aandeel zon neemt nog wat toe. En het is nu al 21 graden, komt er iets bij. Een maximum temperatuur rond 23 graden. Bij een matig windje uit het noordwesten. Dus ja, heerlijk weer om naar buiten te gaan. Ja, smeer je wel even in, want de zon is wel fel. UV-index 7 vanmiddag.
0: Ja, niet echt weer om over te klagen. Maar ik begreep dat het nog een beetje warmer gaat worden.
2: Ja, het duurt nog wel eventjes. Tenminste, ja, morgen komt er wel iets bij. Morgen starten we bewolkt en morgenmiddag breekt de zon door. Dan wordt het 25 graden. Nou, zondag weer 2 of 23. Maandag weer 25 en dinsdag weer 23. Dus het schommelt een beetje zo rond de 24 graden de komende dagen. Maar vanaf donderdag wordt het echt waarschijnlijk weer volop zomer. En dan is het even de vraag, gaan we gewoon naar 28 met veel zon of gaan we weer over de 30 heen? Okay. Want dat laatste is ook mogelijk het volgende weekend.
0: Ja. Maar kon je niet praten over regen dat misschien nog voor enige afwisseling zou kunnen zorgen?
2: Nou, op dinsdag is er kans op een buitje, maar de hoofdmoot is eigenlijk wel droog voor Brabant, ja.
0: Ja, daar kan er niet meer van maken. Ik denk dat we klaar zijn.
2: Ja.
0: Ja, dat houdt op, hè. Zal ik dan toch maar een zomers liedje draaien? Gewoon een beetje een warm plaatje?
2: Ja, zou ik zeker doen.
0: Ja. Johnny, mag ik je danken en een goed weekend toe wensen.
2: Dankjewel.
0: Tot de volgende. De Ketchup Song van Last Ketchup. Hoe kan je het bedenken?

0: Het verhaal gaat dat ze een tomatenbedrijf hadden, dat ze daarom voor de gein een liedje hadden gemaakt. Dat werd de Ketchup Song. En dat was van Last Ketchup, eenmalig, gewoon voor de gein. Maar het pakte wel heel goed uit en het klinkt lekker zomers. En dan nu, het moment waar je op hebt zitten wachten, denk ik, dat mag ik aannemen. Dat is de tipplaat voor deze week. De hele week het allerbeste van het allerbeste. Een hoge onderscheiding voor de band, de groep, de zangeres, de zanger. Wie zal het zeggen? Maar daar komt hij aan.
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.

De tipplaat voor deze week. Wat een plaat, hè. Jongens. These Alarms, zo heet hij. Snow Patrol en Kylie Minogue. Nou, daarmee moet je doen. De hele week wordt hij gedraaid. Is dat even leuk om te weten of niet? Behalve dan komende dinsdag, want dan zitten we met onze neus heel...

0: wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En we hopen dat je ouders naar bed staan als je thuis komt. Anders zwaait er misschien wel wat. Maar wees voorzichtig op de weg. Er kan van alles oversteken. Egels, oude vrouwen.
1: Ik vind het nog steeds hartstikke leuk. Ik moet er wel altijd op lachen. Het was noodweer in de disco. Het was een parodie natuurlijk op al die jockeys die een beetje zo praten. Goedendag, van harte welkom. Dit is Radio Brabant met de muziek voor je 24 per dag uitgezonden. Hier op deze frequentie. We maken het gezellig met z'n allen. Hier komt er weer een. Zo'n hit uit het verleden. Hier is de Golden Earring. Zet je schrap, want het is tijd voor The Weekend Love. Als ik deze, dan word je te gek van. En dat deden ze gewoon de hele dag door. Zometeen eens even kijken wat er staat te gebeuren vanmiddag nog hier bij Omroep Brabant. Dat hoor je van Maarten Kortleven. Zometeen naar deze.

0: Dit is de Weekend Love van de Golden Earring. Nou is het vrijdag, dat is al een beetje weekend. Dus de Weekend Love, hier is Maarten Kortlever.
1: Ja, een en al liefde. Altijd. Nou, ja, je kent mij.
0: Dat spat er vanaf.
1: Dat dacht ik.
0: Dat spat er vanaf.
1: Het is bel en bestel zo meteen. Ja. Dus laat maar weten, wat wil je horen? Ik zit er weer klaar voor. Met jouw liedjes. Dus ik weet niet wat ik ga draaien.
0: Nee, ik
1: weet ook nog niet of het gaat lukken.
0: Nee.
1: Want mijn laptop was net uitgevallen.
0: Oh.
1: Maar ik zie dat er weer een lichtje brandt.
0: Hij doet het volgens mij.
1: Ja, hij had ernstig stroom nodig. Dus dat hebben we gegeven. En dan moeten we kunnen beginnen.
0: Nou ja, als je maar wel in de iCloud kunt.
1: Zeker, en in alle app-dingetjes en dat soort spul.
0: Ja, zeker. Dus mensen kunnen appen gewoon doen?
1: Zeker, het nummer is bekend. Laat maar komen, waar heb je zin in? En dan gaan we er 3 feestelijke uurtjes van maken.
0: Nee, dat belooft wat.
1: Doe jij nog een kopje koffie?
0: Dat ga ik even regelen voor je. Natuurlijk, zo ben ik.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen.

0: 37R Deluxe compact campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers!
1: Aan tafel!
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Werka Mechanica, die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draai je met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
5: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
7: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: En dit is Omroep Brabant, een hele goede middag. We gaan bellen bestellen, maar eerst langs Erwin de Hart van de ABB, want die weet waar ze stilstaan op de weg.
11: Nou, dat is op best wel veel plekken eigenlijk. De A2 Eindhoven richting Utrecht bij afrit Kerkdriel 6 kilometer file. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een half uur zeker. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 14 kilometer file. Kwartier vertraging A16 Breda Rotterdam. Kwartier vertraging tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 20 minuten op de A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oosten de Oorschot 6 kilometer. Op de A59 Zonzeel Den Bosch tussen Vlijmen en Knoopend Empel 10 minuten vertraging. En 10 minuten op de N279 in beide richtingen Roermond-Den Bosch bij Veghel.
10: Dankjewel. Dan gaan we echt beginnen, maar niet zonder jouw verzoekjes. Dus die kunnen nog gewoon gestuurd worden. Even laten weten in de app wat je graag wil horen deze vrijdagmiddag. 06-573-28203, bekende nummer. En er mag alles zijn, van iets heel hips en recents tot aan een mooie classic en weer terug. Iets Brabants misschien wel als vooruitlopertje richting de dag van de zachte G komende dinsdag. Kortom, alles is welkom.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je

0: focussen op de rest?
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
9: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
8: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
10: Lachen, gieren, genieten.

0: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij Scoot Me in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. Scoot Me, daar kom je mee thuis.
1: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
2: de Brabantse Top 100.
1: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
2: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: Bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: Justin de Wild, het Cheerio. Ronald, dankjewel.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ja, welkom op deze vrijdag. Het is 3 juli. Ja, en buiten schijnt een zonnetje. Daar is niks mis mee. Ja, ik ben een beetje afgeleid. Zo klinkt het misschien. Ik heb het over mezelf afgeroepen, denk ik. Ik zei net bij Hubert, toen die nog bezig was, dat mijn computer een beetje kuren had, maar dat er weer licht brandde. Het hele ding staat op instorten, heb ik het idee. Ja, het programma reageert niet. Programma sluiten, doe dat dan ook. Verschrikkelijk, voor mij moet ik weer helemaal opnieuw opstaan. Oh, goed. Even zo, kruisje. En dan sluiten we hem even af. Zo. Ga maar vast opnieuw opstarten. Dan is dat alvast in gang gezet. Kan ik ondertussen richting de liedjes die al wel zijn aangevraagd. Maar ik ben dus even uit de app. Ja, blijf gerust doorappen. Dat kan allemaal. Er ligt hier ook nog een telefoon. Ik ben en blijf online. Maar het computertje doet een beetje raar. Dus het is een beetje met krukken en zijwieltjes hinken we de middag door op dit moment. Zo. Ronald wilde Cheerio. Zo zijn we begonnen. Het is het enige echte verzoekplatenprogramma op de vrijdagmiddag. Bel en bestel en jij bepaalt wat ik moet gaan draaien. Nou, dat kan door een appje te sturen. Heel simpel. Het recept is meestal wel bekend. Ik ga van Ronald naar een verzoekje van Henk. Henk die had een dokter gesproken en er was een aandoening aan zijn been. Allemaal niet levensbedreigend en ernstig, maar toch. Toen dacht hij weer, ja, hey, we kunnen niet eeuwig jong blijven. En toen kwam hij met deze fantastische suggestie. En die pak ik er graag bij, want dit is inderdaad een geweldig liedje. Alphaville en Forever Young. Jouw verzoekje? Even appen. En wie weet hoor je hem zo meteen hier op de radio.

Bruno Mars en Locked Out of Heaven. Angelique die stuurde een berichtje. Hey, een liedje van Bruno mag niet ontbreken vanmiddag. Gisteren is de eerste show in de Arena in Amsterdam. Hij is in het land. En zondag dan gaat zij hem zien. Nou, heel veel plezier. De voorpret is begonnen, Angelique. Dat moet mooi worden. De computer doet het weer. Gelukkig. Ik ben weer helemaal online, dus ik zit er klaar voor. Kom maar door met alle verzoekjes. Maar in de tussentijd dat mijn computer raar deed, is dat wel goed gekomen. Er is al heel wat binnengekomen. Dan ga ik eens even in grasduinen, administratie bijwerk. Stef is nog op vakantie, dus ik zit in mijn uppie. Maar dat komt goed, dat komt goed. Er kwam ondertussen een heel mooi verzoekje binnen van Kees. Leonard Cohen. And Dance Me to the End of Love. En die ga ik helemaal draaien. Dankjewel, Kees.

0: Applaus voor Leonard Cohen en Dance Me to the End of Love. De live versie uiteraard. Het is bijna 1:30 alweer, maar is richting het nieuws zometeen. Colin, wat heb je bij je?
1: Opnieuw een explosief gevonden in Raamsdonksveer en levensgevaarlijke capriolen op de Franse snelweg.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
4: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
0: Het is 1:30. Eerst maar eens langs Erwin de Hart van de ABB. Waar staan de files? Oh, sorry Erwin. Moet je wel openzetten, anders horen we je niet. Ja, daar ben je dan.
5: Hallo. Ja.
0: Over, breek je over.
5: Ja, hier Den Haag met de laatste berichten. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht staat het hartstikke stil tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 5 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging is nog meer dan 1/2 uur. Op de A2 Maastricht Eindhoven tussen Weert-Noord en afrit Valkenswaard. 6 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is zowat 1/2 uur. En dan gaan we verder op de A2 Eindhoven Maastricht bij Marhees. Een kwartier vertraging. A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en Sint-Annabos. 5 kilometer file en een kwartier erbij. En een kwartier op de A59 Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Den Bosch-West en knooppunt Empel. 5 kilometer file.
0: Dank u wel.
4: Omroep Brabant.
0: Het is uitermate vriendelijk zomerweer. Zon, wat stapelwolkjes, dat wisselt elkaar allemaal af. Temperatuur loopt maximaal op tot zo'n 24 graden. En dan voor het nieuws naar Colin.
1: Er is opnieuw een explosief gevonden vanochtend aan de Parklaan in Raamsdonksveer. Gisteren werd daar ook al een verdacht voorwerp gevonden en ook toen moest de explosieve opruimingsdienst komen om het explosief onschadelijk te maken. De straat is ruim afgezet. Het is volgens omwonenden al de 4e keer dat er een explosief is gevonden. Sigaretten- en vapesfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen van de Nederlandse overheid. Dat schrijft RTLZ. De tabaksfabrikant met een fabriek in Bergen op Zoom kreeg de subsidie voor klimaatinvesteringen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Opvallend, want de overheid heeft juist een streng beleid om roken en vapen te ontmoedigen. Philip Morris kreeg het geld uit een potje voor klimaatinvesteringen die bedrijven niet in 5 jaar terugverdienen. Dat staat volgens het ministerie los van het anti-rookbeleid. Portugal en Spanje bereiden zich voor op bosbranden, watertekorten en problemen met de energievoorziening. Want er komt weer een hittegolf aan, zegt NOS-correspondent Miral de Bruyne.
6: Het probleem is dat dit soort hittegolven ook steeds vaker voorkomen. Je kunt het niet meer als uitzondering zien. Dus het voorbereiden, dat moet wel gaan gebeuren. Er moeten structurele veranderingen gaan komen. Denk bijvoorbeeld aan meer groen in steden en bosbrandpreventies. Eerder in het jaar eigenlijk al, want normaal gesproken komen die bosbranden dus al later. Maar nu moeten we dus eerder al met die bosbranden rekening gaan houden.
1: De grote natuurbrand bij de Zuid-Franse stad Perpignan is inmiddels onder controle.
0: Ja, dit moet jij misschien wel eens een keer tegen zijn gekomen, Maarten, want jij zat veel te weg. Je was vroeger postbezorger en je rijdt natuurlijk... Ook wel regelmatig over de snelweg hier. Dus je komt wel eens gekke dingen tegen. Ja. Nou, dit is er weer eentje hoor. De meeste auto's zijn tegenwoordig natuurlijk voorzien van een navigatiesysteem.
7: Had ik toen nog niet.
0: Nee, jij had nog een ouderwetse kaart. Ja. Of je koppelt je smartphone aan het scherm van je auto. Maar toch gebeurt het dan wel eens dat je een afslag mist.
7: Dat zie je wel eens.
0: Vroeger was het, schat, die hadden we moeten hebben. Nou, er zijn mensen die zo'n fout niet kunnen accepteren. En zo gaan er nu beelden rond op het internet van een Nederlandse man in een Mercedes die zijn auto duidelijk in zijn achteruit zet. Ja. En tientallen meters achteruit rijdt over de snelweg. Ja. Om alsnog de juiste afslag te pakken. Levensgevaarlijk. Zeker omdat op dat stuk snelweg tussen het Franse Nice en de Italiaanse grens. Hij zou naar Monaco gemoeten hebben. Niet eens een vluchtstrook is.
7: Ja. stapelgek.
0: Dan ben je echt levensmoe volgens mij. Maar goed, had de Mercedes-rijder dit op de Nederlandse snelweg geflikt, dan kon hij rekenen op een bekeuring van maar liefst €470. Ik zou toch zeggen, is dat niet gewoon een artikeltje 5? Hou doe en bedankt.
7: Maar dit is Frankrijk. Ik mag aannemen dat ze daar ook...
0: Nee, ja, er was geen agent bij. Ja, dus de beelden gaan viral en we vinden er met z'n allen iets van, maar ja.
7: Maar überhaupt, hè, oké. Rijd door naar de volgende afrit. Keer daarom en ga er weer op.
0: Ja,
7: waarom ga je dit doen?
0: Hij zit dus op de rechte baan, hè.
7: Ja,
0: dan komt daar dus straks gewoon een
7: tientonnen stapeldol.
0: Dan ligt die Mercedes straks in de dashboardkastje van die vrachtwagen.
7: Goed, alleen in Frankrijk, gelukkig. Colin, dank u wel, we zijn bij over al het nieuws. Over een uurtje weer meer. Check ondertussen Web en App. Maarten Kortleven. Gaan we hierdoor met vrolijke muziek... om gewoon even de boel te laten. ABBA Dancing Queen, lekker.

Lekker Dancing Queen van ABBA. En we gaan nog meer dansen, maar dan dat ene dansje uit Spanje. En ja, je mag meedoen, behalve als je achter het stuur zit. Dan niet, hè? Pas op, hè? Dan niet. Dan moet je gewoon de beide handjes aan het stuur houden. Maar verder gewoon lekker dansje meedoen. Los del Rio en de Macarena.

0: werd meerdere keren al aangevraagd, deze proost op het leven van Sam en Marijn Knoop. Die onder andere door Erik werd aangevraagd, maar ik zeg al, door nog veel meer mensen. Het blijft een mooi liedje natuurlijk. En ja, haalt hij de Brabantse Top 100? Dat is natuurlijk de vraag. Dinsdag het antwoord, want dan gaan we hem helemaal uitzenden op de dag van de zachte G. Dan kreeg ik een appje binnen.
1: Hey Maarten, Joe Cocker en Jennifer Warnes met Up Where We Belong. Dat zou ik graag horen.
0: Oh, ja, dat is ook al zo'n mooi liedje. Angie, dankjewel voor de aanvraag. Wil jij ook wat horen? Nou, spreek iets in of stuur in ieder geval een happy.

heerlijk. Jennifer Warnes en Joe Cochran, Up Where We Belong. Deze werd vanmorgen al aangevraagd. Ik kei goedemorgen. Toen lukte het niet, maar de aanhouder wint. Tom Jones.

0: op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: Toen wilde graag Gerard van Maasakkers, hier hoor ik thuis. Want hij schrijft, het zou wel eens leuk zijn, een andere nummer 1 in de Brabantse top 100. Ja, Gerard is altijd wel top 3 met dit. Maar haalt hij de nummer 1 dit jaar? Ja, dat is een grote vraag. Dinsdag, dan is het allemaal te beluisteren natuurlijk. De Brabantse top 100. Nog een paar nachtjes slapen. Einde van dit eerste uurtje. Vraag je liedjes aan, hè, voor uur 2. We gaan even richting het nieuws van 2 uur. Maar ja, er is weer voor alles welkom. Dus kom maar door met je verzoekjes.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets staat. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop!

0: Mooiste tv-commercial. Omroep Brabant reclame. Blijf bij jezelf.
1: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SVK Benelux.
2: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%, en volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat, maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Het is een paar minuten over 2. Eerst maar eens langs de ANWB. Erwin, waar staan de files?
8: Ja, die staan op de A2 met een ongeluk bij Valkenswaard. Afrit Valkenswaard richting Eindhoven vanuit Maastricht. 8 kilometer stilstaand verkeer en 3 kwartier is de vertraging. De linkerrijstrook is waarschijnlijk nog 1 uur dicht. Op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Knoopend Vught en Waardenburg. 18 kilometer file. Dat geeft ook veel vertraging. Op de A2 bij Maarhezen. 8 kilometer file, daar is de weg weer vrij. Er staat een file op de A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en de race. 5 kilometer en 10 minuten op de N267 Drunen richting Andel tussen de A59 en Wijk en Aalburg, 3 kilometer.
7: Sterkte mocht je in de file staan. Wat wil je horen? Laat het weten. Gewoon even een appje sturen. Mocht je in de file staan, laat dat dan even misschien iemand naast je doen. Dat is hartstikke leuk. Dan hebben jullie een gezamenlijk iets in de auto. En wie weet komt je liedje wel aan of langs en kan die extra hard. Zometeen alweer een paar fijne aanvraagjes die ik sowieso ga draaien. De eerste is voor Glenn Frey. The Heat is onderweg.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Hoe zeg je in het Italiaans dat je dist?

0: distributieriemstuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
2: Ik koos wat mij raakte.
1: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
10: de Brabantse Top 100.
9: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
10: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
9: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
9: Bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: met Heaters on Glenfrey.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Nou, gelukkig niet zoals vorig weekend. Poe, poe, poe. Toen was het pas warm. Nee, het gaat gewoon heel fijn worden het komend weekend. En ook de komende week. Gewoon rustig zomerweer. Graadje 25. Niks meer aan doen. Welkom bij uurtje 2 van deze Bel en Bestel op de vrijdagmiddag. Ja, je hebt Stef nog steeds niet gehoord. Stef is er ook niet. Stef is op vakantie. Dus dadelijk ook bij de Pieper Banden Show weer een nieuw iemand. Hoewel, die is er al een keer geweest. Maar wie en wat, dat hoor je straks. Dat betekent dat ik in mijn uppie de administratie zit te doen. Ik lees het allemaal en ik noteer het ook allemaal, maar kan niet op alles antwoorden, helaas. Dus ook daar sorry voor. Als je heel erg op een antwoord zit te wachten, ik zie het in ieder geval allemaal en ik noteer het en ik ga zo mooi mogelijk programma maken. Je gaat er in de basis niks van merken, behalve dan dat er hier en daar is een antwoordje tussendoor komt. Maar meer ook niet, want het is druk. Het is druk en er komt van alles binnen. Onder andere ook van Tom en Hugo. Die zijn nog samen heel erg hard aan het werk. En die wilden wel een vrijdagmiddagliedje horen waar je een beetje goede zin en weekendzin van kreeg. Of we dan deze even wilden doen. Another featuring 54 Ultra. Ja, lekkere bandnaam is dat. 54 Ultra. And Talk To You. Ja, dat is een dikke hit van dit moment. En dat is optimaal zomergevoel. Dus graag gedaan voor jullie, mannen.

Het typische jaren 80 geluid van Cadans in het donker. Dan nu Brabos product. Een van de grootste DJ's die we ooit gehad hebben. DJ Chester uit Breda. En zijn versie van het klassieke stuk Adagio for Strings.

0: Ja, mooi liedje dit. Stay on these roads. Aha, mooi hè, wordt er nog even gevraagd door Hattie, die hem eigenlijk gisteren al aanvroeg. Toen is ze keurig naar vandaag verwezen van, hé, je moet bij Bel en Bestel zijn op de vrijdag. Daar mag je liedjes aanvragen. En meldt ze zich dus vandaag weer. Ja, dat beloon ik dan met Stay on these roads. Aha, en dat is inderdaad een prachtig liedje. Colin, zo meteen het nieuws. Wat heb je?
1: Het voorkomen van wateroverlast heeft juist voor wateroverlast gezorgd. En giraffen zijn slimmer dan je denkt.
2: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuümeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
4: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
5: Bij Casemeer Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
0: Het is 2:30 en dus op naar de ANWB, waar een wisseling van de wacht is geweest. Geen idee wie er zit.
6: Nee, dat is Helene vanmiddag.
0: Och, het is Helene, mensen, ja. Wat een feest. Nou, ja, je bent met je neus in de boter gevallen, want er is best wat te melden. Hè?
6: Ja, zeker. Het is hartstikke druk. Het is natuurlijk ook de start van de zomervakantie voor de regio Noord. Dus er zit extra veel recreatieverkeer op de weg. Maar de file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, die komt vooral door een ongeluk bij de afrit Valkenswaard. De weg is zojuist vrijgegeven, maar vanaf Nederweert moet je rekening houden met een uur oponthoud. Ook op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg 40 minuten extra reistijd. Dat heeft vooral te maken met de afgesloten A27. Daardoor is het ook extra druk de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch op de A2 tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar ook 20 minuten vertraging. En verder naar het zuiden van Eindhoven naar Maastricht tussen Leenderheide en Maarhezen ook nog 20 minuten vertraging. Ook op de A27 zelf van Breda naar Goor voor knooppunt Gorkum 25 minuten op onthoud. En op de N322 Nieuwendijk-Zaltbommel voor de aansluiting met de A2 ook 25 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
7: Omroep Brabant.
0: Een mooie zomerse middag is het met zon en wat wolkjes hier en daar. De temperatuur kan oplopen tot maximaal 24 graden. Het nieuws dan, Colin.
1: Een poging om het grondwaterpeil omlaag te krijgen heeft vanochtend tot een overstroming geleid in Waalwijk. Daar werd op de Taxandriaweg water uit de grond gepompt om het vervolgens te lozen in de naastgelegen sloot. Maar die sloot kon dat helemaal niet aan en overstroomde. Het water liep naar een parkeerterrein van een bedrijf vlakbij en daar stond op sommige plekken vervolgens 35 centimeter water. Het bedrijf spande zelf hielden het maar net droog. Man uit Den Bosch, die afgelopen maandag werd opgepakt voor een brand in Rosmalen, eind mei, blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. In het uitgebrande appartement boven de friettent werd een klein drugslab ontdekt. De bewoner van het appartement aan de burgemeester Molenaarhoeve werd meteen na de brand al aangehouden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar, mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht.
8: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: Ja, de Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar ja, de F-16's konden namelijk sneller geleverd worden. Dan naar giraffen, want die zijn slimmer dan onderzoekers eerst dachten. Ze kunnen namelijk rekenen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Ik hang aan je lippen.
1: Ja, dat snap ik. Ja, ik zie jou helemaal. Hoe dan? Maar dat werd duidelijk bij een experiment in de Spaanse dierentuin. Onderzoekers lieten de giraffen twee bakken met wortels zien. De ene bak was voller dan de andere. En daarna werd er extra wortels gedaan in één van die bakken. Ja. Nou, de dieren mochten zien hoeveel wortels werden toegevoegd, maar niet hoeveel wortels er daarna in de bakken zaten. Dat moesten ze zelf maar uitzoeken. En wat bleek nou? De giraffen kozen daarna meestal voor de bak met de meeste wortels.
9: Maar is dat niet op zicht dan te zien?
1: Nee.
9: Kunnen ze niet gewoon kijken?
1: Nee, dat is het dus.
9: Oké.
1: Ja.
9: Interessant. Ja, giraffen kunnen heel goed optellen. Maar nog beter giraf trekken. Maarten
1: Kortleven. Vrijdag zeker.
9: Hij maakt hem.
1: Ik ga weer. Doei. Ja.
9: Ik kreeg een appje van Ethel binnen. Ethel. Ik kon wel een energieboost gebruiken. En of ik dan even die Edge of Heaven wilde draaien. Als je te weinig energie hebt, dan komen we meteen to the rescue. Dus ze schreef er ook nog bij.

0: Shine On Me, Praise Cats, aangevraagd door Linda. Dan nu even goed opletten, want ik kreeg een appje binnen. Let op.
1: Hey! Het liedje wat ik graag wil horen, probeer ik al sinds december aan te vragen. Dus ik hoop dat het 7 maanden later eindelijk eens een keer lukt. Ziekebi met We Don't Sleep.
0: 7 maanden. Hij probeert het inderdaad al best een tijdje, ja. 7 maanden. Ziekebi, ja, die staat niet standaard hier in de computer. Dus die moest ik even opzoeken. Maar Alex, het moment is daar. Het gaat gebeuren, ongelooflijk. Maar laten we er even een interactief dingetje van maken. Want ik ben wel benieuwd of de luisteraar hem ook wel weet te waarderen. Dus even gewoon je mening geven over het volgende liedje. Want dat ga je waarschijnlijk, net als heel veel anderen, voor het eerst horen. Vind je hem leuk? Doe een duimpje omhoog. Heb je zoiets van, leuk voor Alex, maar... doe maar in de kast, dan doe je een duimpje omlaag. Dat is even leuk. Gewoon even kijken. Ziekebi en We Don't Sleep.

Zikibi, we don't sleep. Nou, gevraagd wat men ervan vindt. Duimpje omhoog, duimpje omlaag en zo. Het is een beetje 50-50, heb ik het idee. Nou, misschien net 60-40 zo ongeveer voor Zikibi. Maar er komt net weer een duimpje omlaag binnen trouwens. Dus het gaat een beetje naar 50-50. Paul die zegt, ik hou wel van katten, jammer. En dit zit ook een beetje zo alternatief met allemaal geluidjes en klankjes en dingetjes. En anderen zeggen, ja, smaken verschillen, doe mij maar wat anders. Maar we hebben hem nu, 7 maanden later, eindelijk gedraaid. En Alex, nou die, ik zou naar het casino gaan, Alex, vandaag. Want dit is de lucky day. Kan niet meer kapot vandaag. Kan niet meer kapot vandaag. Goeiedag. Het is gelukt. Hoera. Ik zal proberen de volgende keer iets sneller service te verlenen. Maar dit was zeg maar zo'n Chinees pakketje dat kwijt was geraakt. Weet je wel, dat heb je wel eens. Bestel je iets en dan denk je, dat komt nooit meer. En ineens

0: aan een golfband en stiekem.
1: En dan nu een bel- en bestelaanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, daar is hij dan, de aanbieding. Die is er altijd wel op vrijdag. Heel soms niet, als het echt giga druk is... of we hebben een thema of wat dan ook. Dan wil je zoveel mogelijk mensen blij maken. Maar dit is een hele doodnormale, gewone vrijdagmiddag. En natuurlijk is er dan even een aanbiedingje. Gewoon even shoppen, even extra graaien en grabbelen in de bakken. Gewoon omdat het kan. Het is simpel. 1 appje, 2 liedjes. En dan doe je al mee. Dus... En welke 2 liedjes, niet 1, maar 2 liedjes, zou jij nou heel graag willen horen? Stuur een appje en wie weet heb je dadelijk niet 1, maar 2 liedjes. Heb je ze gewoon allebei en is het jouw geluksdag? Ja, het gaat het geluk van Alex niet overtreffen, want die had dan eindelijk na 7 maanden dat liedje op de radio. Maar in de slipstream kan er best nog een aanbiedingje bij. 2 voor de prijs van 1. Straks na 3 uur, dan gaat hij er daadwerkelijk uit. Dus je hebt nog even de tijd, hè? Je kan er even over nadenken... om een echt fantastisch duo samen te stellen... waar ik eigenlijk geen nee tegen kan zeggen, want je moet mij overtuigen. Maar denk niet te lang. Kom, hup, gewoon appie sturen, 2 liedjes en dan is het goed. Onderweg naar de boodschapjes en het NOS-journaal van 3 uur. Daarna het laatste uurtje bel en bestel onderweg.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
4: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
8: Rook?
7: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
8: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: De meest geboekte rondvaart van de Zilvermeeuw. En niet voor niets. De Biesbos. Inclusief lunch, high tea of diner. Zilvermeeuw.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
2: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online

0: De rechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Laatste uurtje bellen bestel alweer. Het is iets na drieën. Helene van de ANWB, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Het is best druk, hè?
2: Ja, het is hartstikke druk. Er staat bijna 200 kilometer file al op de Brabantse wegen. Drukte onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert en knooppunt Leenderheide. Daar 20 minuten op onthoud. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is het ook weer heel erg druk tussen Veghel en Waardenburg. 35 minuten vertraging daar. Op de A2 de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. Beide files worden natuurlijk veroorzaakt door de afsluiting van de A27. Daardoor is het ook druk op de A27 zelf voor de afsluiting en dan vooral van Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. En een andere drukke weg is de A67 vanmiddag van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en knooppunt Leenderheide. Hou daar ook rekening met 25 minuten extra reistijd.
1: Dankjewel. Zometeen de aanbieding. 2 voor de prijs van 1, want die is net van start gegaan. Dus als je nog niks hebt ingevuld of je hoort het pas net, dan weet je wat je te doen staat, hoop ik. 2 liedjes in 1 appje, want wie weet heb jij dadelijk wel 2 voor de prijs van 1 te pakken. Laat het even weten in de app. Wat mag het zijn?

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar waar dan
1: ook. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Werka Mechanica die er toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep.

0: Kijk op werkenbijwilting.nl.
1: Race als een pro bij Outdoor Karts Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Karts Circuit De Landsart.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
1: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
3: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
5: de Brabantse Top 100.
4: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
5: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
4: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: Bel en bestel. Maarten Kortlever.

0: En So Long, aangevraagd door Wim, dankjewel.
1: Omroep Brabant.
2: Bel en bestel.
0: Ja, laatste uurtje is alweer begonnen. Wat wil jij nog horen? Laat het weten. Maar ho, ho, ho, voordat je gaat typen.
2: Een bel en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
0: Hij loopt nog heel even de aanbieding 2 voor de prijs van 1. Dus appen 2 liedjes. Ik kreeg een appje van Ronald. Die vroeg zich af, hey, durf je het aan om No One Knows van Queens of the Stone Age te draaien op Omroep Brabant? Ah, ik zeg, waarom zou ik dat dan niet durven? Nou ja, je hoort hem niet zo vaak en dat...

0: Ustedes que son padres de familia.
1: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar... ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora!
2: Van a ver, aquí va. Hey, aquí va. Hey, met Maarten en de Spaanse radio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: En dan nu... een bel- en bestel aanbieding. 2 voor de prijs van 1.
2: Het is je geluksmiddag, Tijl.
3: Goedemiddag.
2: Ja. Want jouw liedjes werden uiteindelijk door... ja, ik heb ze aan de hele redactie even laten zien. Als de leukste bevonden deze middag.
3: Oh, dat is fijn.
2: Dus dat betekent dat jij de aanbieding vanmiddag te pakken hebt... en dat ik ze gewoon allebei voor je ga draaien.
3: Dat is heel leuk.
2: Dat is mooi. Jij wilde een beetje vrolijkheid in de Brabantse middag gooien, begrijp ik, hè?
3: Ja, dat zou heel fijn zijn.
2: Ja, gewoon op deze zomerse vrijdagmiddag. Een beetje gezelligheid. Ik zie het aan de liedje. Komen we zo meteen op. Dat gaat helemaal goed komen. Wat was je aan het doen nu?
3: Ik was aan het werken.
2: Oh, en wat doe je?
3: Ik bouw tuinen.
2: Tuinen? Jij bouwt tuinen?
3: Ja.
2: Oké. Dus je bent hovenier.
3: Inderdaad.
2: En wat is tegenwoordig populair? Is dat dan toch wel weer een beetje groen in de tuin... of zijn mensen nog steeds helemaal dicht aan het metselen?
3: Veel meer groen steeds.
2: Ja, hè? Dat zeggen ze, hè? Dat is belangrijk. Dat is goed voor de biodiversiteit en zo.
3: Ja, klopt.
2: Dat is mooi, dat is mooi. Ben je wel bijna klaar, hoop ik, toch? Dat het gewoon lekker weekend is?
3: Ja, even mooi afronden hier en dan precies. Gaan we naar huis.
2: Precies. Hé, hey, welke liedjes mogen het zijn? Weet je het nog?
3: Ik heb Friday aangevraagd.
2: Ja! Van Riton en de Nightcrawlers. Ja. Friday night. Die komt eraan.
3: Dat is heel fijn. En Happy.
2: Happy Pharrell Williams. Die ga ik als eerste doen. En dan zeg ik Tijl, een hele, hele fijne middag nog. En maak er een mooi weekend van.
3: Hetzelfde.
2: Houdoe.
3: Komt goed. Houdoe.

Hey, Riton en de Nightcrawlers was deel 2 van de aanbieding. 2 voor de prijs van 1. Voor Tijl, die in het staartje van zijn werk zat in de tuinen. En dan daarna lekker weekend kan gaan vieren. Nou, daar word je toch blij van. Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall.

0: Coldplay and every teardrop is a waterfall. Het is 1:01. Dus Colin al binnen, wat heb je voor nieuws zometeen?
1: Een straat in Raamsdonksveer is al 4 keer doelwit van de explosieven. En er zit een flink luchtje aan een populair kaartspel.
0: Ben benieuwd.
2: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
3: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
4: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Bij Kees-Mid Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
7: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
0: Het is 4:30, dus eerst langs Helene van de ANWB, want die weet waar het vast staat. En ja, ze zijn al op vakantie in het noorden, dus er komt allemaal deze kant op.
8: Ja, inderdaad. Ja. Er staat inmiddels bijna 300 kilometer file op de Brabantswegen. Het is echt enorm druk. Want de A27 is natuurlijk ook nog dicht. En dat betekent extra drukte op de omliggende wegen, zoals op de A2. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Nu ruim een 30 minuten oponthoud. Ook de andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Kerkdriel is de vertraging 30 minuten. Zojuist ook een ongeluk op de A16 Rotterdam-Breda bij de Moerdijkbrug. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 30 minuten. Door de werkzaamheden op de A27 staat er ook file voor de afsluiting van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. Ruim een kwartier op onthoud. Bij Eindhoven ook heel veel vertraging door een ongeluk op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. De rechte rijstrook is daar dicht, kost je vanaf zomeren 1 uur. En op de randweg van Eindhoven ook een lange file van Eindhoven naar Maastricht voor knooppunt Leenderheide, ook 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
9: Omroep Brabant.
0: Een fijne zomermiddag is het, graad of 24, wolken, zon, het wisselt elkaar af. Niks meer aan doen. Het nieuws dan, en daarvoor naar Colin Bijk.
1: Ja, in een week tijd zijn er 2 explosies geweest en 2 explosieven gevonden in en rond de parklaan in Raamsdonksveer. Vlakbij zit ook een kindcentrum met een basisschool en een kinderopvang. Dinsdag was er 2 keer een explosie. Niemand raakte gewond, wel raakte een schutting beschadigd. Gisteren en vandaag werden er explosieven gevonden en moest de explosieve opruimingsdienst komen. De politie heeft in Best 2 mannen aangehouden vanochtend vanwege een flinke drugsvondst. In het bedrijfspand aan de Zandweg werd 120 kilo gedroogde henneptoppen gevonden, illegaal vuurwerk, rookwaren en duizenden vapes. De 2 verdachten zijn een 54-jarige man uit Best en een 50-jarige man uit Eindhoven. Bij die laatste zijn ook meerdere sokken gevuld met harddrugs gevonden. Alle studenten in het mbo, hbo en op universiteiten moeten verplicht een stagevergoeding ontvangen als ze stage lopen. Het kabinet wil dat in een wet vastleggen, zegt onderwijsminister Letschert.
10: Dat betekent dat alle jongeren die stage lopen, of je nou een mbo'er bent, een hbo'er of je gaat naar de universiteit, dat je een recht krijgt om een stagevergoeding te krijgen. En dat is nu namelijk nog niet in de wet neergelegd. Met als gevolg dat er best wel willekeur is. De ene student krijgt het wel, de ander krijgt het niet. En dat wil ik gewoon gelijk trekken.
1: Hoe hoog de stagevergoeding wordt, is nog niet duidelijk. Er komt ook geen minimumbedrag. De wet is op zijn vroegst over 1,5 jaar klaar.
0: Zet daar dan wel een minimumbedrag in, want dan krijg je dit geleuter weer. Dan komt er dadelijk weer een handiger die zegt je krijgt een tientje.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dan is het nog niks.
1: Ja, je weet dit ook nog wel van jouw stages waarschijnlijk en van mijn stages. Er zaten echt mega verschillen tussen.
0: Hoe bedoel je? Nou, van de bedrijven?
1: Ja, ja.
0: Ik heb 1 stagebedrijf gehad. Dus ik heb niet lopen shoppen. Je gaat er niet lopen shoppen van waar kan ik meer verdienen als stagiair.
1: Maar ja,
0: Jij wel.
1: Nee, ik wilde gewoon per se ergens naartoe.
0: Ja, nee. Ja,
1: maar er werd wel geshopt, hoor.
0: Nee, ja, maar...
1: Dan krijg je €500 per maand. Ja, dat is vet. Oh ja, dan moeten we naartoe.
0: Oké, maar weet je, regel het nou gewoon in 1 keer goed. Ik vind het namelijk goed dat er een vergoeding komt. Want je gaat daar een volle werkweek aan de slag. Dat betekent dat je geen vakken kan vullen bij de Albert Heijn, in principe.
1: Nee.
0: Dus je baantje valt weg. Dus dat je nog enigszins een beetje... En als het goed is, ben je een beetje stagiair... leef je nog wat op voor het bedrijf ook. Ik wijd uit, regel het goed. Niet een tientje. Er komt weer een handige die zegt, hier tientje. Niet doen. De laatste, hè?
1: Ja, daar is er ook wel eentje.
0: Nou,
1: in het Amerikaanse Oregon werd een toernooi van een populair kaartspel. Yu-Gi-Oh! Heet dat. Dat lijkt op Pokémon.
0: Nooit van gehoord.
1: Nee, nou, dat is best wel populair. Maar goed, het lijkt op Pokémon, heb je een beetje een idee. Dat werd afgelast en de reden, ja, die is toch wel bijzonder. De deelnemers stonken te veel.
0: Ja. Het is afgelast omdat de deelnemers te veel stonken.
1: Ja, bij het vorige toernooi was de stank al niet te harde... en hadden er meerdere mensen geklaagd. En omdat het deze keer weer zo was... besloot de spellenwinkel die het toernooi organiseerde de boel te cancelen. En het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. Stankoverlast is al langer een probleem bij sommige games en kaartspellen. Soms wordt zelfs gratis deodorant uitgedeeld tijdens het toernooi. En door dit soort problemen heeft de maker van Yu-Gi-Oh! De regels al inmiddels aangepast. Alle bezoekers en deelnemers worden gevraagd van tevoren te douchen, deodorant te gebruiken en schone kleren te dragen. Wie dat niet doet, kan weggestuurd worden of strafpunten krijgen. Ja, dan is dit wel echt een structureel probleem, denk ik.
0: Jongen. Nou,
1: is er een luchtje aan, hè?
0: Het is ook geen spel dat je dan moet gaan spelen. Denk ik. Want dit gaat mis met je.
1: Ja, of je denkt gewoon even aan je persoonlijke hygiëne. Gewoon,
0: ja, maar daar denken die lui niet aan. Dit zijn van die genomen, die zitten de hele dag alleen maar binnen. Ja.
1: Dat is in jouw orde, hè?
0: Het is, waarschijnlijk heet het ook Yucky-Oh. Yucky-Ba is het. Nou, we zijn bij. Al het nieuws weer gehad. Over een uurtje is Colin weer terug. Meer nieuws op Web & App.

Natasha wilde heel graag een mooi nummer van Queen. Ik hoop dat deze mooi genoeg was. Somebody to love. Wat wil jij nog graag horen? Geef het nog even snel door in de app.

zitten inmiddels weer in het Brabantse spul ineens. La Fuente uit Eindhoven en Ratata. Goed voor het weekendgevoel. Wat wil jij nog horen? Laat het weten. Over Brabants gesproken. Ja, ook deze meneer is sinds kort Brabander. Ja, hij is in Graven gaan wonen en dus deed hij mee aan de Brabantse top 100. En vandaag bij Hubert gehoord, de hoogste nieuwe binnenkomer in de lijst.

0: Dirty Diana van Michael Jackson. Dat was een aanvraagje voor Paul. Dankjewel. Ben er bijna. Maar eerst even langs de mensen van
1: de Piepende Banden Show.
0: Ja. Stef is op vakantie. Christian is er wel.
2: Ja, zeker.
0: En vandaag weer vergezeld door Marieke.
3: Ja, hallo.
0: Heb jij een zwembad geregeld?
3: Nou, dat was het eerste wat ik tegen Christian zei vandaag. Want ik heb geen zwembad voor je helaas. Oh, maar dat
0: is toch teleurstellend.
2: Ja, ik had er toch op gerekend.
3: Ja, snap ik.
2: Ik had een snorkelpak, ik had alles klaar.
3: Ja, die was er helemaal aan, hoor. Is geen probleem.
2: Oké, nou dan trek ik die zo aan.
3: Ah, dat is goed.
0: Dat was vorige week natuurlijk.
2: Dat was vorige week,
0: en nu weer een nieuwe week met een nieuwe Piepende Banden Show. Doe eens een tipje van de sluier.
2: Tipje van de sluier. Heb je gisteren de zaag gehoord?
0: De zaag?
2: De zaag.
0: Welke zaag?
2: De zaag.
0: Die de week de midden gaat?
2: Nee, het jaar. Nee.
0: Is het jaar de midden?
2: Het jaar is gisteren de midden gegaan.
0: Oké, ja, natuurlijk.
2: Dus we gaan toch eens even vooruitblikken op de tweede helft van dit jaar.
0: Ja.
2: En wat moet er beter dan in de eerste helft?
0: Oké. Dat.
2: Dat is goed. En we willen nog iemand hebben om de show te openen, natuurlijk.
0: Zeker, want zonder showopening geen show eigenlijk en geen weekend. Wil jij deze schone taak op je nemen, dan moet je nu even een duimpje opgeven in de app. Dus duimpje omhoog in de app als jij het weekend wil afroepen. Dat is heel simpel, het wordt je allemaal uitgelegd. Maar we hebben wel iemand nodig.
2: Zeker.
0: Anders dan kunnen we niet beginnen. Dus ja. Duimpje omhoog in de app, kom maar door.
2: Niks aan toe te voegen.
3: Nou ja, dat.
0: Ja.
3: Einde.
0: Einde. En waarvoor dank. Een laatste liedje is voor Elvis. Ja. Peer die zei van nou doe mij maar iets van Elvis. Bossa Nova Baby, die hoor je niet zo vaak. Nou heb ik de vrijheid genomen om dan ook gewoon de iets latere opgepoetste Viva Elvis versie te pakken. Want die swingt zo lekker. Dit is toch lekker. Dit is toch lekker. Hier ga je toch van op je stuur kloppen. Ergens in de file. Ik wel in ieder geval. Maak er een heel mooi weekend van. En morgenochtend, nu al wakker, ben ik er weer. En tot de volgende. Bel en bestel.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Duik in de magische waterwereld bij Zwemparadijs Aquafun. Met maar liefst 5 verschillende glijbanen, een golfslagbad, buitenbad en ligweide kun jij je uren vermaken. Het leukste dagje uit beleef je bij Sportion in 's-Hertogenbosch.
6: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
7: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
8: Dit is de radiozender waar Brabant...

0: Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer, vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Ja, in het zuiden overwegend zonnig, maar ja, zo zijn wij natuurlijk ook. Het is 4:02, het begin van de piepende bandenshow. En dat beginnen we altijd eigenlijk met stilstaande banden. Heleen, waar staat het op dit moment stil in en om Brabant?
2: Ja, op heel veel plaatsen. Het is hartstikke druk op de Brabantse wegen. En dan met name op de A2 op diverse plaatsen. Het is natuurlijk extra druk daar vanwege de afgesloten A27. Daardoor onder andere een lange file van het zuiden naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg. Het oponthoud is daar een 30 minuten. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. Vanaf knooppunt Batadorp is de vertraging nu 35 minuten. Ook een ongeluk eerder vanmiddag op de A16 Rotterdam-Breda bij Moerdijk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij, maar vanaf knooppunt Ridderkerk moet je nog wel rekening houden met 40 minuten extra reistijd. Door de afsluiting van de A27 staat er een lange file voor die afsluiting op de A27 vanuit Breda. Tussen Hank en knooppunt Gorkum een 30 minuten vertraging. En veel vertraging bij Eindhoven op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Daar is ook namelijk een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij, maar je staat nog wel 1 uur in de file.
1: Nou, dat is heel wat, Heleen. Dat belooft
2: zeker.
1: Wat. Goed, tot dadelijk dan, Marieke.
2: Ja, tot zo.
1: Joe. Ja, Marieke.
3: Ja.
1: We zoeken er nog een.
3: We zijn nog op zoek, ja. Het mag nog gemeld worden.
1: Je mag jezelf nog even aanmelden om het programma te openen en het weekend af te roepen. Dat kun je dus doen door even een duimpje te sturen naar 06-573-28203. Je mag ook gewoon een voiceberichtje sturen, hè. Dat mag ook. En dan mag je iets roepen als piepende bandjes, fijn weekend en dat soort dingen dus. Meld
3: Hoi
1: je,
3: al.
1: Anders kunnen we niet beginnen.
3: Nee.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd.
0: Lieselot Thomas.
4: Van zorgregelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.

0: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
1: Houd je producten langer vers met Siemens. Ontvang op het assortiment vrijstaand koelen en vriezen van Siemens een gratis Solis vacuumeermachine. Plus 10 jaar garantie op geselecteerde vrijstaande koelkasten. En zoals altijd, inclusief de Lunenburg service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
2: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
4: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
5: de Brabantse Top 100.
4: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
5: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
4: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
4: de Piepende Banden Show. Christian Westerveld en Stefan Duinhoven.
6: Piepende bandjes, fijn weekend!
7: Nou, dankjewel Bert. En die Stef, die klinkt deze keer wel heel erg als Marieke.

0: Jamie Lydell en Another Day.
1: De Piepende Banden Show
2: bij Omroep Brabant.
0: Ja, deze keer met Marieke.
3: Ja, hallo.
0: Welkom.
3: Dankjewel.
0: Tweede keer hè, dat je dit programma doet.
3: Ja, het is mijn tweede keer, ja.
0: Een paar weken geleden heb je het ook al een keer mogen doen.
3: Ja, ja.
0: Maar dus geen zwembaden, geen rare verrassingen waar ik me nu eigenlijk al een beetje moet prepareren. Dus.
3: Nou ja, ik zal niks zeggen. Nee, dat is niks.
0: Nee. Oké.
3: Nee, echt waar, Christian. Ik zal het allemaal... We houden het allemaal binnen de lijns.
0: Ja, vorige week toen kwam ik ineens in een zwembad terecht. Die hadden hier beneden neergezet. Ja.
3: Je keek er ook heel verschrikt bij toen.
0: Ja, dat was ook zo. Maar ja. Eerlijk gezegd, ik had er al wel een klein beetje rekening mee gehouden.
3: Oh ja? Had hij het al een beetje
0: Nou, het zwembad werd al een paar keer genoemd. Toen dacht ik ook van ja, komt er daar echt heen te staan? Ja, stond.
3: Ja, dacht, het kan niet, maar dat kon wel.
0: Natuurlijk kan dat. Dus, maar toen hadden we de verkoeling ook wel nodig. Hè, want toen was het echt wel 15 graden warmer dan dat het vandaag is.
3: Ja.
0: Goed, we gaan wel weer een warm weekend tegemoet. Ben je er klaar voor?
3: Ik vond vorige week wel te heet. Maar morgen of zo wordt het 28 graden, vind ik wel lekker.
0: Ja, maar dan moet het weer niet meer doorslaan, hè?
3: Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren nu, toch? Okay. Of wel? Nee, nou ja, we zullen het straks allemaal horen van weer blazen, maar...
0: Zeker wel.
3: Volgens mij wordt het prima.
0: Ja, het weer speelde een iets minder grote rol in het nieuws dan andere dingen deze week. Luister maar even mee. De week samengevat in 11 seconden.
4: S'avonds feesten en de volgende dag een kater. Dat wil toch niemand?
5: Ja, daar zijn we klaar mee.
6: En ineens stonden er zeker 2 overvallers met bivakmutsen en politielaarzen in zijn slaapkamer.
7: Over 4 jaar hebben we weer een kans.
8: Ja, goed weekend en we piepen de

0: Alex Warren en Jelly Roll en Bloodline.
1: De Piepende Banden Show, vrijdagvraag.
0: Ja, dus elke week wil je iets wat we van je willen weten. En in dit geval heeft dat een aanleiding. En nu ga ik even iets doen wat zo'n beetje het ergste is wat je als DJ kan doen. En dat is namelijk dit geluid laten horen. Want je zult er heel wat tegenkomen. Vakgenoten die op woensdag dus dit laten horen, dan zeggen ze, de week is weer door midden.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat doe ik dus nu alleen maar omdat het jaar door midden is. Sinds gisteren. Zou ik nog even uitleggen hoe laat dat was en waarom dat is?
2: Jij hebt mij echt dat daar straks uitgelegd. Ja. Je was me echt na één zin al kwijt. Het lag niet aan jou, maar ik vond het erg ingewikkeld.
0: Nou, dat valt op zich valt het mee. Je zou misschien denken 1 juli, dat was het dus 3 dagen geleden. Dat is het moment dat het dus het halve jaar is. Maar
2: ja,
0: dat is niet zo.
2: Om 12 uur 's nachts zou je denken.
0: Ja, dat zou je denken. Ja. Want dan is het inderdaad, dan heb je 6 maanden gehad en dan krijg je nog 6. Maar het zit iets ingewikkelder in elkaar. Want de tweede helft van het jaar heeft een paar dagen meer. En dat heeft met februari te maken, waar er maar 28 in zitten. Maar ook omdat er ook nog een extra dag met 31 dagen... of een extra maand met 31 dagen in de tweede helft zit.
2: Ja.
0: En dan ben je er nog niet.
2: Nee, kijk, zo, dit, vanaf tot hier had ik hem door. En toen... Ja.
0: Nou, dan zou het dus gisteren om 12 uur 's middags zijn geweest.
2: Ja.
0: Maar er komt nog een extra uurtje bij. Want in het eerste halfjaar gaat de klok een uurtje vooruit. En in de tweede helft gaat hij weer een uurtje terug. Dus ook om die reden is dat tweede halfjaar nog net ietsje langer dus. Lang verhaal kort.
2: Hoe laat was het dan nu eigenlijk?
0: Het was gisteren om 1 uur.
2: Gisteren om 1 uur 's middags.
0: Ja, toen zaten we precies op de helft van 2026. Okay. Dus dit is de eerste volledige dag van de tweede helft van 2026. Dus een hele lange omhaal om uiteindelijk tot die vraag te komen. Ja, wat willen we nog in die tweede helft eigenlijk van dit jaar? Want je begint het jaar vol met goede ideeën, leuke plannen. 2026 ga ik dit, dan ga ik dat, We zitten halverwege. Waar staan we? Wat moet er nu nog gebeuren? Wat moet er beter dan in de eerste helft? Wat zeg jij voor jezelf?
2: Nou, ik vind dat dus moeilijk, want vorig jaar had ik het voornemen dat ik meer wilde sporten. En dat ben ik ook daadwerkelijk gaan doen en dat heb ik volgehouden.
0: Oh, dus eigenlijk is dat al goed?
2: Eigenlijk is mijn soort van doel om het nog steeds vol te houden, zeg maar. Oké. Tot nu toe lukt het wel aardig, maar ik stel het gewoon elke keer weer als nieuw als doel. Want dat is wel dat ik het toch wel blijf doen.
0: Oké, dus het is eigenlijk gewoon doorgaan waar je nu mee bezig bent eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja.
2: Ik ben niet ontevreden eigenlijk.
0: Nee, ja, ik wil eigenlijk wel weer gaan fietsen, want dat heb ik best wel fanatiek gedaan. Alleen ja, god, dan is het weer te nat en dan is het weer te heet. Dan komt het er elke keer maar weer niet van.
2: Nou, dit weekend misschien.
0: Ja, wie weet. Zou wel goeie zijn.
2: Dus het jaar is nou door midden.
0: Ja, dat is waar. Dus dit is het moment om dat op te gaan pakken. Volgende week wordt het wel weer heet. Heb ik wel weer een excuus, dus dan moet ik het deze week wel gaan doen.
2: Dit weekend gaat het gebeuren.
0: Goed, wat willen we nog? Wat is onze wens voor de tweede helft van 2026? En dat mag zo breed zijn als dat je maar wil. Dus het mag iets persoonlijks zijn. Het mag ook een voornemen zijn. Het mag ook, nou ja, weet ik veel wat zijn. Het
2: mag alles zijn.
0: Het mag alles zijn. Laat even weten, wat is jouw grote wens voor de tweede helft van 2026? Want ja, als het nu niet gebeurt...
2: Wanneer dan wel?
0: Wanneer dan wel. Ben benieuwd, laat het me even weten. Via de app 06-573-28203. 06-573-28203. En het kan niet gek genoeg zijn. Je mag ook een voiceberichtje sturen, hè? Maar je mag het ook gewoon schrijven. Dus. Zullen we maar even een muziekje doen?
2: Ja,
0: ze zijn toch al begonnen. Hè?
2: Daarom.
0: Je kunt op verschillende manieren de top bereiken. Dat kun je bijvoorbeeld doen door heel hard te gaan schreeuwen. En dat deden zij. Style Council en Shout to the Top.

0: The Bee Gees and the Spicks and the Specks.
1: De Piep en de Bande Show, vrijdagvraag.
0: Al onze wensen zijn welkom voor de tweede helft van 2026, want dat is net begonnen. Is er al iemand geweest die om wereldvrede heeft gevraagd? Want er moet er minimaal één zijn, vind ik.
2: Ja, Truusje. Ik zou zo graag dat de oorlogen zouden stoppen, dat er eindelijk vrede komt.
0: Oh.
2: Je pakte mij echt. Dat vind ik echt lief.
0: Ja, nee, dat vind ik ook. Want er moet er minimaal één zijn die dat vraagt. Ook al weet je dat het hooggegrepen is. Wat is jouw wens? En het mag dus voor de hele wereld zijn. Het mag voor je dorp zijn. Het mag voor de stad zijn. Het mag voor het land zijn. Het mag voor Brabant zijn. Maar het mag ook voor de hele mensheid of gewoon voor jezelf. Jouw wens voor de tweede helft van 2026. Want die tweede helft is inmiddels aangebroken. En wat ook aangebroken is, dat is het tijdstip waarop we aan Colin gaan vragen wat er in het nieuws zit zo dadelijk.
3: Subsidie voor tabaksfabrikant en een wereldrecord waar menig kampeerder jaloers op is.
4: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
7: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Half vijf precies. Helene van de AWB, waar loopt het vast?
8: Vooral op de A2, daar staan de langste files op dit moment. Van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging weer 40 minuten. Ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg een half uur extra reistijd. Op de A2 van Den Bosch naar Maastricht bij knooppunt De Hoogt is een ongeluk gebeurd. Daar is nu de linker rijstrook dicht. Kost je vanaf knooppunt Eckerswijer ongeveer 3 kwartier. Een andere drukke weg is vanmiddag de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda in Dordrecht een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 25 minuten oponthoud voor de afsluiting daar. En op de A58 ook veel verkeer tussen Tilburg en Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Batadorp 25 minuten vertraging.
0: Helene, tot zo weer.
8: Joe.
1: Omroep Brabant.
2: Vanavond is het nog een tijdje zonnig. Vannacht blijft het droog en wordt het een graad of 13. Morgen af en toe wat wolken. Vooral in de middag gaat de zon schijnen. Het wordt dan 23 tot maximaal 26 graden. En dan nu het nieuws. Krijg je van Colin.
3: Sigaretten- en vapesfabrikant Philip Morris met een fabriek in Bergen-op-Zoom heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen van de Nederlandse overheid. Dat schrijft RTLZ. Het bedrijf kreeg de subsidie voor klimaatinvesteringen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Opvallend, want de overheid heeft juist een streng beleid om roken en vapen te ontmoedigen. Maar deze subsidie staat daar los van. De 60 asielzoekers die een spoednoodopvang in Apeldoorn uit moeten omdat daar asbest is gevonden, kunnen terecht in Breda. Ze worden ondergebracht in evenementenhal Breepark, waar het COA in de maanden juli en augustus een tijdelijke noodopvang heeft. Begin april zaten daar ook al asielzoekers die eigenlijk op andere locaties in Nederland moesten worden opgevangen. De noodopvang in Breda wordt gebruikt om gedurende het jaar andere gemeenten te ontlasten. In totaal is er plek voor 500 mensen. Mathieu van der Poel staat morgen aan de start van de Tour de France, maar hij kijkt ook al vooruit naar de zomer van 2028. Want dan zijn de Olympische Spelen in Los Angeles. Hij wil daar, als dat mogelijk is, de wegwedstrijd weer combineren met het mountainbiken. Van der Poel heeft al een indrukwekkende erelijst, maar een Olympische medaille ontbreekt nog en daar wil hij graag verandering in brengen. Het plan van het vorige kabinet om wonen in een vakantiehuisje voor 10 jaar legaal te maken gaat van tafel. Minister Boekholt O'Sullivan schrapt dit idee en wil in plaats daarvan permanente bewoners in eerste instantie met rust laten.
9: tenzij de gemeente zegt, het is niet veilig, er is sprake van ondermijning of er zijn andere zwaarwegende redenen. En dan hebben we twee categorieën. Een schrijnend geval, dan kijken we, kan het gelegaliseerd worden? En als dat niet kan, dan gaat de gemeente zich inzetten om dit gezin of deze persoon een woning in de gemeente te geven. Of je bent een niet schrijnend geval, dus je bent zelfredzaam. En dan wordt er een termijn afgesproken die redelijk is gezien de druk op de huizenmarkt om een andere woning te vinden.
3: Ja, het is voor veel mensen niet echt een hobby, de tent opzetten. Leuk hoor, de kamperen, maar dat wil nog wel eens een gevecht zijn. Nou, twee gasten uit Groot-Brittannië die hebben er wat minder moeite mee. Want deze twee ervaren kampeerders die hebben namelijk een Guinness World Record verbroken. Waarmee, nou ja, de tent opzetten. En dat ging om een tweepersoons tentje, zo'n igloding. Dat hebben ze dus in een recordtijd neergezet. Ze deden er, ja, komt-ie, 1 minuut en bijna 5 seconden over.
0: Oké, dat is niet zo'n werptent dan, hè?
3: Nee, dat is niet zo'n werptent.
2: Met
3: nee.
2: Stokken en haren.
3: Ja.
0: Die springt zo
3: ja,
0: alleen een keer op zijn plek.
3: Maar ik heb de video even gezien. Ze beginnen echt ook echt met gewoon een pakketje. En dat pakken ze dan helemaal in Mach 7 uit. Ik kijk hier de beelden even. En die stokken die zetten ze in elkaar. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat gaat toch wel echt verrekte snel. Echt, kan ik ze inhuren of zo?
0: Ja, maar dat moet al binnen een minuut kunnen, kom op zeg.
2: Nou, dan neem je een mee. Nieuwe challenge.
0: Ja, neem je tijd mee, dan doen we je zo.
3: De twee die het record in handen hadden, die denken er zelf ook zo over. Ze hebben gezegd van, joh, we willen nu ook het record in handen krijgen voor de opbouw van de tent voor 4 personen.
0: Oké. Nou, ik vind het ook een uitdaging om zo'n werptent, die je dus echt in 3 seconden opzet, om die dan daarna wel weer in te vouwen.
2: Ja, dat kost meer tijd.
3: Als ze dat binnen een minuut voor elkaar krijgen, dan hebben ze pas een record.
0: Ik weet niet of dat filmpje nog bestaat, maar we hebben er eentje gemaakt ooit een keer dat we dat hier beneden aan het doen waren.
2: Oh echt? Zo'n ding wat je uit elkaar vouwt en dan moet je in elkaar vouwen.
0: Die
2: dat
0: moet dan weer in elkaar.
2: Gedaan.
3: Was de tent daarna nog bruikbaar?
0: Nee.
10: There you go.
0: En nog steeds zijn je reacties op de vraag, wat zou jij wensen voor de tweede helft van 2026? Welkom via de app 06573 28203.

0: 7 juli vieren we
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee.

0: René Schuurmans en Laat de zon in je hart.
1: De Piepende Bandenshow, vrijdagvraag.
0: Ja, gisteren rond de middag, we gaan dat niet meer helemaal uitrekenen, maar er was het moment dat 2026 precies op de helft was. En onze vraag was eigenlijk heel simpel: wat wensen wij nog voor de tweede helft van 2026? Ja. Hè? Dat is eigenlijk de vraag. En dat mag voor jezelf zijn, maar ook voor de mensheid als geheel of alles ertussen.
2: Ja, dat we alles groot, klein, alles is welkom.
0: Alles kan.
2: Nou, daar hebben best wel wat mensen gereageerd. Paul die zegt: ik wil een keer een liedje van Gogol Bordello op Omroep Brabant krijgen.
0: Gogol Bordello?
2: Ja, Gogol Bordello.
0: Gogol Bordello, ja.
2: Nou ja, die. Dan weet je dat, Christian. Ja, ik heb het bij deze doorgegeven. José zegt: wat kan beter dan de tweede helft van het jaar met pensioen gaan deze maand?
0: Oh, gaat ze met pensioen?
2: Ze gaat met pensioen. Dat is wel lekker.
0: Ja, even, ja, als je daar aan toe bent, dan
2: snap ik. Als je
0: daar
2: aan toe bent, ja. Ik denk dat die gewoon lekker achterover gaat zitten.
0: Ja, ja, maar ik hoor wel vaak van mensen die met pensioen gaan, die hebben het veel drukker dan daarvoor.
2: Ja, want dan heb je opeens tijd om allemaal dingen te doen waar je nooit tijd voor had.
0: Zo is dat.
2: Ja. Of sommige mensen vallen in een zwart gat. Hè? Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Komt ook voor, ja. Komt ook voor.
2: Nou, ze gaat in ieder geval met pensioen. Jossie zegt: ik hoop dat ik in de tweede helft van 2026 eigenlijk een keer een geldprijs win van de postcode loterij in plaats van een zeepje of een kalendertje. Nou, Jos, een gegeven baard moet je niet in de bek kijken, hè? Zeepje of kalendertje.
0: Ook mooi, toch?
2: Ja, ja, precies. Ook mooi. Mario zegt: mijn oldtimer weer de weg op krijgen na 2 jaar. Was hem behoorlijk afgekeurd op de roest en nog wat andere kleine dingetjes. Dus nou, misschien gaat hij wel weer rijden. Simone zegt: ik hoop dat ik in de tweede helft van 2026 mijn badkamer en wasruimte eindelijk klaar zal krijgen. En dan hebben we ook nog Kees. Die reageert nog eventjes op dat bericht dat Colin net vertelde over die tentjes opzetten. Kees zegt: ik wil dat Omroep Brabant een Brabants kampioenschap tenten opzetten gaat doen.
0: Oké.
3: Waarom loop je niet een leuke Brabantse wedstrijd in het leven van tent opzetten? Kampioenschappen Brabanders tenten opzetten. Dat past nooit op een beker, maar succes ermee. Dat lijkt me een heel leuk idee.
0: Ik vind het ook een leuk idee.
2: Nou ja, hij dacht nog leuk inclusief met campingliedjes.
0: Oké.
3: En uiteraard de hele dag campingliedjes, hè. Want anders is het helemaal niks. Wereldkampioenschappen Brabant, tent opzetten.
2: Nou ja, helder.
0: Zou het nog niet bestaan?
2: Nou, in Brabant?
0: Ik weet
2: misschien
0: het
2: is het wereldwijd dus een ding. Maar misschien weet dat het in Brabant ook een ding is.
0: Nee, we gaan het eens bekijken.
2: We gaan er even, ja.
0: Wat herkennen we aan campingmuziek? Ik kom eigenlijk maar tot eentje.
2: Ome Henk?
4: Nou jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
5: Ja, meneer Van Ooydonk.
4: Niets vergeten, is iedereen aanwezig?

0: Harry Styles, ben jij fan?
1: Niet echt, mag dat zeggen?
0: Ja, ik vraag het dus, dan mag je eerlijk antwoord geven.
1: Ik vind op zich wel, hij maakt wel leuke muziek, maar het is niet per se mijn... ik ben niet naar de arena geweest.
0: Oh ja, maar hier, je zou ze hier echt de kost moeten geven. Die hier werken. Ja? Ja, heel veel fans. Heel
1: och jee,
0: fans. Noemen
1: jee.
0: Ze niet bijna. Goed, we gaan even wat anders doen. De bloopers.
1: Ja,
0: het is weer zover. Hè?
1: We
0: gaan even het archief openzetten en dan gaan we eens even kijken. Een dikke anderhalve minuut aan dingen die hier op zender zijn gebeurd die niet helemaal zo bedoeld waren. Luister mee.
2: Heb jij een korte broek aan, Roosmarijn, of niet?
3: Nee, ik heb geen korte broek aan. Dat mag hier helaas niet.
2: Nee.
3: Maar ik kan veel mensen wel aanraden om een korte broek aan te doen.
2: Oh, want het is... stop.
3: aan te doen, ik verspreek me. Een korte broek aan te doen.
2: Ja, precies.
3: Want het is nog steeds heel erg warm buiten.
4: Het ziet er in de Noorse finale al bijzonder goed uit. Met goede lichteffecten en met hard zingen en veel van die stethoscopische, van die flikkereffecten, zou ik maar zeggen.
0: Flikkereffecten.
4: Ja, precies. En ook zo'n hele grote...
0: Ja, dat heb je vaker bij het Eurovisie Songfestival.
4: Ja. God, ik dacht, kopte je win.
0: Met knipperlichtjes bedoelen we dan, hè? Ja,
4: ja,
5: zeker. Oh, kut, dat gaat helemaal water. Tussen Breda en Roosendaal rijden geen treinen door een kapotte trein.
6: Een uitspraak cel- en jeugd-TBS voor een 18-jarige jongen die in Uden zijn eigen moeder wilde doodsteken.
7: Die zijn namelijk allebei, dat is echt een hele hoge uitzondering, Brabander van de dag geworden. Dus jullie krijgen een speciale oorkonde. Luc, oh wacht, dit is die van Puk. Puk, alsjeblieft, met jouw naam erop. Alsjeblieft. Wat vind je daarvan, dat je zo bekend bent geworden?
8: Eigenlijk hebben jullie mijn naam verkeerd geschreven.
7: Oh nee, heb ik het verkeerd geschreven? Oh, wat erg.
9: Je zit er altijd tiptop uit. Ik wil geen vinger in je kont stoppen, Christ. Maar hij ziet er altijd geweldig tiptop uit.
0: En waar het om gaat is natuurlijk de vraag... wat is de vraag eigenlijk, Niek? Ik kan het wel rekken, maar ik weet het niet meer.
10: Shaki.
0: Ja, dankjewel, dat was het antwoord.

0: Trompeta, Willie William.
1: De Piep in de Banden Show.
0: Die scheurt nog even door, straks na 5. We gaan tot 7 uur door. Ja, en we gaan dadelijk, als jij het leuk vindt, gaan we een spelletje doen dadelijk.
2: Dat vind ik wel leuk, ja.
0: Je bent spelletjesmens?
2: Ja, best wel eigenlijk. Ik vind dat wel leuk. Vroeger was ik veel te fanatiek, maar nu valt het wel mee.
0: Ja, maar nu mag je de vragen stellen, je hoeft ze niet te beantwoorden.
2: Vind ik ook leuk.
0: En er is weer een hartstikke leuke prijs te winnen. En waarschijnlijk is dat weer een cake mix.
2: Ja, het zal niet.
0: Ja, je weet maar nooit, hè.
2: Nee.
0: Die kun je straks verdienen. En er komt heel veel leuke muziek aan. De piepende bandenplaat. Kortom, blijf er lekker bij. Dadelijk het nieuws om 5 uur van de NOS.
1: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
3: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
13: Dit zit.
12: Voordelig en snel.
13: Dit zit.
12: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
14: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
12: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
1: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd

0: racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Had die vrouw alleen maar ellende meegenomen? Volgens mij wel, hè?
2: Ja, daar leek het wel op, ja.
1: Bedreigingen, bosbranden, discriminatie, weet ik het wel allemaal.
2: Nou,
1: ja, en dan komt Helene nog met de files ook nog.
3: Ja, dat is ook nooit goed nieuws. Maar ik heb wel een beetje goed nieuws. Want okay. De files worden wel over het algemeen een beetje korter. Dat geldt nog niet voor de A2 trouwens, van Eindhoven naar Utrecht. Daar is het nog hartstikke druk tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar nog ruim 3 kwartier op onthoud. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, tussen Everdingen en Zaltbommel, is de vertraging nog 20 minuten. Het gaat wel goed bij Eindhoven op de A2. Bij knooppunt de Hoogt is de weg namelijk weer vrij na een ongeluk. En daar is de vertraging nu nog maar 10 minuten. Op de A16 is het heel erg druk. Vanaf de Belgische grens naar Rotterdam tussen Rijsbergen en Dordrecht een half uur vertraging. De Belgen hebben namelijk ook zomervakantie gekregen. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel bij Zonzeel ook een kwartier vertraging. En het is druk op de N629 Oosterhout richting Dongen. Tussen Oosterhout en Kaatsheuvel ruim 20 minuten vertraging.
1: Nou, zo kan hij wel weer, Helene.
3: Ja, hè?
1: Tot zo weer.
3: Okay.
1: En zo dadelijk voor mensen die wel door kunnen rijden. Ja, hoor je zo dadelijk.
4: De piepende bandenplaat.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar CNG Tegels en Sanitair in Bladel.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
12: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
11: Vragen over groei.
13: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
11: Of vragen waar je niet omheen kunt.
14: Hoe behoud ik mijn mensen?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
15: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderen...

0: kostte slechts €1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
1: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
4: de Brabantse Top 100.
3: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
4: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresse.
3: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
3: de Piepende Bandenshow. Christian en Marieke.
5: Het gevoel van hier. Omroep Brabant.
4: De Piepende Bandenplaat.
3: Dan kunnen we extra gas geven.

0: Susi. Spider-Town Murphy Gang. Skandaal im Sperrbezirk op Omroep-Brabant.
1: De cake op de week.
0: Het gaat gebeuren. We gaan een quizje doen. We gaan eens even kijken of je een beetje opgelet hebt op het moment dat je nieuws voorbij zag komen online of misschien op televisie, in de krant of op de radio of een combinatie daarvan. Voordat we gaan spelen hebben we eerst een kwalificatievraag. Marieke, wat is de vraag?
2: Nou, in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven heeft een vrouw meerdere kinderen gekregen.
0: Ja.
2: Maar nu is dus de vraag, hoeveel kinderen kreeg ze dan?
0: Tegelijk, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ja,
0: hè?
2: Dat is even belangrijk.
0: Niet met een jaartje ertussen,
2: nee,
0: maar echt gewoon in één klap. Ja, ja.
2: Ja, dezelfde bevalling, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Is dat A, 3, B, 4 of C, 5 kinderen?
0: Dus een drieling, een vierling of een vijfling ter wereld gekomen in Brabant. Ja, geef het antwoord maar. A, B of C kun je doorgeven via de app 06-573-28203. 06-573-28203. Dus A, een drieling, B, een vierling, C, een vijfling. Laat me weten.
1: Kei gezellig je weekend in. De Piep in de Banden Show.
3: Roos.
4: Gezellig.
1: Omroep Brabant.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Hallo! Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier.

0: Norma Jean. Die wereldberoemd werd, maar nooit gelukkig. Het gaat over, ja, dat weet je wel. Weet jij ook wel van wie dat gaat?
1: Hey.
0: Marilyn Monroe.
1: Oh, natuurlijk.
0: Tuurlijk.
2: De cake op de week.
0: Ja, de vraag, de kwalificatievraag had iets met baby's te maken. Hoe zat het ook alweer?
1: Nou ja, in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven was dus een vrouw en die heeft meerdere kinderen. Ja, ik wil niet zeggen tegelijk, want ze kwamen niet allemaal tegelijk
0: uit. Nee, ze gingen wel in polonaise zo'n beetje.
1: Nou ja, dat. Ja, het was één bevalling inderdaad. En dat waren er best veel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoeveel? Dat is de vraag. En aan wie gaan we dat vragen?
1: We gaan het vragen aan Tamara, die hangt aan de telefoon.
0: Nou, ze heeft gewoon de telefoon vast, denk ik.
1: Oh, dat mag ik hopen dat ze vast heeft, anders was het een lastig verhaal.
0: Ja, precies. Tamara, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zeg het maar. Wat denk je?
3: Een eigen vierling.
0: Een vierling.
1: Ja,
0: is dat het goede antwoord? Dat is het goede antwoord, ja.
2: De cake op de week.
0: Ja, je bent gekwalificeerd. We hebben dus nog 3 van dit soort vragen. Allemaal meer keuze. En daarna mogen we aan het rad draaien. En dan komt er meestal een cake mix uit. Maar ja, dat is ook lekker natuurlijk, hè.
3: Okay.
0: Tamara, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Je klinkt een beetje angstig.
1: Ja, dat vond ik ook. Het klinkt nog niet heel zeker.
3: Nee, maar kom maar op.
0: Oké, kom maar op.
1: Dat is wat we wilden
0: horen. Kom maar op, zo klinkt het inderdaad beter. Goed.
1: Oké, de eerste vraag. De EB in Vught, die heeft speciale bevoegdheden gekregen om de veiligheid van de gevangenis te vergroten. En wat mogen ze nu doen? Is dat A, binnen een straal van 5 kilometer van de gevangenis mensen fouilleren? B, gevangenen in de vrieskist zetten? Of C, drones neerschieten die te dicht in de buurt van de gevangenis komen?
0: Wat denk je?
3: A.
0: En als je nog eens nadenkt?
3: Als ik nodig nadenk, dan denk ik C.
0: Dan denk je C. Je denkt in ieder geval niet dat ze in de vrieskist mensen mogen stoppen.
3: Nee,
0: dat is inderdaad helemaal juist.
2: De cake op de week.
0: Tweede vraag.
1: Nou, Sire is deze week een campagne begonnen. En wat willen ze dat we vaker gaan doen? Is dat A, een praatje met een onbekende maken? B, oude mensen helpen met oversteken, ook als ze daar niet om vragen? Of C, meer kinderen maken?
3: Ik denk A.
0: Je denkt A. Vaker een praatje maken met iemand die je niet kent. Doe jij dat vaak?
3: Ja, ik wel.
0: Ja. Oh ja, in feite doe je het met ons nu ook, hè?
1: Ja,
0: want we komen
1: wel,
0: ook niet bij elkaar op de koffie. Dus nee, helemaal juist. Nog eentje.
2: Week op de week.
1: Nou, de laatste. Welke reality-zanger, kunnen we toch wel zeggen, heeft een zomerhit te pakken met het nummer Zwoele Zomernacht?
0: Oh ja, daar heb ik nog een fragmentje bij. Wacht eventjes. Oh. Even kijken, waar zit hij nou? Oh, waar zit hij? Ja, hier heb ik hem. Hier komt hij. Dat gaat dus om dit liedje. En dan is dus de vraag wie dit is. Maar ja, wie is dit, Tamara?
1: Is dat A, Tycho Slegers, B, Rutger van Barneveld of C, René Leblanc?
3: B.
1: Rutger van Barneveld.
0: Ja! Helemaal goed.
1: Dat was hem.
0: Kijk, we hebben hier, dat doen we altijd één keertje, een klein beetje helpen. Dat hebben we bij de eerste vraag gedaan, maar het was bij de andere 2 gelukkig helemaal niet nodig.
1: Helemaal niet.
0: Nee, helemaal goed gedaan. Dan gaan wij een slinger aan het rad geven. En dan gaan we eens even kijken.
1: Spannend.
0: Ja, een soort van.
1: Ja, ik vind van wel. Weekendje weg. E-bike. Televisie.
4: Bankstel. Bungalow tent. Cake mix. Weekendje weg.
0: Nou.
4: Cake mix.
0: Ah, ik had al zo'n idee. Komt je kant op. Fijn weekend, hè.
3: Fijn weekend.
0: Houdoe.

0: Family of the Year en Hero. Bijna 17:30. Colin, wat zit er in jouw nieuwsoverzicht zo?
1: Twee arrestaties bij een flinke drugsvangst in Best en een nieuw apart doelwit voor autodieven.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
3: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
4: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
5: SVK Benelux.
4: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
0: En dan gaan we maar weer eens kijken hoe het gesteld is op de Brabantse wegen met de drukte. Nou, tot nu toe onder meer de ongelukken was het best wat je te vertellen had, Helene. Is dat nog steeds zo?
6: Ja, het is wel veel, maar het wordt wel minder. 130 kilometer staat er nog, dus er is alweer dik 100 kilometer vanaf. Op de A2 gaat het zelfs ook beter. Van Eindhoven naar Utrecht, daar is de vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel nog maar een half uur. Die was bijna een uur daar. Op de A16 Rotterdam-Breda nog een lange file tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Klaverpolder. Daar nog 20 minuten extra reistijd. Ook 20 minuten sta je in de file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum. Daar wordt natuurlijk aan de weg gewerkt. En het is druk op de N267 Drunen-Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg ook bijna een half uur oponthoud.
0: Helene, dankjewel.
7: Omroep Brabant.
8: Vanavond wordt zo'n 13 graden, morgen 23 tot 26 graden. Het uitgebreide weerbericht krijg je zo van Weerplaza. Maar eerst het nieuws krijg je van Colin.
1: Na een tip over een verdachte situatie heeft de politie een flinke drugsvondst gedaan in Best. Daarbij zijn twee mannen opgepakt. In een bedrijfspand aan de Zandweg werd 120 kilo gedroogde henneptoppen, illegaal vuurwerk, rookwaren en duizenden vapes gevonden. De twee verdachten zijn een 54-jarige man uit Best en een 50-jarige Eindhovenaar. Bij die laatste zijn ook meerdere sokken gevuld met harddrugs gevonden. In een week tijd zijn er twee explosies geweest en twee explosieven gevonden in en rond de parklaan in Raamsdonksveer. Vlakbij zit ook een kindcentrum met een basisschool en kinderopvang. Dinsdag was er twee keer een explosie. Niemand raakte gewond, wel raakte een schutting beschadigd. Gisteren en vandaag werden er explosieven gevonden en moest de explosieve opruimingsdienst komen. In een magazijn van een winkel in de binnenstad van Den Bosch heeft vanmorgen brand geboet. Bewoners hoorden eerst een knal, daarna viel de stroom uit. Deze mevrouw haastte zich snel naar een van de appartementen boven het winkelpand.
9: Ik werd gebeld door de vriendin van mijn dochter dat er hier brand was. En ja, haar kat zit hierboven, dus ik ben spoorslags hier naartoe gerend. Ja, toen was de brandweer er nog en ik mocht er niet in. Maar na even mocht ik met de politieagent wel naar binnen, want die snapte me wel. Maar het is allemaal goed met haar, dus gaat goed.
1: Ja, het gaat om een magazijn van Kloemolen. En de winkel en het magazijn zijn flink beschadigd. Het is de vraag of de bewoners van appartementen vandaag al terug naar huis kunnen. Meerdere getuigen die door de parlementaire coronacommissie zijn gehoord worden bedreigd. In de afgelopen weken hebben meerdere getuigen verteld dat ze tijdens de coronapandemie bedreigd werden. En nu gebeurt dat dus opnieuw. Als een getuige opgeroepen wordt, is die verplicht te komen. De voorzitter van de coronacommissie vindt de bedreigingen onacceptabel.
10: Het gaat zowel om digitale als fysieke bedreigingen. Ook in het kader van veiligheid ga ik er ook niet op individuele gevallen. Kan ik daar helaas niet op ingaan. Dat we dit niet moeten accepteren in een democratie, dat mogen duidelijk zijn.
1: Ja, iets heel anders dan. Autodieven hebben een nieuw doelwit gevonden. Want we kennen allemaal nog wel de verhalen, hebben hier ook bij Omroep Brabant vaak zat over geschreven, over de katalysatoren die werden gestolen vanwege de kostbare edelmetalen die ze inzaten. Nou, criminelen richten zich nu steeds vaker op, komt-ie, achterbanken van auto's. Ja, hoezo zou je die meenemen? Maar ik ga het je uitleggen. Vooral in Frankrijk verdwijnen complete achterbanken uit de modellen als de Citroën C3 en de Renault Clio. Die onderdelen die zijn gewild omdat veel voormalige bedrijfsauto's later weer worden omgebouwd tot personenauto's. Een nieuwe achterbank kan honderden tot duizenden euro's kosten, terwijl gestolen exemplaren natuurlijk veel goedkoper worden aangeboden. Voor gedupeerde autobezitters is de schade vaak best wel groot. Want ja, de deur wordt opengebroken, die hele achterbank wordt eruit gesloopt. In Nederland zijn gelukkig nog geen meldingen gedaan van deze opvallende vorm van diefstal. Maar heel eerlijk, volgens mij kan je daarop wachten.
11: Ik vind het wel heel raar hoor, want een stuk metaal of wat dan kun je nog wel in een tas steken of zo. Maar de parkeergarage uitrennen met een achterbank onder je arm.
8: Ja, dat lijkt
1: hoe zie je dat voor je? Meneer, wat gaat u doen? Ik heb al gewoon
11: eruit gehaald. Ik heb wel spul opgehaald gewoon. Hè. Ja, dus, apart dus. Dus let op uw achterbank. Vergrendel hem vast extra als je er heel erg zuinig op bent. Dus. Hier gaan wij een liedje bij bedenken. Want dat doen we altijd bij het laatste bericht van 5:30. Zal ik maar gewoon beginnen dan?
8: Ja, dat is goed.
11: Ja, dan denk ik aan bank en overval. Dan denk ik aan bankuberval.
8: Ach, jawel.
11: Uit Oostenrijk, ja. Vind ik een hele leuke. Dus dat is mijn keuze. Wat is de jouwe?
8: Heel mooi. Nou, ik moest meteen denken aan, het is natuurlijk een zitting, dus de seat. En dan, het is niet de driver's seat, maar ik vind driver's seat gewoon een heel leuk liedje. Dus ik ga voor driver's seat.
11: Ja, soms wel, als je heel erg lang bent, dan haal je gewoon die eerste stoel eruit en dan ga je op de bank zitten.
8: Dat kan natuurlijk ook nog. Ja,
11: er was
8: dus
11: zo iemand in die film, hoe heette dat? Police Academy. Er was iemand bij die zo lang was dat hij dus op de achterbank zat.
8: Ah, dat is ook knap.
11: Dus die heb je dan
1: ook. Ja, dat weet ik nog wel, ja.
11: Ja, dus dat is nummer twee. De derde keuze komt van jou, Colin.
1: Als je die kan zitten, dan moet je
11: staan.
1: I'm still standing.
11: Elton John. Nou, dat is ook een hele leuke. Nou, dat zijn dan de drie keuzes. Heb je ze al achter elkaar, Marieke?
8: Het is gelukt.
11: Ah,
8: ja.
11: Kijk eens aan. Nou, luister maar mee. Dit zijn de keuzes. 1, 2 of 3. En welke het gaat worden, dat bepalen we met z'n allen.

0: De grootste hit van niet alleen 1988, maar het hele decennium, de jaren 80, uit die bekende film Dirty Dancing, The Time of My Life. Het is 6:11. Ben jij toe aan het weer?
1: Ik heb er wel zin in. Ja. Oh, okay. Als het goed bericht is tenminste.
0: Ja, dat weet ik niet. Dan moeten we aan Floris vragen, want die weet er alles van Weerplaza. Floris, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Christian.
0: Ja, wat zijn goede berichten? Dat is natuurlijk altijd subjectief. Maar dat wil zeggen, eigenlijk dan willen we zon, betrekkelijke warmte, maar geen hitte. En vooral 's nachts dat het een beetje te doen is.
1: Nou, dat is het precies.
0: Dat is het zo'n beetje.
2: Dat is het in de notendop inderdaad.
0: Oh, vanavond, dat is het ook.
2: Ja, vanavond vrij zonnig. Temperaturen vrij aangenaam. 20 graden op dit moment. Een matig windje uit het westen. En de rest van de avond blijft het droog en vrij zonnig.
0: Okay.
2: Met ook een aangename temperatuur. Dus we mogen niet klagen.
0: Dan zullen we dat ook niet doen. Dus ook vannacht kunnen we een beetje slapen. Nog een beetje de kamer koelen en zo.
2: Ja, zeker. Het wordt een uitstekende slaaptemperatuur vanavond en vannacht. Met minimumtemperaturen ruim boven de 10 graden. Zelfs een beetje aan de frisse kant. De wind valt weg, de bewolking neemt wel wat toe vanuit het westen. We houden het wel geheel droog. En morgen hebben we dan een hele aardige dag waarin het flink opwarmt naar 25 of 26 graden in Eindhoven en omstreken. Daarbij veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken en op de meeste plaatsen droog.
0: Nou, dat klinkt goed. Kunnen we er nog één achteraan doen ook?
2: Ja, zeker. Zondag ook een hele aardige dag. Met name in Brabant wordt het echt prachtig weer om naar buiten te gaan. Veel zonneschijn opnieuw. Wel wat meer bewolking, wat meer middelbare bewolking en hoge bewolking. Waar de zon het af en toe wat lastiger mee krijgt. Temperaturen iets lager, maar met 23 graden is het nog steeds goed toe voor buiten. Maandag en dinsdag zijn wel twee dagen waarin we de regenradar af en toe nodig hebben. Dan krijgen we namelijk met wat meer bewolking en een beetje regen te maken.
0: Moet ook gebeuren, Floris. Moet ook gebeuren.
2: Goed voor de natuur natuurlijk. En vanaf woensdag breekt er weer een warmere periode aan, waarin het kwik weer ruim boven de 25 graden uitkomt.
1: Oef.
2: En volgend weekend kan het zelfs weer tropisch heet worden. Oh, met 30 graden of meer.
0: Tropisch heet, zeg je ook. Ik dacht bij tropisch, daar komt warm achteraan, maar ook tropisch heet ook echt.
2: Ja, tropisch heet. Misschien wel 30 graden of meer.
0: Oh, ja, nou.
2: En omdat de wind wegvalt in die periode, kan het echt wel broeierig warm aanvoelen. Maar dat is allemaal pas weggelegd voor volgend weekend.
0: Oké, dus volgend weekend. En ja, zolang het dichter bij de 30 dan bij de 40 zit, dan...
2: Dan is het goed nieuws, toch?
0: Ja, dan kunnen we er nog net iets mee, denk ik.
2: We kunnen ook naar Frankrijk. Daar zijn zelfs temperaturen ruim boven de 40 graden mogelijk volgende week.
0: Dus,
2: dat is in Brabant
1: niet normaal.
2: Aardig.
0: Nee, maar daar moet je sowieso niet naartoe, want dan wordt ook nog een keer je achterbank uit de auto gestolen, hebben we net gehoord.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat zat net in het nieuws, dat een nieuwe trend is. Dus,
2: God, man.
0: Ongelooflijk, ja. Je verzint het niet. Dankjewel, Floris.
2: Jij ook bedankt.
0: En tot de volgende weer. Joe, groeten.
3: Het gevoel van de zomer.
4: Oh yeah, dude, it's summer.
3: Hoor je bij Omroep Brabant. In the summertime
5: when the weather is hot. Dit is Het Gevoel van Hier.
3: Omroep Brabant.

0: One Republic en Sunshine. En er kan nog gestemd worden. Want we hadden net natuurlijk dat bericht over dat er in Frankrijk nogal wat achterbanken uit auto's worden gestolen. Ja, geloof het of geloof het niet.
1: Dat is daar bizar, hè?
0: Dat is dus daar echt een trend aan het worden. We hebben er alle drie een plaatje bij bedacht. Is het spannend?
1: Een beetje.
0: Het is nog een beetje spannend.
1: Een beetje.
0: We hebben er alle drie een plaatje bij bedacht. En 1, 2 of 3, je mag nog stemmen. Het is nog een beetje spannend, hoor ik.
2: 1,

0: moet worden. We gaan niet zeggen wie er bovenaan staat. Kun je wel zeggen wie de laatste staat?
1: Het is Elton John. Die staat beneden.
0: Jouw plaatje onderaan. Staat onderaan.
2: Ik sta nog steeds beneden.
1: Ja, stilstanding.
0: 06573 28203 12.

0: The Gypsy Kings en Bamboleo. Ja, en het was me toch spannend. En misschien is het dat nog steeds wel. De vraag welke plaat het nou geworden is.
1: Ja, ik zei net het was een beetje spannend. Maar het is nu wel heel erg spannend.
0: Ja, ja, Elton John is echt stilstanding onderaan.
1: Ja,
0: dat
1: die is
0: klaar,
1: helaas echt niet geworden.
0: Oké,
1: okay,
0: dan hoef ik hem niet nog een keer te laten horen. Dan gaat het echt gewoon tussen Baba Bankubeval en Driver's Seat.
1: Ja, ja, ja. Ja. En,
0: is het echt op dit moment?
1: Ze staan precies gelijk.
0: Precies gelijk. Dus de eerste die nu op 1 of 2 stemt, die brengt de beslissing.
1: Doe maar 2.
0: Of 1. Mensen niet beïnvloeden, hè?
1: Nee, ik doe mijn best.
0: De Bankubeval of Driver's Seat. Wat is het?
1: Het is Bankubeval.
0: Is het Bankubeval geworden?
1: Ja. Nou, dat is iemand die al voor de tweede keer nummer 1 hebt.
0: Ja, dat maakt niet. Ik had hem al aangezet.
1: Oké, nou vooruit.
0: Nou, dank jullie wel voor alle stemmen. Het is de Bankubeval geworden. Gaan we even naar de Erste Allgemeine Verunsicherung uit Oostenrijk met de Baba Bankubeval.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
10: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor 29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
11: Lachen, gieren, genieten.

0: karten bij de Landstart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
2: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Buchholz-O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten.

0: Getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beiden werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In het noorden bewolkt, in het zuiden schijnt de zon, dus waar moet je zijn?
2: En dat zijn natuurlijk altijd.
1: Andersom ook, hè?
2: Ook al schijnt de zon niet, je moet in het zuiden
1: zijn. Zo is dat. Een heleboel mensen moeten in het zuiden zijn. En ja, als dat er te veel zijn, Helene, dan weten we het, hè?
3: Ja, en dat zijn er te veel inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Maar er zijn ook mensen die juist naar het noorden gaan. Op de A2 bijvoorbeeld, van Eindhoven naar Utrecht. Want daar staat ook een hele lange file tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Het tijdverlies is daar nog steeds 3 kwartier. En dat heeft ook te maken met de afgesloten A27. Daardoor is het ook extra druk op de A16, Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Dordrecht nog 20 minuten vertraging. En ook de andere kant op, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder nog 20 minuten extra reistijd daar. Op de A27 zelf van Breda naar Gorkum voor de afsluiting bij knooppunt Gorkum ook 1 kwartier verdraging. En dan staat er nu een hele lange file ook op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht, want er woedt een bermbrand in de buurt van Kuik.
1: Oh.
3: Vanaf Beuningen tot Kuik nu 3 kwartier extra reistijd.
1: Ja, nu we toch bezig zijn, van het weekend is de A58 dicht, geloof ik, hè?
3: Nou, er gaat van het weekend sowieso heel erg veel dicht. Maar inderdaad, onder andere de A58 tussen knooppunt de Baars en knooppunt Batadorp. Die is het hele weekend dicht.
1: Heeft ze gewoon paraat, hè?
2: Ja, ongelooflijk. Heel veel kennis.
1: Ja, als je dus nachts wakker maakt, dan kan ze dat ook gewoon zeggen.
3: Ja, zeker, ja. Probeer maar niet.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Krijg je eerst een knal, kan je daarna te horen waar het vast, waar aan de weg wordt gewerkt. Helene, dank je wel. De boodschap is duidelijk. We gaan er dit weekend nog op uit. Veel wegwerkzaamheden. Kijk even of jouw weg niet toevallig is afgesloten. Dus. Inmiddels 5 minuten over 6 geworden. We gaan zo dadelijk kijken of er ook file staat onderweg naar onze parkeergarage.
2: Ja, ben benieuwd.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting. Dat is One.
6: Van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
10: eBoekhouden.nl. Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
11: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
12: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
13: in Mil, Reuzel en Riethoven.
14: Race als een pro bij Outdoor Kartcircuit De Landsart. Nu tijdelijk 1.

0: ticket karten en één heat simulatierace voor 29,50. Outdoor kartcircuit De Lansart.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: Karten bij De Lansart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
1: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
2: Hey hallo, Danny Vera hier. Op 31 oktober sta ik in het Klokgebouw in Eindhoven met een middag- en avondvullend programma. Er komen ontzettend veel toffe artiesten langs. Laten we er samen een mooie dag van maken. Kaarten zijn nu te koop via dannyveralive.nl. Ik zie je daar.
3: Werka Mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
4: Stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
5: de Brabantse Top 100.
4: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
5: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
4: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
5: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: de piepende bandenshow. Christian Westerveld en Stefan Duijf.

0: Shawn Mendes en Camila Cabello en Señorita.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: de Piepende Banden Show. Christian en Marieke.
0: Ik wou ook één keer de goeie laten
3: fijn,
0: horen.
3: Dankjewel.
0: Nee, Stef is er nog een weekje niet. Die zult het even met Marieke moeten doen. Maar zo gezellig. En we gaan nu
2: de parkeergarage
0: maar eens opzoeken. En niet zomaar een parkeergarage in Brabant. Nee, we zijn eigenlijk ongemerkt even de grens overgereden.
3: Oui. Oui.
0: Wij.
3: Kan ik wel zeggen.
0: Wij.
3: Oh, nee, oh, oké. Okay. Oh, ik snap het. Ja.
0: Ja,
3: ik zat al over de grens.
0: Oh, je zat, ja. Frankrijk, want ja. Daar begint een fietskoers morgen.
3: Ja, dat heb ik gehoord, ja. De Tour de France.
0: De Tour de France, dat klopt, ja.
3: Ja.
0: 3 weken lang en dan kun je sport kijken op een normale tijd in plaats van midden in de nacht.
3: Ja, dat is ook wel eens een keer fijn.
0: Is ook wel eens een
3: keer fijn. En jij hebt er wel zin in, denk ik, of
0: niet? Ik vind dat leuk, ja.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja. Tour start in Barcelona en wat ook wel leuk is, al binnen een paar dagen rijden ze de Pyreneeën in. Dus dan krijg je ook al gelijk verschillen in plaats van dat je dus een hele dag zit te kijken naar een rit om niks, omdat je toch weet dat het wel een massasprint wordt.
3: Ja, precies.
0: Dus leuk. Ik ga me erop verheugen.
3: Ik zie het eigenlijk.
0: Jij niet, want jij hebt er niks mee. Dat merk
3: ik vind anderen een plezier, maar ik heb er zelf inderdaad niet zoveel mee.
0: Nou, als je de parkeergarage in wil rijden, dan heb je helemaal niets met fietsen uit te staan. Ook niets met de Tour de France. Dat mag iedereen doen.
3: Ja.
0: We gaan gewoon in Franse stijl, vanwege die prachtige wielerronde, richting een hele mooie parkeergarage.
3: Oh.
0: Ergens in de Franse zon.
3: Oh.
0: Noem maar ergens een plek in Frankrijk. De Provence. Heel goed. Ik zag het je denken. De Provence. En zie hem staan, een mooie parkeergarage. Ik heb geen idee hoe je dat in het Frans zegt.
3: De garage. Het klinkt best Frans.
0: Garage is een Frans woord natuurlijk, maar parkeren niet. Maar goed, dat maakt ook verder helemaal niks uit.
3: Parking.
0: We zien daar iemand staan.
3: Oh.
0: Nou ja, eigenlijk net aan. Eigenlijk een beetje heen en weer kruipen.
3: Beetje kruipen eigenlijk, hè?
0: Inderdaad.
3: Kwijlen.
0: Dat doet hij ook een beetje, ja. Het is Jordi, niet onze Jordi van de radio hier. Het is een kleine Jordi en die had echt als peuter al een wereldhit op zijn naam. Ja, serieus.
3: Is toch grap,
0: ja, ja, ja. Het is toch leuk om hem nog een keertje te horen, denk ik, hoor. En dan gaat het raampje weer dicht. En dan is de vraag, willen wij Jordi, die overigens inmiddels 38 jaar is...
3: En dat staat dan voor eeuwig op het internet, hè?
0: Ja, ja, ja, niet meer in een luier. Nee, dat heeft hij niet meer nodig. Nee, dat scheelt alweer. Nee, deze Jordi, wil je die nog een keertje horen met duur d'être bébé? Ofwel, wat is het toch vervelend en lastig om een klein kind te zijn?
3: Ja,
0: dat is eigenlijk waar het op neerkomt, hè?
3: Ja.
0: Het heeft zijn voor- en het heeft zijn nadelen, zullen we maar denken. Maar willen we die helemaal weer een keertje horen? Of zeg je van, nou, ik wil wel een andere plaat die iets met het thema Frans te maken heeft?
3: Ja. En kan van alles zijn.
0: Het kan van alles zijn. Het kan iemand zijn die Frans heet. Het kan over Frans gaan. Het kan in het Frans zijn.
3: Ja, eigenlijk kan alles.
0: Eigenlijk kan alles. Maar prikkelen we nu je nieuwsgierigheid of zeg je van nee, we willen die 30 dure BB wel horen. Als je Jordi helemaal wil horen, doe je een duimpje omhoog naar het volgende nummer. 06-573-28203. En als je zegt, nou, ik ben wel benieuwd wat er nog meer in het thema Frans ergens in die Franse parkeergarage te vinden is, dan doe je een duimpje omlaag naar hetzelfde nummer. 06-573-28203. Een duimpje omhoog voor duur 30 BB of een duimpje omlaag. En dat betekent dan een andere plaat die iets met dat Franse thema te maken heeft. Laat het maar weten en de meeste stemmen gelden. Gaan wij intussen luisteren naar die hele dikke zomerrit.

0: populair ook onder Schotse voetbalsupporters. En de Schotten hebben geweldig veel indruk gemaakt. Niet met voetballen, maar wel dat ze in Boston al het bier hadden opgedronken.
1: Oh.
0: Hebben ze het WK niet meegekregen?
1: Nee, dat heb ik niet meegekregen.
0: Nee, die hebben ze toch maar op hun naam. Verder niks gepresteerd.
1: Ik wou zeggen, dat is toch ook een winst, hè?
0: Zo is dat.
2: De parkeergarage.
0: Nou, zullen we eens even kijken of we inderdaad eigenlijk de garage niet in hoeven, maar dat het dus duur 30 BB wordt? Want dat is zo'n schattig liedje, toch?
3: Ja.
0: Nou, er is gestemd met duimpjes alle kanten op.
1: Ja, klopt.
0: Gelukkig geen andere vingers.
1: Nee, daar hadden we het net over. Dat zijn nog de bloepers.
0: Nee, dat is waar. Wie gaat de beslissende stem aan ons doorgeven?
1: We hebben Mien aan de telefoon.
0: Hallo, goedenavond.
4: Goedenavond, met Mien.
0: Nou, zeg het maar. Wordt het duur 30 BB of zeg je, we doen we anders?
4: Doen we anders.
0: En wat hoop je dat je tegenkomt? Want het heeft iets met Frans te maken, maar het kan in het Frans zijn. Het kan over Frans gaan, het kan een Franse zanger zijn. Het kan iemand die Frans heet zijn. Het kan van alles zijn. Heb je een bepaalde voorkeur?
4: Ja, Frans Bauer.
0: Frans Bauer. Ja, misschien zit hij er wel bij, maar misschien ook wel niet. Dus dat wordt spannend. Zullen we gewoon even de parkeergarage ingaan?
4: Dat is goed.
0: Doen we dat. Goed, doe wel even een riem om, hè. Of klik even vast, want we gaan hard. Zit je?
4: Let maar op.
0: Oké. Okay. Ja. Hoppa, gaan we.
1: Oeh, het gaat inderdaad hard.
0: Ja, inderdaad. En dan gaat het raampje open en dan zien we weer iemand staan. Twee mensen zelfs. Ja, Mike Oldfield en Maggie Reilly. En Maggie zingt en Mike doet de rest. To France. Ja, ook een mooie plaat natuurlijk, Emmien. Dus dat kun je ook doen. Hè? Of zeg je toch van, nou, ik vind toch, ik geef het nog even een slinger. We doen even een etage hoger.
4: Nog maar even.
0: Ja, we gaan nog even naar het volgende dek dan. Eens kijken wie we daar weer tegenkomen.
1: Gaan we hard, zeg.
0: Ja, we gaan heel hard. Ik zie daar nu twee mensen staan. Maar daar staat Frans Bauer niet bij, trouwens. Hoor.
5: Een beetje Frans, that's Frans.
0: Ah, het komt wel in de buurt, hè.
5: Ze spreekt een beetje Frans.
0: Tony en Frans Duits, ook leuk, hè.
4: Ja.
0: Kun je ook op gokken, hè? Maar ja, je kunt ook nog zeggen van, ja, er zijn er nog twee te gaan, dus we kunnen nog eventjes een gokje nemen. Zeg maar.
4: Ja, doen we nog een gokje.
0: Ja, doen we nog een gokje. Nou, hoppatee, gaan we naar drie. Oh, daar staat iemand met een grote bos krulhaar.
1: Oh.
0: Ja, dat is ook geen Frans Bauer, maar dat is wel Julie en Claire, hè, deze man.
4: Ja, die is mooi.
0: Ja, die is ook goed, hè?
4: Ja,
0: ik voel jouw dilemma, hè? Want ja, je kunt zeggen van, we kunnen nog even een gokje wagen. Misschien staat die Bauer wel op de vierde. Maar het kan ook heel iemand anders zijn, hè? Dus ja, zeg het maar, wat gaan we doen?
4: Ja, ik vond deze wel mooi.
0: Je vindt deze wel mooi?
4: Ja.
0: Nou, dan doen we gewoon die. En ja, of Frans Bauer of iemand anders op de vierde staat, dat zul je nooit weten. Zo is het spel.
4: Ook maar naar boven.
0: Ja, wat jij zegt, wat jij wil. Het kan ook heel iemand anders zijn, hè?
4: Dan gaan we nog naar boven.
0: Oh, dan gaan we wel naar boven. Jij houdt van een gokje. Oh, nou noemen we dat gewoon. Eens kijken wie daar staat dan. Eens kijken wie daar staat. Oh, ja, ik ken hem. Ik ken hem. Het zal niet waar zijn. Is het hem?
5: Heb je eten?
1: Nee.
0: Nou.
1: Het is hem.
0: En zo heeft het dus gewoon af en toe zin om een gokje te wagen. En hij staat er gewoon. Helemaal speciaal voor jou, Mien.
4: Dank je wel.
0: Een fijne avond en fijn weekend, hè.
4: Houdoe.
0: En dank voor alle mensen die een duimpje hebben gestuurd. En lekker genieten van de enige echte Frans Bauer. En heb je even voor mij op Omroep Brabant, Piep en de Bandenshow.

0: En heb je even voor mij... Wat zit er in het nieuws, Colin?
1: De EU wil nog niet de noodhulp stoppen om Bolle Jos te pakken. En dan is er ook nog een bijzonder en goed getimede vondst in een Brits archief.
2: Kermis Best, de mooiste, goedkoopste kermis van Nederland. Alle attracties tussen de 2 en 4 euro. En de kinderattracties, die kosten slechts 1,50. Vrijdag 3 tot en met woensdag 8 juli. Meer info? Check kermisbest.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Zeg, doe er iets nieuws voor op de muur? Nou, kom er eens rondneuzen bij Koningsverf en Behang in Helmond. Ze hebben de meeste keus van Zuid-Nederland. Koningsverf en Behang heeft 100 jaar ervaring. Die kun je dus wel vertrouwen. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op koningsverfenbehang.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
0: Ja, met excuses aan Helene, want het heeft heel eventjes geduurd. Maar je hebt nog wat files voor ons, hè?
5: Ja, er staan er nog een paar. Niet zo heel veel meer, gelukkig. Maar wel eentje op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Hintham en Waardenburg nog bijna een half uur oponthoud. Ook op de A27 van Breda naar Gorkum bij de afsluiting... bij knooppunt Gorkum ook nog 10 minuten oponthoud. Maar de grootste problemen zijn er op de A73... want van Nijmegen naar Maasbracht staat de berm in brand. Daardoor tussen Nijmegen en Kuik nu een uur oponthoud. De berm staat ook in brand over een lengte van 200 meter, een flink stuk. Daardoor ook de andere kant op file, maar daar heb je wel wat minder vertraging. Tussen Haps en Malden ook nog 10 minuten oponthoud.
0: Ja, je hebt een boel narigheid gebracht vanavond, maar we waren toch blij dat je erbij was, Helene.
5: Ah, gelukkig.
0: Tot de volgende keer weer, hè. Fijn weekend. Jo, doei doei.
6: Omroep Brabant.
7: Vannacht blijft het droog en wordt het een graad of 13. Morgen af en toe wat wolken, vooral in de middag gaat de zon schijnen. Het wordt dan 23 tot maximaal 26 graden. Nu naar het nieuws, krijg je van Colin.
1: Er is nog geen akkoord in de EU over het stoppen van de ontwikkelingshulp aan Sierra Leone. De Nederlandse overheid wil de geldkraan dichtdraaien... om zo het West-Afrikaanse land te dwingen... om de hier en in België veroordeelde drugsbaron Bolle Jos uit te leveren. De afkomstige Jos Leijdekker staat bovenaan de most wanted-lijst hier in Nederland. Op de EU-top van vorige maand is wel afgesproken... dat landen die drugscriminelen helpen strenger worden aangepakt. Sigaretten- en veepsfabrikant Philip Morris met een fabriek in Bergen-op-Zoom... heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen... van de Nederlandse overheid, dat schrijft RTL Z. Het bedrijf kreeg de subsidie voor klimaatinvesteringen... om zo de CO2-uitstoot terug te dringen. Opvallend, want de overheid heeft juist een streng beleid... om roken en vepen te ontmoedigen. Maar daar staat deze subsidie dus los van. Wie dit weekend vanuit Tilburg naar Eindhoven wil rijden... moet even opletten, want de A58 is dit en volgend weekend dicht... vanwege wegwerkzaamheden. Het gaat om het stuk tussen knooppunt De Baars en knooppunt Batadorp. De afsluiting duurt vanavond 9 uur tot en met maandagochtend 5 uur. Er wordt tussen Tilburg en Eindhoven namelijk nieuw asfalt op de A58 gelegd... en gewerkt aan de vangrail. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet... dat over 3 jaar ingevoerd moet worden. Ze hebben in een brief aan de minister opgeroepen... gewoon het oude biljet te houden. Want daar staan alle partijen met de namen van de kandidaten op. Op het nieuwe biljet staan alleen de naam van de partij... en het nummer van de kandidaat. Maar de lokale partijen vinden dat de kandidaatraadsleden... meer dan een nummer zijn. Toch zegt minister Heerma van Binnenlandse Zaken... dat er veel voordelen zijn bij het nieuwe biljet.
8: Zowel de kiezers als de stembureauleden als de gemeente zijn er heel enthousiast over. En mijn voorganger heeft eerder aangekondigd... als het derde experiment ook positief is... dan zullen we overgaan tot de invoering. En ik heb nu dus aangekondigd daar een wetsvoorstel voor te gaan maken.
1: Ja, het nieuwe biljet is naast dat het handzamer is... ook veel sneller te tellen.
0: Ja, ik ben zelf vaak op het stembureau. Ik ben er zeer voor.
1: Ja?
0: Ja, die wegenkaarten alsjeblieft niet meer. Dat is verschrikkelijk. En dat is voor iedereen irritant. Maar ik snap hun punt wel, maar... ik zou er wel blij mee zijn als het gewoon doorgaat. Dus, maar goed, dat terzijde.
1: Iets anders dan. Papierwerk, maar goed. Een beetje ouder dan. Een vrijwilliger heeft in een Brits archief een bijzondere vondst gedaan. Een zeldzaam exemplaar van de... Dit komt die Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit 1776. Het document lag jarenlang onopgemerkt tussen de oude scheepspapieren. De ontdekker zag het woord declaration staan, terwijl het was gelabeld als een document. Nou, die vrijwilliger die belde meteen zijn baas op. Zei dat hij maar heel erg snel naar het archief moest komen. Onderzoek bevestigt dat het gaat om een van de oudste bekende afdrukken van het document. Waarschijnlijk gebruikten de Amerikaanse kapers, want het werd op een schip gevonden, om uit te leggen waarom ze de Britse schepen aanvielen tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Dat de vondst wordt bekendgemaakt nu is natuurlijk niet zomaar, want morgen is het de 4th of July en viert de VS zijn 250 jaar onafhankelijkheid.
0: En het is nog nooit zo goed gegaan met Amerika. Heb ik in ieder geval gehoord uit de mond van
1: ja,
0: iemand.
1: Ja.
0: Goeie avond. En wie zijn wij om aan zijn woorden te twijfelen? Goed, het is inmiddels 7:07 en misschien hebben we je hulp zo dadelijk nog wel nodig. Eerst even uit Amerika, de Blues Brothers.

0: Ja, die film blijft ook geweldig altijd, hoor. Met John Belushi en Dan Aykroyd onder meer. Zij waren The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody.
1: Weekend. Een weekendplaat.
0: En dat geldt ook voor ons. Wij hebben ook iemand nodig. En dat kan jij wel zijn, want we willen nog wel een hele leuke plaat hebben om ermee uit te gaan zo dadelijk. Hè? Over, wat is het, ongeveer een kwartier of zo. Dus laat even weten welke plaat dat zou kunnen zijn. Een ultieme plaat om het weekend te laten beginnen. En het wordt een warm weekend, maar nog niet zo heel heet. Dus eentje waarin we nog wel wat leuke dingen kunnen doen. Eentje waarin de Tour de France begint. Eentje waarin het WK voetbal nog bezig is. En we natuurlijk ook tal van andere dingen kunnen doen natuurlijk. Hè? Ja, dit is een weekendplaat, want die gaat ook nog over het weekend. Maar het mag alles zijn. Earth and Fire uit Den Haag, weekend met Journey Kaagman.

0: bestaat een heel oud boek dat heet Scouting for Boys. En toen dachten ze, weet je wat, wij noemen onze band gewoon Scouting for Girls. Dat hebben ze toen gedaan. En ze hebben een mooie hit gescoord met This Ain't a Love Song.
1: Weekend, een weekendplaat.
0: Om zo dadelijk dit programma, de Piepende Bandenshow op Omroep Brabant, af te sluiten. We hebben al een paar mooie suggesties binnen, Marieke.
2: Zeker, ja, ja.
0: Noem er eens even twee, willekeurig. Dus gewoon even at random, dus je niet zegt van dat zijn de leukste tot nu toe.
2: Oh, ja,
0: want dat gaan we nog niet beslissen.
2: Oké, nee, oké. We hebben ook de Weather Girls met It's Raining Men.
0: Ja.
2: Het gaat alleen niet regenen.
0: Dat is
2: lastig.
0: Nee, maar dat hoeft niet per se dan. Hè?
2: We hebben ook nog Weekend Love van Golden Earring.
0: Oh, dat is ook een leuke.
2: Ja.
0: Nou, dat zouden we zomaar... Ja, dat zou hem zo kunnen worden, een van deze twee.
2: Mogelijk, ja.
0: Maar misschien de eentje die we nog helemaal niet binnen hebben gehad. En dus betekent dat je nog iets kunt laten weten. Dus 06 573 282 03. Een mooie plaat. Om zo dadelijk een streep onder deze uitzending te zetten. Laat het even weten, denk even mee. Intussen luisteren we naar Santana en Rob Thomas. Smooth.

0: Ja, dat gitaarspel van Carlos Santana, dat haal je overal wel uit. Smooth, Rob Thomas en Santana dus.
1: De Piep in de Banden Show
0: zit er bijna op voor deze vrijdag. En dat betekent dat we ons over gaan geven aan het weekend.
2: Oh, lekker hoor.
0: Ga je nog leuke dingen doen?
2: Ik mag werken, net zoals jij.
0: Daar is op zich een zegen, hè, dat je dat
2: ja,
0: mag.
2: Ja, dat is zo.
0: Dat
2: ja.
0: je gezond bent, dat je kunt werken.
2: Ja,
0: dat je een
2: zeker.
0: Baan hebt en dat je ook nog iets doet wat je leuk vindt.
2: Nou, dat is wel echt zo, ja.
0: Zet die drie dingen even op een rij.
2: Ja,
0: en denk er ook eens even bij na dat er heel veel mensen zijn die een van deze drie vragen, heb je werk, kun je werken, heb je werk ja. wat je leuk vindt, niet met ja kunnen beantwoorden.
2: Wat een wijsheid, Christian.
0: Ik vind dat wel leuk om
2: heel
0: dat de mensen nog even mee te geven aan het
2: ja,
0: eind van deze uitzending.
2: Dat vind ik ook heel mooi. Ja, ja.
0: Maar ga je behalve al het leuke werk, want ik ga natuurlijk ook, want ik ben er morgen ook. En
2: jij
0: bent
2: overmorgen ook weer. Ja, ik ben er morgenavond, dus ik loop jij net mis. Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ik hoef dus inderdaad pas zaterdag, zondag pas later te zijn. Dus ik ga morgenochtend met mijn vriend ontbijten in de stad.
0: Oh, gezellig.
2: Gaan we even ergens wat eten.
0: Ja, ik zeg gezellig, ga er maar vanuit.
2: Ja, ik ga er ook vanuit dat het gezellig wordt hoor. Of misschien heel raars gebeuren, maar dat denk ik niet. En daarna gaan we nog eventjes op de koffie met mijn schoonouders.
0: Oh, nou kijk eens aan. Dus nou, komt je tijd wel door.
2: Ja, ja,
0: en bedenk wel even, dit is eigenlijk ideaal zomerweer. Het wordt niet te warm.
2: Ja, lekker.
0: Het blijft droog. En 's nachts is het ook nog een beetje fris. Zodat je weer een beetje die warmte die er nog is misschien wel uit je huis kunt
2: jagen.
0: Ja, lekker
2: jagen. Hoor. En jij? Ga jij nog wat doen eigenlijk?
0: Ja, ik ga Tour de France kijken.
2: Oh ja, natuurlijk.
0: Ja,
2: natuurlijk.
0: Ja, zeker
2: de hele middag.
0: Ja, daar ga ik de hele middag van verzinnen. Ja, ik kan niks aan doen. Het is echt zo inderdaad. Met wat je ook gaat doen, maak er een mooi weekend van. En
1: Weekendplaat.
0: Daar sluiten we mee uit. Wie was degene die een leuke weekendplaat wist?
2: Nou, dat was Paul.
0: Ja, er waren er meer, maar we moesten kiezen.
2: Het waren er best wel veel, ja. Maar goed, we zijn uiteindelijk toch voor Paul gegaan.
0: Voor Paul. En die koos voor?
2: Get This Party Started van Pink.
0: Oh, daar gaan we
2: dan. Toepasselijk.
0: Fijn weekend allemaal.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
12: Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van het buitenleven. Bezoek onze stores en maak jouw buitenruimte compleet.
11: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
13: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Renate Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
16: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
15: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
17: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
18: Je kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
15: Andere rechtbanken, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van

0: Journaal.
1: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
2: de Brabantse Top 100.
1: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
2: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Hier hoor je de meeste muziekvariatie.
1: Dus we zetten er een klein beetje harder, ja.
0: Omroep Brabant.
2: Kei gezellig.
3: Pero que estamos rulando y empezó el verano. Fuego.

0: Gralik.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Kwartiertje komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
2: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
4: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
2: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, wat iets

0: Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
1: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem op de dag van de zachte G.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: 7 juli vieren we...
1: de dag van de zachte G. Het klinkt alsof iedereen er automatisch sympathieker van wordt. Brabant mag daar trots op zijn.
0: Laat zien dat je Brabander bent en laat het horen.
1: 7 juli, dag van de zachte G.
0: Kijk op omroepbrabant.nl/dag van de zachte G.
1: Onthoud het dus.
2: Ik doe mee. Gezellig.

0: hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
1: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
3: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren en er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
2: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
4: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
2: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.

0: presenteert Nederkoen. Het Nederlandse lied is keipopulair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
1: En dan zitten we hier het oude...
0: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
2: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
1: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Ja, echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
3: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
2: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescencio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
4: Dat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grof voor woorden.
2: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media na het missen van hun penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Cresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op de 7e van de 7e viert Brabant feest.
1: 7 juli, de dag van de zachte G.
2: Gezellig, gemoedelijk en gastvrij.
1: Mijn rood-witte Brabantse hart klopt altijd.
0: Van ons allemaal, voor ons allemaal. Dus onthoud en zet hem vast.
3: 7 juli.
0: De 7e van de 7e.
3: Ik doe mee. Supergezellig.
2: De dag van de zachte G.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crash tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst, nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dinsdag. Hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
4: Het allermooiste dat bestaat.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metkam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metkam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
0: de Brabantse Top 100.
2: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
0: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
2: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: zachte G is wie we zijn.
1: Ja, wij Brabanders mogen wel wat trotser zijn op hoe we klinken.
2: Gezellig en gastvrij.
0: Gemoedelijk en gedreven.
1: En wat doen we dan? Feestje vieren.
0: Dus vier op 7 juli met ons mee.
2: De dag van de zachte G.
3: Wij zijn Brabanders, hè, dus...
0: En daar zijn we trots op.
2: 7 juli, de dag van de zachte G.
4: Ik doe mee. Supergezellig.

0: dinsdag. Hoor je bij Omroep Brabant de 100 mooiste Brabantse liedjes ooit. De Brabantse Top 100.
1: Ik loop hier alleen.
2: Het mooiste liedjes van Brabantse bodem te horen op de dag van de zachte G. Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: De radio's boven.
2: Guus, Frans, Gerard, Jacqueline, René, Corrie, John, Django, Fleming.
3: Vrouwen uit Brabant.
2: Luister dinsdag naar de Brabantse Top 100.
0: Alleen bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: De stemmen zijn geteld. En dinsdag hoor je vanaf 7 uur...
1: de Brabantse Top 100.
0: Live vanaf het Ridderplein in Gemert.
1: Van Guus Meeuwis tot Flemming en van Frans Bauer tot Kresip.
0: Van 7 tot 6 hoor je de beste liedjes van Brabantse bodem... op de dag van de zachte G.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu...
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
0: Wij zijn nu al wakker. Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch? Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.